0: Provincie Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de Raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: De hele dag dichtbij. Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meesterontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
2: Nama. Laminaat, tapijt, verf. Jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
3: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
5: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
0: Goedemorgen Gelderland.

Met kopertrompetgeschal beginnen wij deze ochtendshow. Goedemorgen, 6:06. Dat was Fly Too High, Genesian. Donderdagochtend, 27 augustus.

0: Ja, die zonneschijn. Het wordt vandaag de warmste dag van de week. Het wordt 28 tot misschien wel 30 graden. Het gaat behoorlijk broeierig aanvoelen. Na wat bewolking vanochtend laat de zon zich dus geregeld zien en blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar dan vanavond, dan trekt een groot gebied met onweersbuien over ons heen. En daarbij kan het plaatselijk flink tekeer gaan. KNMI waarschuwt voor stevig onweer, veel regen, hagelstenen van 2 centimeter, windstoten van 60 km per uur, lokaal wateroverlast. Vanaf vanavond 10 uur geldt er dus dan ook een code geel in Gelderland, maar ook in 7 andere provincies. En komende nacht zelfs de waarschuwing voor het hele land. Vanaf morgen dan minder warm, dan wordt het 22 graden met geregeld weer die onweersbuien en een matige zuidenwind. Zuidwestenwind. Er is wel een kans dat je komende nacht, eigenlijk zo rond en vlak voor het begin van de volgende ochtendshow, op een helder moment ook de gedeeltelijke maansverduistering kan gaan zien. En daarbij heb je dan geen bescherming nodig. Kun je gewoon met het blote oog kijken natuurlijk. Dat is wel zo fijn. Een greep uit de kranten en het Gelders nieuws van vanochtend. In Winterswijk heeft vannacht een grote brand gewoed. Dat gebeurde in een bedrijfsgebouw aan de Koningsweg. Dat vuur brak rond 11:15 gisteravond uit bij een autorijschool. Sloeg meters hoog uit het gebouw. En 1-2 verslaggever Wijnand Rensink was daar snel bij.
1: Ja, bij het bedrijf BDK Trending hebben ze inmiddels de deur los kunnen krijgen van het pand. Ze zijn nu de sleutelkluis uit het pand aan het halen. En de sleutels uit de kist aan het zoeken om zoveel mogelijk auto's van de trein af te halen. Het schijnt dat binnen ook veel oldtimers in het pand staan. Ja, of de brandweer het kan houden is nog maar de vraag. Eén pand is sowieso al volledig verloren gegaan. Zowel de Nederlandse als de Duitse brandweer is volop bezig met het blussen van de brand in Winterswijk.
0: Ja, de brandweer schaalde op naar zeer grote brand. En dus ook brandweerlieden uit Duitsland die over de grens kwamen om te helpen. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd aan omwonenden. Die hoefden niet hun woning te verlaten trouwens. Het vuur is intussen onder controle en een deel van het gebouw wordt nu met een kraan uit elkaar getrokken om de laatste brandresten te blussen. De oorzaak wordt natuurlijk nog onderzocht. De Telegraaf opent vandaag met voormalig vicepremier Mona Keizer, die maanden na haar breuk met BBB een nieuwe politieke beweging begint. Project 2029 moet in november uitmonden in een sociaal-conservatieve partij als er genoeg mensen en geld aan boord komen. Op een school in Zierikzee worden leerlingen voortaan beloond als ze gewoon komen opdagen. Wie het hele jaar minstens 95% aanwezig is, wint een snipperdag. En maakt kans op 2 kaartjes voor een pretpark. De school reageert daarmee op toenemend verzuim. Dat is een landelijke trend. Het Financieel Dagblad meldt dat Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, voor bijna 18 miljard dollar in schikking treft in Amerika. Het bedrijf deed te weinig om kinderen en tieners te beschermen op sociale media. Jongeren konden eindeloos blijven scrollen en ze kregen schoonheidsfilters voorgeschoteld. Meta belooft nu beterschap, tieners krijgen tijdslimieten, de apps gaan 's nachts op slot en die filters die verdwijnen. Ook in het AD meldt nog dat steeds meer baby's een dubbele achternaam krijgen. Sinds de wet dat mogelijk maakt begin 2024... hebben ruim 31.000 pasgeborenen de achternaam van beide ouders gekregen. In 70% van de gevallen staat de naam van vader nog steeds voorop. Ik heet dan dus naar mijn vader Frank van Dijk, maar ik zou dan Frank Smit van Dijk heten. Frank Smit van Dijk.

Oh, wat is het toch altijd fijn om Arthur Connolly even weer te horen. En Sweet Soul Music. Maar wat dacht je van Slippery People van de Talking Heads daarvoor? Ook leuk. Zometeen ons spelletje Een Goed Begin is het Halve Werk. Na The Weeknd. And Save Your Tears. Ja.

0: Mooie stem heeft die man. The Weeknd en Save Your Tears. Bewaar je tranen voor een ander moment.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ik heb nu gewoon even je aandacht nodig. Je aandacht voor dit intro.
1: Een goed begin.
0: Ja, dat is een bekend intro, toch? Maar van welk nummer ook alweer? Het is een nummer wat ik heel graag wil draaien vanochtend, maar dat kan dus alleen als het wordt geraden door jou. De titel en de artiest heb ik van je nodig en dat mag je mailen naar frank@gld.nl of een appje sturen naar de studio 06-22-22-1342 als je weet welk nummer hierbij hoort.
1: Een goed begin.
0: Welk nummer is dat ook weer? Weet jij het? Even appen en mailen, hè, dan.

0: In augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg hier op Radio Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Ja, vind ik ook. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland.
0: Het tv-programma wat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes.
0: Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland. Misschien straks wel die elektrische fiets.
4: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
5: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
6: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
7: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
8: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
9: Het is 6:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. In Tongeren is het 14,8 en in Geldermals is het 17 graden. Vannacht was het droog met brede opklaringen en een minimumtemperatuur van 15 graden. Vandaag wordt het de warmste dag van de week met temperaturen tussen de 28 en misschien wel 30. Gevolgd door een grootschalig onweerscomplex vanavond. In Winterswijk woedde vannacht een grote brand bij een bedrijfspand aan de Koningsweg, waarbij een NL-alert is verstuurd vanwege de rook. De brandweer had opgeschaald, werd bijgestaan door de Duitse brandweer om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. En in Apeldoorn zijn ongeveer 100 woningen ontruimd geweest naar de vondst van vuurwerk, wapens en een mogelijk drugslab in een appartement. De politie had ook daar de situatie opgeschaald en specialisten hebben een kleine hoeveelheid explosief materiaal veiliggesteld. De laatste ontwikkelingen en ander Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en via onze mobiele app.
10: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
7: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
5: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
6: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Groot assortiment kunstgras bij Nu de Tuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
6: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
11: Goedemorgen Gelderland.

te van genoemd mag worden, hè? Van Nat King Cole. Natalie Cole, die heeft echt wel de sporen verdiend. This will be an everlasting love. 5 minuten over 6:30. Goedemorgen. Ja, ik noemde het net al even, die ontruiming gisteren in Apeldoorn. Stel je voor, het is

0: drugslab aangetroffen.
1: Enkele collega's die vannacht in de woning gingen, die werden vanwege de chemische geur niet helemaal lekker. Ze zijn nagekeken door de ambulance. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis of niet verder behandeld te worden.
2: Ik heb in de keuken af en toe wel een rare geur hangen, maar ik wist niet waar het vandaan kwam. Nu wel, denk ik.
0: Al snel wordt besloten 3 flats uit voorzorg te ontruimen en de explosieve opruimingsdienst onderzoek te laten doen. Lastig voor de ongeveer 220 bewoners die het treft.
2: Maar dan ben ik wel heel blij dat ze er nu op tijd bij zijn en dat het niet te laat is.
3: Maar ze begrijpen het wel dat deze maatregel nu genomen moet worden in een best wel grote cirkel. Ja, met gevaar op explosieven kan je beter voorzorg dan achteraf zeggen dat je te weinig hebt ontruimd.
0: In het begin van de middag dan mogen de bewoners van de buitenste 2 flats weer naar huis. Later gold dat voor iedereen.
4: De laatste bewoners zijn inmiddels weer teruggekeerd in de flat hier, waar de verdachte ook is aangehouden. De verdachte zit nog vast en de komende dagen zullen we meer te weten komen over of er daadwerkelijk ook een drugslab in het pand zat.
5: Ja, de politie had opgeschaald. Grip 1 heet dat dan. Dan kunnen alle hulpdiensten wat gecoördineerder met elkaar samenwerken. En het onderzoek naar de aard van het mogelijk drugslab en de gevonden wapens gaat nog de komende dagen daren verder in Apeldoorn. Je leest er meer over bij ons ook op de site gld.nl en in onze app.

0: ochtend samen.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Wat is het goede begin van vanochtend? Het was een herkenbaar intro, hè?
1: Een goed begin.
0: Maar ja, welk intro is dat ook weer? Dat was de vraag. Gelukkig is er goed meegespeeld vanochtend. Ik heb appjes gekregen van Evert, van Leon, van André, van Marjan ook een mailtje nog. Het is helemaal goed hoor. Het is inderdaad. Nou, Henry zegt het zelf anders even.
2: Goedemorgen Frank.
0: Hallo.
2: Het goede begin van deze ochtend is smoorverliefd van Doema.
0: Ja.
2: Groeten van Henry Kloosterboer uit de Melkstal in Voorst. Een fijne

0: Goedemorgen allemaal. We beginnen vanmorgen met Doe Maar. Met Smoor Verliefd.
1: Veel te klein. Wat moet ik met een meisje zoals jij?
2: Mij, oh mijn. Oeh, ik heb pijn. Oh, zo'n pijn tot over mijn oren. Smoor Verliefd op jou. Ja, Doe Maar uit 1981.
3: Dat is Doe Maar met Smoor Verliefd.

0: Niall Horan en Miles Smith, Drive Safe. En daarvoor een goed begin is het halve werk. Doe maar eens moor verliefd. Het is 6:45 geworden.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Hoe is het buiten? Ja, op dit moment... Floris Laverbe, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Beetje een grijs begin hier in Arnhem. Op andere plekken zie ik wel een mooie lucht binnenkomen. In Putten bijvoorbeeld, inderdaad. Maar ook in Ruurlo is het wat grijzig.
2: Inderdaad, ja. In het noorden van de provincie is er momenteel ruimte voor heldere perioden. Vanuit het zuiden neemt de hoge bewolking wat toe, op nadering van een zogenaamd warmtefront. En dat schuift heel geleidelijk onder invloed van een zuidelijke stroming over Gelderland heen. Waardoor het de komende uren eigenlijk overal een beetje grijzig en bewolkt raakt, kan er misschien zelfs een enkele lichte bui uitvallen. En momenteel noteert het zuiden van België een enkele bui. Die trekt dan ook waarschijnlijk over Gelderland heen. En daarachter kan de zon nog een tijdje doorbreken. Dus in de middag is het best wel aardig, met flink wat ruimte voor de zon. Wat stapelwolken en wat wolkensluiers die overtrekken. En omdat de lucht heel erg vochtig is, gaat het broeierig aanvoelen. Het wordt dan zo'n 29 of 30 graden misschien wel aan het eind van de middag. En dat betekent ook dat de lucht heel erg onstabiel aan het worden is. En vooral later vanavond en met name tijdens de nacht van donderdag naar vrijdag... Ja, dan stijgt de kans op een aantal fikse regen- of onweersbuien... die waarschijnlijk ook onze provincie gaan aandoen. En dan kan er echt behoorlijk wat regenwater vallen.
0: Ja, maar die code geel, zeg maar, en die onweersbuien... en de stevige hagel en wateroverlast en zo... dat gaat echt pas... Nou, na 10 worden, 11 uur of zo.
2: Gisteren waren de weermodellen wat vroeger met de buien. Maar ik denk echt pas dat het rond een uurtje of 10 het zuiden van de provincie bereikt. Misschien iets eerder, misschien iets later. Waarschijnlijk ontstaan ze dus boven België. En dan kan je ze op de regenradar van Weerplaza al waarnemen. Dus dan kan je zien hoe laat ze ongeveer onze regio bereiken. Ja. Maar ik denk dat het gros tijdens de nachtelijke uren valt. En dan kan er plaatselijk wel flink wat regenwater vallen. Misschien wel her en der meer dan 20 à 30 millimeter. Dus mogelijk word je daar wel vannacht van wakker.
0: Ja, dat is dan wel veel. Hey, en morgenochtend vroeg is het dan alweer voorbij. Want ik zat nog te hopen dat ik op de fiets naar de studio morgenochtend de maansverduistering kan zien.
2: Inderdaad, ja, de maansverduistering is om een uurtje of 6 ochtends. Dan is het waarschijnlijk wel wat helderder.
0: Kijk.
2: De meeste buien zijn dan wel weggetrokken, maar we moeten ook wel rekening houden met wat restbewolking. Met name in het oosten van Gelderland. Dus het zou zomaar eens kunnen zijn dat je hem kan waarnemen, de maansverduistering. Maar ik denk dat de kans eigenlijk een beetje 50-50 is. Morgenochtend is het weliswaar droog, met flink wat ruimte voor de zon. Eigenlijk een hele aardige ochtend in de provincie. En dan loopt de temperatuur vrij vlotjes op naar een graadje of 20. Maar in de loop van de middag moeten we opnieuw rekening houden met een aantal fikse buien. Waarin opnieuw onweer kan voorkomen, hagel en mogelijk ook forse windstoten van 60-70 km per uur. Dus ook morgenmiddag is het eventjes opletten geblazen op de fiets in Gelderland.
0: Oké. Nou, we nemen het mee. Het is dus nou goed om te weten dat je vandaag of vanavond eigenlijk gewoon nog even een rondje door de tuin moet doen. Van heb ik alles een beetje goed staan en naar binnen toe. En dan kijken of je kunt slapen. Of en als je niet kunt slapen, dan staat je wel een mooi schouwspel te wachten qua weerlicht en zo. Hè.
2: Zeker
0: veel
2: weten.
0: Ontladingen en zo.
2: Absoluut. Ja, en je zou het vanavond ook al een beetje kunnen aanvoelen. Het wordt wat broeierig in de atmosfeer. En dan voel je uiteindelijk die onweersbuien wel een beetje naderen natuurlijk.
0: Meestal voel je dat wel, een beetje van die dikke lucht. Ja. Oké, Floris, dankjewel. En ik spreek jou over een uurtje weer. Hè.
2: Tot over een uur weer.
0: Tot over een uur. En dan hebben wij na 7 uur natuurlijk ook een nieuw plaatdelict voor je uitgekozen.

Zing mee onder de douche en schuif aan bij het lekkerste ontbijt van Gelderland. Dit is Goedemorgen Gelderland. Met Frank van Dijk.

0: Goedemorgen Frank, in studio in Emmen. Fijne donderdag. Goedjes, in het verlochen met Alten. Doeg.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
2: Bekkers Fietsen Gendringen met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg. Radio Gelderland, het nieuws van 7 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
4: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
3: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar... Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
5: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam er gewoon even los.
3: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. Het weer dan nog, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen. Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
9: Hey, Raymond!
10: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Hey, Raymond!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketing manager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Goedemorgen Gelderland.

0: The Jacksons en Blame It On The Boogie. Moonlight, Sunshine, Good Times, Feel Right enzovoorts. 7:08. Goedemorgen. Het is donderdagochtend, 27 augustus. Dit wordt de warmste dag van de week. Het wordt 28 tot misschien wel de laatste keer 30 dit jaar. En het voelt behoorlijk broeierig aan. Na wat bewolking vanochtend gaat de zon zich geregeld laten zien. Blijft op de meeste plekken droog. Dan trekt vanavond echt na 10 een groot gebied met onweersbuien over ons heen. Kan plaatselijk flink tekeer gaan hoor. Er wordt gewaarschuwd voor stevig onweer, veel regen, dikke hagelstenen, windstoten, lokaal wateroverlast en dus ook code geel na 10 vanavond. Dan is het vanaf morgen minder warm. Dan wordt het zo'n 22 graden. Met geregeld weer toch die onweersbuien en een matige zuidwestenwind. Het kan zijn dat je morgenochtend zo rond 6:00... met het begin van deze ochtendshow een gedeeltelijke maansverduistering zou kunnen zien als het niet te bewolkt is. Een greep uit het Gelders nieuws en dat wat de kranten zullen schrijven. De Gelderlander opent vanochtend met vliegveld Weetse. Dat wil flink groeien. Er wordt een nieuwe terminal gebouwd. En het vliegveld verwacht dit jaar bijna 2,5 miljoen reizigers. Dat aantal stijgt volgend jaar nog verder omdat Eindhoven Airport maanden dichtgaat voor werkzaamheden aan de landingsbaan. De Volkskrant kopt met de overstromingsramp in Nepal. Het dodental is opgelopen tot minstens 150. Honderden mensen worden nog vermist, vooral buitenlandse toeristen. De overstromingen zijn vermoedelijk veroorzaakt door het afbreken van een grote hoeveelheid gletsjereis. Die beelden ervan, het is echt ongelooflijk. In Winterswijk heeft vannacht een grote brand gewoed in een bedrijfsgebouw aan de Koningsweg. Dat vuur brak rond 11:15 uit bij een autorijschool, sloeg meters hoog uit het gebouw. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand en ook Duitse brandweerlieden kwamen over de grens om te helpen blussen. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd. Het vuur is inmiddels onder controle. De Telegraaf schrijft over het alarm van de Raad voor Regeringsbeleid over Chinese concurrentie. China duwt Europese bedrijven in een moordend tempo uit de markt naar zonnepanelen en batterijen, nu ook bij auto's en windturbines. De Raad adviseert om de markt af te schermen. Trouw heeft het over de rechtszaak tegen 6 demonstranten van Extinction Rebellion die in april de A12 bij Utrecht blokkeerden. Het Openbaar Ministerie eist voor het eerst een taakstraf en een maand voorwaardelijke cel, een stuk harder dan eerdere geldboetes voor de klimaatactivisten. En premier Jette kwam gisteren naar Arnhem om daar het studiejaar van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen te openen. Alleen. Hij werd daar met open armen ontvangen. Ja.
1: Nou, het is ongelooflijk leuk dat hij erbij is. Want we hebben elk jaar natuurlijk een opening. En dat is echt een feest. Dat is echt een hele mooie manier om het jaar te beginnen met iedereen die erbij hoort. Onze studenten, onze medewerkers. En dat hij daar nu vandaag bij is, dat geeft het extra glans. En dat zien we ook echt wel als een ondersteuning van ons werk. En van een aanmoediging om er echt een heel mooi jaar van te maken.
2: Ja, het is toch wel bijzonder. Hè? Toen wij het bericht gekregen over van, de minister-president komt. Dat is toch wel heel gaaf. En ook heel leuk. Zeker als student. Dat je er ook bij mag zijn. Dat is heel mooi.
3: Ik verwacht vooral dat we zijn visie en blik over de toekomst van het onderwijs in Nederland gaan horen te krijgen. Daar ben ik heel benieuwd naar.
4: De meeste van uw collega's die gaan naar een opening bij een universiteit, maar u heeft voor de hogeschool gekozen. Waarom is dat?
5: Nou, omdat hogescholen echt superbelangrijk zijn. Hè. Hier leren heel veel studenten geweldige vakken waar we heel veel aan hebben. Als het gaat om de energietransitie, in de zorg, in al die sectoren waar we de economie maken. Dus ik wilde ook als minister-president nog eens onderstrepen dat Nederland sterker wordt met het HBO.

0: breekt ook de zon door hier in Arnhem. Ziet wat van het gouden ochtendlicht naast de studio buiten op straat. Mooier. De Blow Monkeys hoorde je op de radio in Digging Your Scene. Het is 7:15. Goedemorgen. We hebben het natuurlijk geregeld op de radio over de woningproblematiek met te weinig woningen. En af en toe pakken we dan zo'n voorbeeld eruit van iets wat hoopgevend is. Iets wat toch lukt. Wat wordt gebouwd waarvan je zegt van, hey, dat zouden we eigenlijk meer moeten doen. In Nijmegen midden is bijvoorbeeld zo'n voorbeeldje weer, wat ik je laat horen nu. De kinderen lopen gewoon bij elkaar naar binnen. En op een mooie zomeravond kan de hele straat samen aanschuiven in de tuin. In Nijmegen midden is een groepje starters, die heeft niet iedereen een eigen huis gebouwd, maar ze hebben samen een rijtje van 8 gebouwd.
1: Ik ben Lieselot, dit is Niels. En wij hebben samen met een groep vrienden deze huizenrij gerealiseerd.
2: 7 jaar terug zijn wij met een groep vrienden zijn het idee begonnen om samen te gaan wonen, om eens duurzame huizen te bouwen. We hebben hier 7 jaar aan gewerkt om het allemaal haalbaar te maken.
1: We staan nu in onze gezamenlijke voortuin. Die bestaat onder andere uit een gezamenlijke moestuin, een hele grote kas. Hier komt een dikke lounge. Hier is de gemeenschappelijke ruimte. Wij delen ook met z'n allen wasmachines en drogers.
2: Het samenwonen overtreft wel onze dromen, denk ik. Onze dag begint met de deuren open doen en dan gaan de kinderen naar buiten en die weten elkaar om wat te vinden. Soms eten we samen aan het eind van de dag.
3: Is het ook wel eens dat het ergens wringt?
2: Zeker. We hebben bijvoorbeeld geprobeerd om een gezamenlijke grasmaaier aan te schaffen. Ja. En dat is niet gelukt.
1: Nou, hier loop je ons huis binnen.
2: 100 vierkante meter.
1: Nou, iedereen heeft ook nog zijn eigen stukje achtertuin.
3: Mag ik vragen naar wat jullie huis gekost heeft, al met al?
1: Ruim 4 ton nog wel.
2: Ja, financieel is het misschien voordeliger, maar je moet er wel heel veel tijd in investeren. En we hebben heel vaak gedacht, waar zijn we aan begonnen?
1: Ja, het heeft ook heel veel stress wel gegeven. Dus dat zou ik echt niet nog een keer voor tekenen. Maar als je dan een inkijkje hebt in wat het kan opleveren, dan zal ik nog een keer doen, denk ik.
2: Ja. Ja. Het voelt als een klein dorpje met je eigen vrienden. Dus dat is,
1: in de stad.
2: In de stad.
1: Die je lief hebt, ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, ze wonen er nu ruim 1 jaar. Het kostte wel ook jaren van vergaderen over hypotheken en bouwvergunningen voordat het allemaal zover was. Maar in een tijd waarin starters nauwelijks aan een woning komen, bedachten zij dus hun eigen oplossing. Samen de grond gekocht, samen gekozen voor een architect. En de vrienden bouwden letterlijk aan hun eigen straat. Ik vind dit soort dingen wel hoopgevend, hoor. Mooi voorbeeld.

0: CCR en Proud Mary. Op Radio Gelderland. 7:50 is het geworden. Tijd voor Plaat Delict. Ik kreeg gisteren van een luisteraar een foto doorgestuurd van de aantekeningen bij de spelletjes bij de ochtendshow, waarbij de luisteraar dus iedere ochtend klaar zit en dan dus noteert wat ik zoal zeg.
1: Plaat Delict.
0: Gaf een leuk inkijkje. En die had het antwoord goed.
2: De politie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Die had het antwoord goed gisteren. Kijken of dat vandaag weer lukt. Dus pen en papier mag je erbij pakken, hoor. De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende. Je maakt kans op een leuk prijsje als gouden tipgever als je het antwoord weet op dit plaatdelict. We behandelen vandaag een zaak van woordbreuk en benadeling binnen de muziekwereld. Volgens het dossier had de verdachte een belangrijke toezegging gedaan waarmee de toekomst van een complete band leek veiliggesteld. Maar kort voor het beslissende moment trok hij zich echter onverwacht terug. De gevolgen waren enorm. Plannen vielen volledig in duigen. Verwachtingen werden de grond ingeboord en het vertrouwen raakte onherstelbaar beschadigd. En tijdens ons onderzoek blijft de aangever de verdachte met diezelfde vraag confronteren. Waarom deed je dat wat je deed? De platenpolitie onderzoekt of hier sprake was van een ongelukkige samenloop van omstandigheden of van een bewuste keuze met verstrekkende gevolgen. Dus contractbreuk, woordbreuk, benadeling. Een prominente muzikant zou zijn gemaakte afspraken bewust niet zijn nagekomen, waardoor een complete band een belangrijke carrièrekans misliep. En de aangever confronteert de verdachte rechtstreeks en probeert al jaren antwoord te krijgen op de vraag: waarom deed je dat? We zoeken een Britse rockband. Dit nummer verscheen in 1975 en groeide uit tot een klassieker door de ongewoon directe tekst en de rauwe funk-rock-achtige begeleiding. Het nummer wordt volledig gedragen door de emotionele confrontatie tussen de betrokkenen. Steeds maar opnieuw diezelfde vraag: waarom deed je dat? In dit dossier draait het dus niet om geld, maar om het vertrouwen wat geschonden is. Enig idee? frank@gld.nl of een appje naar de studio. De titel en de artiest van dit platenlicht zoek ik. Terwijl we luisteren naar Sommieux, dit is Feels Part 2.

Zin om erop uit te gaan? En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen aan een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle elektrische fiets.

0: Rama. Laminaat, tapijt, verf. Jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
1: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf, met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden, een onvergetelijke belevenis.
0: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
2: Grijp nu uw kans.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Pam, pam, parappa.
5: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
3: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
6: Het is 19:30. Tijd voor korte update van wat temperaturen. Bijvoorbeeld in de vechtgemeente Voorst is het nu 13,8. En in Vogelswerf, dus gemeente Heukelum, 16,8. Het kan vanochtend kan een lokaal onweersbuitje voorkomen. Het trekt veel bewolking over, maar vanmiddag verloopt droog en vrij zonnig. Dan stijgt de temperatuur naar 28 tot 30 graden. En vanavond dan trekken vanuit het zuiden dikke buien over de Gelderland heen, met kans op onweer en veel neerslag. Code geel vanaf 10 uur. Een man van 23 is gisteren overleden na een steekincident in een woning aan de Hoevenweg in Neede. Een voorbijganger zag een man met een bebloed shirt uit de woning komen en sloeg alarm. De politie hield kort na het incident een man van 20 aan. Ondanks de inzet van een traumahelikopter overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen. En wethouder Tom de Nooijer van Oldebroek ligt onder vuur nadat hij zich tijdens een privéreis liet fotograferen met een Kalashnikov en pro-Russische symbolen in de afgescheiden regio Transnistrië. Oppositiepartijen en coalitiepartner ChristenUnie noemen de beelden schokkend en uiterst ongelukkig, mede omdat de Nooijer asiel- en vluchtelingenopvang in zijn portefeuille heeft. Meer Gelders nieuws, speel ons op de site gld.nl en in de mobiele app. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Knoop het Waterberg en Hoenderloo nu 5 minuten. En op de N50 Ermeloord-Zwolle tussen Kampen en Hattemerbroek een kwartier vertraging.
7: Slaapspecialist Dremt, uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed en meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
8: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
7: Voor Jensen bedden bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
14: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
15: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
16: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Hey Remol!
15: Ontdek Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: John Cougar Mellencamp op Radio Gelderland. 8:08. Goedemorgen. Voor de aanleg van die nieuwe overnachtingshaven bij Spijk, daar moest een heel stuk natuur langs de Rijn voor wijken. Dat wordt nu gecompenseerd en dat doen ze niet met alleen een paar boompjes. Er wordt een zeldzaam type grasland teruggebracht bij ons in de provincie. En dat is een stuk grasland dat hoort van nature bij de rivier. Het ziet er misschien nu nog een beetje kaal uit.
1: Stroomdalgrasland is een bijzonder type grasland langs de rivier. In Spijk wordt het na de aanleg van de nieuwe haven weer teruggebracht.
2: Dit is het.
1: De velden zijn dor en bruin.
3: Nou ja, de aanleg is klaar. Nu moet de natuur zijn werk gaan doen.
2: Ja, het is natuurlijk net pas gerealiseerd. Dus ja, nu ziet het natuurlijk nog wat steriel uit, om het zo om te zeggen. Dus ja, je kunt niet van de vegetatie verwachten dat die binnen 2 weken in bloei staat.
1: Maar wat is dat nou eigenlijk, stroomdalgrasland?
2: Stroomdalgrasland is een vegetatie die voorkomt in het stroomdal gedeelte van een rivier. Dus het is een soort vegetatietype eigenlijk.
3: En het zaad moet zich gaan zetten in de grond. En hopelijk gaan we hier volgend jaar de vruchten van plukken.
4: Ja, wat vind ik ervan? Kijk, ik weet niet wat het resultaat zal zijn. Dus ik denk dat menigeen in het dorp er niet op heeft zitten wachten.
1: Een beetje geduld, dat is wat er nodig is.
2: En dan hopelijk volgend jaar kunnen we al iets zien wat hier ontkiemt.
3: Ja, ik hoop dat we dan hier heel mooi toch een aanzet zien tot stroomdalgraslandvegetatie.
0: Stroomdalgraslandvegetatie hoopt die man op. Nou, niet iedereen zat erop te wachten in het dorp, maar de eerste tekenen zijn nu wel hoopvol. En als het goed gaat, moet daar bij de ontmoetingshaven bij Spijk volgend jaar toch echt wat gaan bloeien in het voorjaar. Stroomdalgraslandvegetatie. Oh, mooi woord voor Skerbel. Zometeen een ander spelletje. Platenlicht, de oplossing komt eraan na Gotje. Now and then I think of when.

0: Uurtje met Kimbra, Somebody That I Used To Know.
1: Laat de link.
0: Ja, het is weer gelukt hoor, dankjewel. Om te mailen, om te appen, je moet het maar net doen. En dat maakt het toch weer mogelijk dat we ook vanochtend weer het dossier hebben opgelost. Volgens mij is het in de hele geschiedenis van Plaat Blik nog maar één keer niet gelukt. Hè? We hebben nog één cold case liggen. Als ik daar nou 5 van heb, dan gaan we een cold case week doen. Maar deze komt daar niet bij, want deze is gewoon opgelost vandaag. Het was een bijzonder dossier. Want de plaat is letterlijk de vraag waarmee het hele verhoor begint. Waarom deed je dat? Een woedende reactie van op Mick Fleetwood van Fleetwood Mac. Die op het laatste moment afhaakte voor een Amerikaanse tournee van deze band. Mick Fleetwood beloofde de leden van deze nog op te richten band: jullie mogen het voorprogramma doen bij ons. Maar Fleetwood haakte op het laatste moment af voor de tour, waardoor de band in de problemen kwam. Uit frustratie en boosheid schreven zij dit lied als een directe en boze vraag aan Mick Fleetwood van: waarom heb je dit gedaan? En het antwoord is onder andere doorgegeven door Herman, goed, door Tony, door Frauke. Maar ik kreeg hem ook door via de app van Arjen.
2: Goedemorgen Frank, met Arjen. Is het misschien Why Did You Do It van de Britse band Stretch? Een gokje, maar goed. Oké, doei.
0: Nou, helemaal goed gegooid, Arjen. Het was inderdaad Stretch en Why Did You Do It?
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: En dat maakt jou de gouden tipgever van vandaag. Dus krijg jij de Radio Gelderland zaklamp opgestuurd en draai ik deze plaat speciaal voor jou. Platenlicht van deze donderdagochtend, Stretch en Why Did You Do It?

0: and why did you do it? Waarom heb jij dat gedaan? Het is bijna 7:50. Het platenlicht is opgelost, dat is mooi. Die kan dus op de stapel opgeloste dossiers. Heb jij nou nog een nieuwe suggestie voor mij? frank@gld.nl, een appje of je belt met de plaatselijke politie.
1: Zaak gesloten.
0: Zo is dat. Gaan wij door met het weer. En het weerbericht van vandaag bevat Floris Lefebvre. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: De laatste 30 graden van dit jaar, zegt Ingrid. Is dat zo?
2: Ja, dat zou wel eens zo kunnen zijn. Maar ik heb gisteren de maandverwachting gemaakt voor september. En ook de maand september lijkt nog een aantal mooie dagen te laten zien. Ik zeg niet dat het 30 graden gaat worden. Maar een aantal zomerse dagen van 25 graden of meer sluit ik niet geheel
0: uit.
2: Komen
0: er wel aan. Okay.
2: Dat zou kunnen hoor. Er is nog heel veel onzeker. Maar een mooie nazomermaand zit er wellicht wel in.
0: Nou, eerst vandaag. En vandaag gaat qua temperatuur wel omhoog, maar het gaat een beetje broeierig voelen. Hè? Dat is niet zo prettig.
2: Inderdaad, ja, dat zien we momenteel al gebeuren. Want er trekken wat wolkenvelden over het land heen. En met name in Gelderland is het vanuit het zuiden al verder bewolkt aan het raken. Het gaat om hoge bewolking, wat middelbare bewolking. Maar je krijgt de zon het wel wat lastiger door. En verder valt er een enkele bui in Brabant momenteel. Maar ik denk dat het de rest van de dag gewoon in Gelderland droog blijft. Althans een groot deel van de dag natuurlijk. In de middag trekt de band met bewolking naar het noorden weg. Volgt er een zonnige periode. En achter dat warmtefront, wat momenteel overtrekt, zit wat warmere lucht. De naam zegt het al natuurlijk. En dan kan het behoorlijk opwarmen naar zo'n 28 tot lokaal zelfs 30 graden in de Achterhoek. En omdat de lucht ook wat vochtiger is geworden, voelt het klam en broeierig aan. En in die klamme en warme lucht volgt er ook een hele broeierige avond. Met later ook verspreid een kans op fikse regen- of onweersbuien. Die waarschijnlijk pas tijdens de nachtelijke uren over gaan trekken. En daarvoor geldt dan ook een code geel.
0: Ja, want dat is dat kan er wel een pittige worden.
2: Dat denk ik wel. Maar de timing is wat dat betreft best wel ongunstig tussen aanhalingstekens. Want de echte pit zit er wel echt een beetje tijdens de middaguren en tijdens de latere middaguren. Want die buien worden natuurlijk gevoed door een hele warme atmosfeer. En omdat de temperatuur tijdens de nachtelijke uren al wat is gedaald, is de meeste futter wel uit. Maar ik denk wel dat het plaatselijk, nou, misschien wel tot een hoge bliksemactiviteit kan komen. Onweer en hagel, dat is ook niet geheel uitgesloten. En plaatselijk kan het ook met bakken uit de hemel komen. Dus waarschijnlijk word je daar vannacht wel wakker van.
0: Ja, dat in elk geval wel. Hey, en morgen?
2: Ja, morgen is wat ruimte voor de zon. Het wordt wat minder warm met zo'n 23 graden, maar zeker niet koud is het daarmee. En onder invloed van een stevige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 4 of windkracht 5, wordt er ook weer wat onstabiele lucht aangevoerd. En met name morgenmiddag kunnen we verspreid over de regio een aantal fikse buien vallen, waarin onweer mogelijk is, hagel en mogelijk ook zware windstoten van 60 à 70 km per uur. Tussendoor wat ruimte voor de zon, maar ook morgenmiddag moeten we rekening houden met een aantal stevige buien die overtrekken. In het weekend een enkele bui nog mogelijk, maar ook dan is het vaak droog met geregeld ruimte voor de zon. En wordt het zowel op zaterdag als zondag zo'n 23 à 24 graden. En dat is toch wel een prima temperatuur nog.
0: Oké. Floris, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: En tot over een uurtje.
2: Tot over een uur weer, hè.
0: Oké. Wij zijn bij Radio Gelderland lekker bezig deze maand augustus met het weggeven van elektrische fietsen. Dat doen we de hele maand augustus. Iedere vrijdagmiddag verloten we dat onder de mensen die de meeste goede antwoorden opsturen voor onze vragen over Rondje Gelderland, onze dagelijks fietsprogramma op tv. Morgen geven we onze laatste elektrische fiets weg. Daarvoor heb je dus 5 vragen nodig. Vraag 4 stel ik je iets na 8:00. Dus let op.
3: Seit 2000 Jahren lebt die Erde ohne Liebe. Es regiert der Herr.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
4: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
5: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
5: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Palaan 50 in Zutphen.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
9: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
8: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
10: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
8: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. De schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, verkeersinformatie. De A1 heeft een dichte rechte rijstrook door een ongeluk. Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld staat 7 kilometer file. Dat kost je 20 minuten. Tussen Stroe en Hoevelaken de gebruikelijke 8 minuten. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Waardenburg en Kerkdriel 5 minuten. A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein 7 minuten. Op de N50 Zwolle en Meloord tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen 5 minuutjes. En de andere kant op tussen Kampen Noord en Knoopend Hattemerbroek een kwartier extra reistijd.
12: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
13: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
14: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
15: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
16: Goed, het is gelukt.
15: Wat is er gelukt?
16: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
15: fluitje van een cent dus?
0: Nou, het was wel wat meer dan dat.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
17: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
18: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
19: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Hey, Remol!
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
21: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
22: Ja, internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

Mij niet bellen. Wij bellen jou wel. Don't call us. We call you Sugarloaf en Jerry Corbetta. 8:08. Goedemorgen. Het is donderdagochtend. 27 augustus. De warmste dag van deze week. 28 tot lokaal 30. En het gaat broeierig aanvoelen vandaag. De zon zal zich geregeld laten zien na wat bewolking vanochtend. En dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar dan vanavond, echt na 10, trekt er een groot gebied met onweersbuien over onze regio. En dan kan dat plaatselijk flink tekeer gaan. Stevig onweer, veel regen, dikke hagelstenen en windstoten. Lokaal ook wateroverlast, daarom ook een code geel. Vanaf morgen minder warm, 22 graden... en met geregeld weer die onweersbuien en een matig zuidwestenwindje. En als het helder is morgenochtend vroeg, zou je een maansverduistering misschien kunnen zien. Een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de kranten zoal schrijven. De Gelderlander bijvoorbeeld opent met het vliegveld Weetze, dat flink wil groeien. Er wordt een nieuwe terminal gebouwd en het vliegveld verwacht dit jaar bijna 2,5 miljoen reizigers. Dat aantal stijgt volgend jaar nog verder omdat Eindhoven Airport dan een poos dicht gaat voor een opknapbeurt. De Telegraaf opent met voormalig vicepremier Mona Keizer, die maanden na haar breuk met BBB een nieuwe politieke beweging begint, project 2029. Dat moet in november uitmonden in een sociaal-conservatieve partij als er genoeg mensen en geld aan boord komt. Het AD meldt dat steeds meer baby's een dubbele achternaam krijgen. Sinds de wet dat mogelijk maakt begin 2024 hebben ruim 31.000 pasgeborenen de achternaam van beide ouders gekregen. In 70% van de gevallen staat de naam van papa nog steeds voorop. In Winterswijk heeft vannacht een grote brand gewoed in een bedrijfsgebouw aan de Koningsweg. Dat vuur brak rond 11:15 uit bij een autorijschool. Het sloeg meters hoog uit het gebouw. De brandweer schaalde op naar een zeer grote brand. Kreeg ook hulp vanuit Duitsland. De brandweerlieden die de grens overkwamen om te helpen blussen. En vanwege de rookontwikkeling is ook een NL-alert verstuurd. Dat vuur is intussen onder controle. Trouw heeft het over de rechtszaak tegen 6 demonstranten van Extinction Rebellion die in april het A12 bij Utrecht blokkeerden. Het Openbaar Ministerie eiste voor het eerst een taakstraf en een maand voorwaardelijke cel. En dat is een stuk harder dan eerdere geldboetes. En spijbelen, tegengaan met een beloning? Op een middelbare school in Zierikzee proberen ze dit. Leerlingen die bijna altijd aanwezig zijn, maken daar kans op een tractatie. Een snipperdag of zelfs een dagje naar het pretpark. De school ziet het verzuim toenemen en wil na straffen ook het goede gedrag gaan belonen. Leerlingen die minimaal 95% van de lessen volgen, krijgen elk kwartaal iets lekkers. En wie het hele schooljaar bijna niets mist, krijgt bovendien een snipperdag en maakt kans op 2 entreekaarten voor een pretpark. Volgens de school werkt een positieve aanpak soms beter dan alleen straffen. Als je dan naar het pretpark gaat, moet je dat dan wel doen op die snipperdag. Dat dan weer wel.

0: Alles. Ik heb dan gelijk dat Billy Elliot gevoel van die film. Heerlijke film, en daar hoort het nummer ontzettend bij. 14 minuten over 8 is het. Goedemorgen, wij gaan een stukje fietsen. Dat doen we heel augustus, deze mooie Gelderse zomer. Fietsen we op TV Gelderland elke avond een knooppuntenroute. Dat doen we met Frank Oosterwegel en Esther Stegeman. En over die uitzending stellen wij dan op Radio Gelderland de volgende dag een vraag. Heb je die vraag goed beantwoord via het formulier? En heb je dat de hele week goed beantwoord? Dan maak je kans het einde van de week om mee te loten voor een elektrische fiets. Die hebben wij al 3 keer weggegeven. En morgen geven wij de 4e en laatste fiets weg. Zomaar aan iemand die 5 vragen goed heeft. De vraag van vandaag ga ik nu stellen. Esther fietst gisteravond door de Achterhoek. En ze fietst van Varssel naar Zelhem. En dan komt ze een wandelend stel tegen.
1: Dit is Cato trouwens.
2: Oh, Cato, wat leuk zeg.
1: Ik ga Cato even voorstellen.
2: Ja, hi Cato. Leuk hoor, nou, dat vind ik toch wel origineel.
1: Ja,
2: ik denk dat het een kerstpakket is die je nooit meer vergeet.
0: Ja, dat stel kreeg de wandeling dus als een cadeau van hun kerstpakket. In hun kerstpakket. En die wandeling doen ze samen met Cato. En mijn vraag van vandaag is: wie of wat is Cato?
3: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel je elektrische fiets.
0: Dus Esther fietst door de Achterhoek, komt daar een wandelend stel tegen die de wandeling cadeau kregen bij een kerstpakket. En die wandelen samen met Cato. Wie of wat is Cato? RadioGelderland.nl, daar staat een formulier, daar kun je je antwoord achterlaten. Succes!

0: Als ik een timmerman was, zou je dan nog met mij willen trouwen? Dat vragen de Four Tops zich af op Radio Gelderland. 17 minuten over 8. Goedemorgen. In onze mooie provincie Gelderland kan dus goed gefietst worden. En dan kun je onder andere genieten van al die mooie fruitboomgaarden. Daar wordt deze dagen hard gewerkt in de boomgaard. De conferanspeer moet namelijk van de boom. En dat moet in zo'n 2 weken gebeuren. Dat is echt een smal... je hebt niet zo heel veel tijd om het te doen, laat ik het zo zeggen. Moet niet proberen het anders te gaan zeggen. Het is nauwkeurige werk dat je denkt, hoor. Een peertje plukken.
1: We staan nu tussen een druk plukproces. Wat wordt er eigenlijk allemaal geplukt, René?
2: We zijn hier conferenspeeren aan het plukken. Dus eigenlijk sinds vorige week donderdag zijn we hiermee bezig.
1: Ja, en het gaat aardig hard al, want er zijn al hele rijen leeg.
2: Ja, dit moet eigenlijk wel in een 14 dagen gebeuren. Dus we willen heel graag dat die peer... We wachten zo lang mogelijk, dan is die zo groot mogelijk, zo rijp mogelijk. En dan moet hij ook in 1 keer naar binnen om nog te kunnen bewaren... en de juiste afscheid te kunnen regelen.
1: Ja, het was ook even spannend, want het is natuurlijk heel droog geweest. Hoe heeft dat uiteindelijk zijn weerslag gelegd op de oogst?
2: De peren zijn kleiner, ze zijn zoeter. Dus de bewaarbaarheid kan daardoor ook iets minder misschien zijn. Maar dat is een zorg voor later. Maar vooral kleiner en zoeter en... ja, wel lekker.
1: En als we nu zo'n peer plukken, hoe heet dat? Ik weet niet of je dat kan doen.
2: Ja, je pakt hem eigenlijk het liefst van onder. Kijk, er zit een breukvlakje heeft een peer. Dus het steeltje heeft een verdikking bovenaan bij de tak. En dat is eigenlijk het breukvlak. En dat is nu een soort van afgerijpt. En als je hem dan naar boven haalt, dan zegt hij klik. En dan, kijk, dan heb je een mooi breukvlak. Als je hem te ruw plukt, dus eraan trekt bijvoorbeeld, dan breekt het steeltje en dan heb je een scherp steeltje. En dan is ook het risico dat de nek weer uitdroogt.
1: Dus het is echt best wel een... Je moet goed opletten.
2: Ja, je moet goed opletten. En dat is natuurlijk ook die mensen die komen hier 1 ding doen. En dat is wel fruit plukken. Dus we moeten ze ook wel een beetje soort van continu wel bij de les houden. Dat er geen verveling toeslaat of noem maar op. En dat ze toch aan die peer beginnen te trekken. Dat is iets dat absoluut niet mag.
1: En wanneer gaan deze peren naar de supermarkt?
2: Dat varieert. Deze peren die we nu plukken gaan denk ik pas in maart of april naar de supermarkt. We hebben er vorige week al wat geplukt. Die gaan van de week al naar de supermarkt. Maar over het algemeen oogsten wij voor bewaring. Dus dat is eigenlijk afzetperiode januari tot en met mei, juni.
0: Ja, en ruim een kwart van al die perenboomgaarden staat hier in Gelderland. De oogst valt dit jaar hoger uit dan vorig jaar... Dus wat kun je over de peertjes zeggen? Ze zijn kleiner, maar wel fijner.

Mijn naam is David en ik ben geboren in Westervoort. En ik zeg altijd maar zo, er is geen mooier land dan Gelderland. Limes weten we veel uw Achterhoek. Het lutje schrijven als een boek. Blijf het tegens en kom er gewoon.

0: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
1: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
2: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Betting Racing is tijdens de bouwvak geopend. Kijk op bettingracing.nl.
3: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
4: Het is 8:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Tongeren, Epe is het 14,8. In Geldermalsen is het 17 graden. Van kan vanochtend lokaal nog een onweersbuitje voorkomen. Bovendien trekt er veel bewolking over. Maar vanmiddag verloopt droog en vrij zonnig. Temperatuur stijgt naar zo'n 28, lokaal 30. Later vanavond trekken vanuit het zuiden dikke buien over de provincie met kans op onweer en veel neerslag. Code geel vanaf 10 uur. Een 47-jarige Apeldoorner is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor het jarenlang bezitten en verspreiden van kinderpornografisch materiaal. Op zijn computers en telefoon werden ruim 1200 afbeeldingen en 85 video's gevonden. Ook had hij illegaal professioneel vuurwerk in huis. En archeologen hebben bij werkzaamheden in Zelhem opnieuw sporen van bewoning gevonden die mogelijk zo'n 4000 jaar oud zijn. Bij de Jumbo aan de Magnoliaweg werden resten uit de bronstijd of ijzertijd en enkele middeleeuwse sporen ontdekt. De vondsten worden verder onderzocht om de ouderdom nauwkeuriger vast te stellen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en natuurlijk in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie, de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld. 8 kilometer, 25 minuten, bergingswerkzaamheden, de rechte rijstrook is dicht. Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaak 20 minuten en 10 minuten op de A50 Arnhem-Os tussen Ewijk en Ravenstein. Op de N325 Nijmegen-Arnhem tussen het knooppunt Velperbroek en het Gelredome, daar staat zo'n 5 minuten extra reistijd.
5: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformule zonder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
6: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: streek zijn daarom druk met het opsporen en bestrijden. Want voorkomen is en blijft nog altijd beter dan genezen.
1: Dit is het zendertje. Het is een piepklein dingetje. Weegt 100 milligram. En dat is ongeveer in verhouding met het gewicht van de hoornaar zelf.
2: Vandaag zijn de leden van de Aziatische Hoornaarwerkgroep van de imkervereniging De Rijnstreek na een melding op jacht in Wageningen. Als ze met wat lokmiddel een hoornaar gevangen hebben, krijgt hij het zendertje om. En als de hoornaar dan naar zijn nest vliegt, kan hij gevolgd worden. Deze high-tech is prachtig, maar je moet wel opletten.
3: Bent u wel eens gestoken?
1: Ja, zeker. 2 keer dit jaar, dus... Ik kan het niet meer aanraden, dat is ontzettend zeer.
2: Waarom willen jullie die hoornaren eigenlijk zo graag vangen?
4: Nou, het belangrijkste is dat ze een schade toebrengen, een bedreiging zijn voor de biodiversiteit. Ze pakken alles aan insecten, ook wespen, wilde bijen, vliegen, zeevliegen. Het zijn vleeseters.
2: Ze moeten weg?
4: Ja, omdat ze geen natuurlijke vijanden hebben. We hebben 3 ontvangers. Kunnen we met 3 hebben we meer kans om te vinden.
1: Die kant uit, ook okay. Links.
5: Linksaf.
1: Ja. Dan zou het bij de ingang van de begraafplaats ongeveer moeten zijn.
2: Ondanks al deze high-tech is het toch nog een hele tour om het nest te vinden.
6: Moet u die kant op?
2: Soms is het wel een paar uur peilen en zoeken.
4: Een nest dat nu niet gevonden wordt, dat van het najaar blijft hangen. Daar kunnen weer 10 nesten uit voortkomen. Volgend jaar 10 nesten. En dan gaat het heel snel.
2: Is het nest eenmaal gevonden, dan wordt een bestrijder gebeld die het weghaalt.
0: Ja, als je denkt een Aziatische hoornaar te zien, dan kun je een melding doen via waarneming.nl. En het liefst ook met een foto erbij. Want dan kan een zoekgroep op pad gaan op het nest te vinden. Ja, ik was dus gisteren, toen ik dus een hoornaar dacht te zien, niet snel genoeg om een foto te maken. Het kan ook gewoon een wesp zelf zijn. En daar word ik ook op panisch van. Ik ben gewoon een beetje bang voor wesp.

Madonna en American Pie. Goedemorgen Gelderland. Het is bijna 9:15. Er komen hier collega's met gebalde vuisten in de lucht blij vertellen dat de spitsstrook weer open is op de A50. Dat was de afgelopen weken toch misschien wel de meest frustrerende file om in te staan op die A50 tussen Arnhem en Apeldoorn. Die spitsstrook was dicht omdat de verkeerscamera's geen goed beeld hadden van die spitsstrook door gebladerte, door bomen. En dat moest gesnoeid worden, alleen dat zou dan weken, misschien wel maanden duren. En dan sta je daar dus stil en dan zie je gewoon die strook naast je. En daar mag je dan niet op. Maar het is blijkbaar gelukt, want de spitsstrook was weer open vanochtend. Goedemorgen. We hebben heel veel mooie Nederlandse woorden die we bijna niet meer gebruiken. En dat is natuurlijk zonde. En daarom geef ik je in Goedemorgen Gelderland iedere ochtend een nieuw woord mee om een beetje op te kouwen en misschien zelfs wel later vandaag te gebruiken. Die woorden staan in de Dikke Van Dijk. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels. Met af en toe ook een tip van jou erin. En de uitdrukking die er vandaag in komt is een tip van Ellen. Ik fietste naar huis. Ik stond even in de stad stil om een berichtje te beantwoorden. Toen een vrouw met fiets aan de hand terugkwam lopen en aan mij vroeg: rij ik nou voorbij aan de man waar ik iedere ochtend mee wakker word van zijn stem? Oftewel, Ellen is een vaste luisteraar. En Ellen wilde mij graag een uitdrukking meegeven voor de Dikke Van Dijk. Want ze had laatst: ben je nou 60 gezegd tegen haar hond? En begreep die hond het? Was mijn vraag. Jazeker, zegt Ellen, want het is al een hele oude hond. Ik zie haar geregeld langs de studio lopen hier. Ze woont hier vlakbij met haar honden. Maar goed, vandaag dus in de Dikke Van Dijk. Ben je 60? Als je tegen iemand zegt, ben je 60? Dan vraag je eigenlijk, ben je gek geworden? Of ben je wel goed bij je hoofd? Het is een iets wat verouderde, maar hele milde en bijna charmante manier om uit te drukken dat iemand zich wel heel vreemd of onverstandig gedraagt. Waar komt het vandaan? Ja, het heeft niks te maken met de leeftijd van 60 jaar. Het getal 60 staat hier symbool voor een groot, onbepaald getal. Vroeger dacht men dat als je 60 was, je de tel kwijt was of dat je geestelijk de weg kwijt was. En het getal werd in de volksmond vaker gebruikt voor gekte. Denk maar aan de uitdrukking in de 60 zijn, wat vroeger betekende dat je niet helemaal goed bij je verstand was. In de 4e eeuw voor Christus bestond er in Athene een clubje van 60 mannen. Die stonden bekend om hun extreme gevatheid en hun humor. Zij kwamen dan samen in de tempel van Heracles om grappen te maken, theaterstukken te parodiëren en kluchten te bedenken. En die reputatie van die 60 mannen was destijds zo groot dat zelfs de koning van Macedonië, Philippus II, dus de vader van Alexander de Grote, een talentenjager stuurde om die grappen op te schrijven voor zijn eigen hof. En toen in de renaissance de klassieke oudheid werd herontdekt, kwamen de verhalen over die 60 Atheense spotters weer helemaal in de mode. En daardoor werd het getal 60 in de literatuur altijd gekoppeld aan spot, aan dwaasheid of de zot uithangen. Nou, in die tijd lag de levensverwachting ook een stuk lager. Dus als je de leeftijd van 60 bereikte, dan werd je destijds gezien als zeer oud. Nu natuurlijk al lang niet meer, hè. Men ging ervan uit dat rond die leeftijd de zinnen en krachten begonnen te verzwakken. Iemand van 60 werd al geassocieerd met kindsgedrag, suf en wartaal. Dus als je iets gek zei, dan zeiden ze van: ben jij 60? Nou, hoe gebruik je dat nou? Je collega stelt voor om de hele middagpauze door te werken. Dan zeg jij: zullen we doorwerken in de pauze? Zeg eens, ben je 60? Of dat je thuis zegt: wil jij nu alweer een nieuwe barbecue kopen? Ben jij 60 of zo? Hij wilde midden in de winter in de korte broek naar buiten. Ik vroeg hem meteen: ben je nou helemaal 60?

0: Joe Jackson en Elaine Caswell. Een happy ending op Radio Gelderland. Ja, ben je 60? Anna had er nog nooit van gehoord. Hansen zegt, ik ben bijna 62. Ik heb er ook nooit van gehoord. Maar Tooske die appt zojuist. Ik ken de uitdrukking, ben je helemaal 60? Mijn moeder, die is van 1918, die gebruikte die uitdrukking. Dus het is mij helemaal bekend. Nou, grappig. En het staat dus vanaf vandaag in de dikke Van Dijk. Floris Lefebvre, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Een zonnetje buiten en een broeierige dag voor de boeg, hè?
1: Inderdaad, ja, zeg dat wel. Al krijgt de zon het in de loop van de ochtend wel wat lastiger door toename van wat sluierbewolking. En dat heeft te maken met een warmtefront wat momenteel over de regio heen trekt. De naam zegt het al, een warmtefront. Daarachter zit wat warmere lucht. En als de zon vanmiddag vaker door zal breken, dan wordt het behoorlijk warm met zo'n 29, misschien plaatselijk zelfs 30 graden in het oosten van de regio. En daarmee neemt ook de luchtvochtigheid geleidelijk wat toe. Dus we krijgen een hele broeierige middag met hoge temperaturen en ook een hoge luchtvochtigheid dus, Frank. Dus we kunnen ons daar voor schrap zetten. Er volgt ook een broeierige avond met flink wat ruimte voor de zon. Maar later in de avond zullen we zien dat de bewolking vanuit het zuiden gaat toenemen. En er later vanavond en tijdens de nacht vooral hele stevige buien volgen.
0: Ja,
1: Maar later in de avond zullen we zien dat de bewolking vanuit het zuiden gaat toenemen en er later

0: vanavond en tijdens de nacht vooral hele stevige buien volgen.
1: Ja, lokaal wateroverlast, dikke hagelstenen en inderdaad ook veel ontladingen.
0: Ja, veel ontladingen, dikke hagelstenen, dat vraag ik me af. Misschien vallen er plaatselijk wel wat kleine hagelstenen. Oh. Maar plaatselijk kan het wel eventjes met bakken tegelijkertijd uit de hemel komen. Okay. Dus wat dat betreft is de timing van de zware buien wel wat gunstiger.
1: Dat het niet zo warm is.
0: Exact inderdaad, want ja. Een warme atmosfeer, een warme en broeierige atmosfeer is natuurlijk een hele geschikte voedingsbron voor deze stevige buien.
1: Ja.
0: Ze trekken tijdens de nachtelijke uren over. De meeste fut is er wat dat betreft dan wel uit. Maar het kan plaatselijk wel eventjes stevig doorregenen en goed bliksemen. Tijdens de nachtelijke uren later dan volgen weer brede opklaringen. Misschien is her en der eventjes de maansverduistering te zien met een beetje geluk.
1: Ik hoop er wel op morgen, ja.
0: Ja, maar er trekken ook wel wat wolkenvelden voorbij. Dus je moet wel veel geluk hebben, wil je die later vannacht aanschouwen. De minima liggen vrij hoog met zo'n 18 à 19 graden aan het eind van de nacht. En morgen worden we wakker met geregeld ruimte voor de zon. In de loop van de middag ontstaan er weer verspreid een aantal fikse buien, waarin er windstoten kunnen optreden van misschien wel 60 à 70 kilometer per uur. Dus morgen ook nog een dag waarin we goed moeten opletten.
1: Oké, nou, bij deze alvast gewaarschuwd. Code geel vannacht dus. Maar ook morgen overdag buien en een stevige wind af en toe. Floris, dank je wel. Zou jij die waarschuwing over een uurtje willen herhalen bij Rob?
0: Tuurlijk, gaan we doen. Tot straks.
1: Oké, bij deze. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Op de koffie tussen 9 en 12 met als onderwerp
2: chocola.
1: Chocola. Ja. Hoe kom je daarbij?
2: Mousset, hier in Arnhem, 100 jaar.
1: Bekende chocolatier.
2: Ja, nogal.
1: 100 jaar al?
2: Ja. De chocolade is natuurlijk nog veel ouder. En daarom is mijn vraag, hoe eet jij jouw chocolaat liefst? In welke vorm?
1: Smaken verschillen ontzettend.
2: Je hebt nu tegenwoordig een muur van keuze. Ja. Als je in de supermarkt staat, je komt er bijna niet meer uit. Dus vroeger had je melk. Puur
1: en wit.
2: En wit.
1: Dat was dan al...
2: Ja, en wit was al wild. Heel excentriek hoor, ja. Nee, op verjaardag.
1: En op een gegeven moment, vorig jaar was dat denk ik een beetje die hype, of is alweer langer geleden, die Dubai-reep.
2: Oh ja, ja.
1: Starscreme en zo.
2: Ja, we vallen met z'n allen op chocola hoor, wel. Dus daar zit natuurlijk iets
1: en
2: in.
1: En deze zomer was volgens mij de hype om zo'n dik chocoladeijsje in een croissant te proppen. En dat dan op te eten.
2: Ja, nee, nou, zulke dingen dus. Ja. Hoe eet jij je chocolaat liefst?
1: In een croissant.
2: In een croissant?
1: Nee, ik heb dat niet gedaan.
2: Plat geslagen en een beetje in de microwave.
1: En jij, wat is jouw favoriete smaak?
2: Puur. En dan boven de 80, 85% puur. Dat vind ik, ja, dat is lekker.
1: Dat echt je hele bek samentrekt, zeg maar.
2: Ja. Ja. Dat is en volgens mij is dat een beetje nog goed voor je lichaam ook.
1: Ja, dan is het volgens mij...
2: Gezond. Zeg ik.
1: Ik een beetje peper erin.
2: Oh ja, rooi peper erin is ook. Ja, dat is ook
1: lekker,
2: wel een ding.
1: Hoor.
2: Ja, is wel lekker hoor. Caramel sea salt is natuurlijk nu
1: heb ik ook
2: populair.
1: Een tijdje lekker gevonden, maar dan ben ik al een beetje.
2: Ben ik klaar mee.
1: Ja. Oké, nou, jouw favoriete chocoladesmaak, kom maar door. En dat mag je doorgeven via de mail rob@gld.nl of een appje.

0: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Hey, Remel!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remelwaterontharders.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attents met ds.nl.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
8: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusin Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkeukens.nl.
9: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
12: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan en zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modder verschuiven.

0: begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden inmiddels 9,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de 2 moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van 1 van de 2 vrouwen. Het meisje zou 1 jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
1: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Alles hebben de vrouwen ook gefilmd. Ze werkten daarin samen.
0: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Verkeersinformatie dan. Een melding op de N50. Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer en 10 minuutjes vertraging.
3: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Nee, nieuwe leesbril nodig?
5: Mijnleesbril.nl.
3: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Hey, Remon!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
11: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
10: Nee, Attens met ds.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
14: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
13: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: De koffie.

Madness en A-House hier om 8:08 op Radio Gelderland. Ja, yeah. Het wordt een warme dag. Lekker warm, moeilijk warm voor sommige mensen. Maar we hebben nog een hele lekkere frisse ochtend. Zet de ramen open en laat de muziek je huis luchten. Hè? Er is Fleetwood Mac, Dreams.

0: Langley, Jules in Texas. Dat ook Ella was zeer onder de indruk van het overlijden van Dolly Parton. Zij laat weten dat ze echt diepe, diepe dankbaarheid voelt voor Dolly. Want ze heeft heel veel vrouwen in de country op weg geholpen door gewoon ongeveer de eerste te zijn die haar eigen weg ging.
1: De plaat bij de dag.
0: Met als resultaat onder andere het prachtige Jules in Texas. Deze is ook heel mooi, de plaat bij de dag, jawel. Hij is van Els. Els zegt, ja, hij is voor donderdag. En donderdag moet ik naar de tandarts voor een wortelkanaal. Daar zie ik best een beetje tegenop. Ik weet dat er verdoofd wordt, maar ik vind het allemaal niet lekker. Ik moet in een goede mood komen, Rob. En dat doe ik met de floaters, altijd. Float on. Want de tijd gaat wel voorbij. En het wordt zo weer 11 uur. En dan heb ik

heerlijke muziek. De Floaters en Float On. Het is de plaat bij de dag voor Els. Die gaat naar de tandarts. Is er volgens mij al bijna. Om een wortelkanaalbehandeling te krijgen. Nou, iedereen die dat wel eens heeft gehad, die weet dat het niet zo gezellig is. Nee, kan wel eens door de verdoving heen gaan als ze precies op je zenuw komen. Ja, je voelt hem al. Nee, laat maar gaan, denkt iedereen. Heb je gelijk, hè? Maar heb je een plaat bij de dag, dan laat je dat even weten. Via de app of via de mail. Mailen gaat via rob@gld.nl en appen 06 22 22 1342. We gaan naar Joshua Carrison. Over Jesse.

0: Hey, heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via studio@gld.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. studio@gld.nl.

Leo Sayer, and you make me feel like dancing. Het is 9:55 geworden. Ja, we krijgen een warme dag. We gaan naar de 30 graden toe. Voor de zoveelste keer, hè, deze zomer. Het is een echt uitzonderlijke zomer. Het zie je nu ook al. Een temperatuur in Epe is het 17,3 graden. In Lochem al 19,2 graden. Het Gelders nieuws. Daar kijken we ook even op gld.nl. Daar natuurlijk nieuws over de brand in Winterswijk. Want bij een bedrijfsverzamelpand aan de Koningsweg in Winterswijk is vannacht een grote brand geweest. Brandweer was met veel materiaal aanwezig en kreeg bij het blussen hulp van de Duitse collega's. Vanwege de rook werd er een NL-alert verstuurd. Brand lijkt te ontstaan bij een rijschool die in het bedrijfsverzamelpand is gevestigd. Ja, het is de zoveelste brand. Het is, als je het hebt over de zomer van 2026, ook wel de zomer van de branden. Of in de natuur, of in de maatschappij. En ook op GLD te lezen, de wethouder, De Nooyer, wethouder namens Christelijk Verbond in Oldenbroek, die staat op de socials met een Kalashnikov in handen. In de pro-Russische regio Transnistrië heeft hij zich laten fotograferen. Volkskrant heeft het ontdekt. De oppositie in Oldenbroek wil wel een verklaring hebben. Want De Nooyer, hij is trouwens ook presentator geweest van Ongehoord Nederland, staat in een korte broek, officierspet, Kalashnikov. En hij draagt het shirt van FC Sheriff Tiraspol. Dat is een club uit dat gebied. De Nooyer zegt in een korte reactie, dat is een privéreis. En daar doe ik gewoon geen mededeling over. Maar toch. Pikante foto, hè, heet dat nu. Wethouder Nooyer op vakantie in Transnistrië. Dat is een ANWB-tripje of zo? Ik denk het niet, hè. We gaan terug naar de muziek. Wil je meer lezen en heb je tips? gld.nl

Ja, naarmate je ouder wordt, merk je ook dat je op een van je ouders meestal gaat lijken. Je vader of je moeder. En je hoort ze dan praten eigenlijk. Maar het komt uit je eigen mond. Ja, dat is gek, hè? Ja. En je hoort het altijd van de mensen om je heen. Als je opgroeit, oh, je lukt wel op je vader of op je moeder. En zo zit het met de genen. Ja. Genetisch is misschien ook wel bepaald dat alle mensen zo ongeveer van chocola houden. Daar wil ik het vandaag maar eens over hebben. Want Mousset, legendarische chocoladeverwerker in Arnhem, bestaat 100 jaar. Die vieren dat. En wij vieren dat met de vraag aan jou. Hoe eet jij jouw chocola het liefst? Wat voor chocola staat bij jou op het menu als je chocolaatje pakt? Gewoon een marsje, een redertje, een milkje weetje of puur? Of een van die exotische smaken die tegenwoordig overal te krijgen zijn? Laat maar eens weten, wat is jouw favoriete chocolaatje? Je kunt appen en mailen. 06 22 22 13 42. Straks kun je ook nog bellen.

0: goed ken jij Gelderland eigenlijk?
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen.
0: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
1: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik ook. Ja.
0: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: The Police and the Doo-Doo-Dude. Da-da-da. Het is 11 minuten voor 10 geworden. We gaan eens kijken wat het weer vandaag doet. Nou, we weten dat we de 30 graden gaan aantikken, Floris.
1: Goedemorgen, Rob. Ja.
0: En dat het broeierig wordt, hè?
1: Inderdaad, ja, dat is een beetje de samenvatting in een notendop. Momenteel trekken er wat wolkenvelden over het land heen die te maken hebben met een zwakke storing. En daaruit valt misschien her en der wat licht gespetter. Veel staat het allemaal niet voor. Maar als die band met bewolking en lichte regen naar het noorden wegtrekt, volgt er een overwegend zonnige middag waarin het flink opwarmt naar zo'n 29, misschien plaatselijk 30 graden. En de luchtvochtigheid neemt toe. En dat betekent inderdaad dat we een hele broeierige en warme middag voor de boeg hebben in provincie Gelderland. Met hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid.
0: Ja, en daarna, heb ik al geleerd, is het de kans groot dat er regen komt nogal wat.
1: Ja, je voelt hem inderdaad aankomen. Er volgt ook een hele warme en broeierige avond waarin het echt behoorlijk puffen en zweten is geblazen in de provincie. Rond zonsondergang nog temperaturen van 25 graden of nog wat meer. De luchtvochtigheid is behoorlijk hoog en in die warme en vochtige lucht ontstaan er in de loop van de avond een aantal hele stevige buien boven België. En onder invloed van een meest matige wind uit het zuiden drijven die buien in de loop van de avond ook over Gelderland heen. Maar het zwaartepunt van de buien worden echt pas aan het eind van de avond en tijdens de nacht van donderdag naar vrijdag verwacht. En dan kan er plaatselijk flink wat regenwater in korte tijd vallen. Onweer en windstoten, dat is ook allemaal mogelijk. Maar echt pas aan het eind van de avond en tijdens de nacht dus, als we liggen te slapen waarschijnlijk.
0: Ja. Hoe gaat het dan de komende dagen eruit zien? Krijgen we afkoeling?
1: Er volgt wel afkoeling, maar koud wordt het zeker niet hoor. Want vrijdag, zaterdag en zondag hebben we nog steeds maxima tussen de 20 tot lokaal nog 24 graden. En dat zijn nog steeds vrij hoge temperaturen voor eind augustus. Het blijft wel wisselvallig en ook morgenmiddag moeten we rekening houden met een aantal stevige buien. En misschien is de weersituatie van morgenmiddag wel interessanter dan komende avond en nacht. Want verspreid over de regio een aantal fikse buien, waarbij lokaal ook flink wat regenwater kan vallen en ook onweer en hagel kan voorkomen. En met name de windstoten zijn een belangrijk aandachtspunt morgenmiddag. Want de wind kan morgenmiddag echt flink uithalen tijdens stevige buien. Tussendoor ook wel geregeld ruimte voor de zon. En dan wordt het zo'n 22 à 23 graden bij een stevige wind uit het zuidwesten. In het weekend is het wel wat vaker droog met ruimte voor de zon, maar ook dan moeten we geregeld rekening houden met een enkele bui. En ook dan waait het stevig door uit het westen met windkracht 4 of windkracht 5 zelfs. Maar de temperatuur blijft voorlopig op een aangenaam niveau van dus 20 à 23 graden op.
0: Juist, en gewoon een warme regen dan. Ja.
1: Warme regen inderdaad, af en toe een stevig windje daarbij, maar tussendoor ook ruimte voor de zon en dan is het gewoon prima buitenweer.
0: Floris, dankjewel.
1: Jij ook bedankt, tot de volgende keer.
0: Dit heeft wel alles in zich, hè, van het weer wat we vandaag krijgen. Beetje zwoel, beetje heet. En dampend. Johnny Ginter Watson. A real motherfucker.

0: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
1: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
0: Of,
2: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
0: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
9: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
10: Uniek Slapen geeft tot €1000 terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook twee Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
13: Jan, dankjewel.
14: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
15: Pam, pa, pa, da, pa.
13: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
15: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgerzoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
16: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk,

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.

Dasha en Memo, Memo, Memory. 18 over 10. Het is 2026. En 100 jaar geleden begon Mousset in Arnhem als chocolaterie. En die bestaan dus 100 jaar en die vieren dat ook. En die hebben overal bonbonnetjes neergestrooid. Als jubileumbonbon. Dat brengt ons bij de vraag vandaag. Wat is jouw favoriete chocola? Want wij zijn wel chocola-eters hoor, in Nederland. Oh, van alles gaat er bij ons doorheen. Maar wat is jouw chocolaatje wat je het liefste pakt? Als je even comfortfood wil hebben of de wereld wil vergeten. Laat me even weten. Een foto mag erbij hoor. Terwijl je aan het smikkelen bent, daar. En 0800-345-0345. Als je echt nog wil vertellen over jouw chocola. Mag met volle mond. En mailen kan natuurlijk. rob@gld.nl. Of je gaat naar de app 06-22-22-13-42. Chocola. Wat is jouw favoriete smaak? Laat maar komen. Er zijn er vele. Oh. Melk, puur, wit. Met peper erin. Karamel zeezout is ook een topper op dit moment. Hazelnoot. Of in drankvorm. Nou ja, kies maar. Laat maar weten.

Miss You van de Rolling Stones. 9:15 geworden. We hebben het vandaag bij de koffie over chocola. Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van chocolade. Fabriek Chocolaterie Mousset in Arnhem. Toch wel een begrip in de verre regio als het gaat over chocola. Wat is jouw favoriete chocoladesmaakje? Wanneer ook pak je hem? Laat me weten. Via de telefoon kan het ook hoor. 0800-345-0345. Of je appt of mailt even. En dan zien we bijvoorbeeld dat Simone zegt... Ja, wat zal ik zeggen? Ik hou ongelooflijk van chocolade, dus ik zou moeten kiezen. Maar ik hou van chocolademousse, ijs. En de volvet chocomel gaat er bij mij ook in. En dan van die citroenappelsinaasappelbonbons. Of zo'n after eatje. Nou ja, ik kan niet kiezen. Ja, after eat trouwens. Wordt ook genoemd door Janneke. Die zegt ja, zo'n hele dunne. En dan tegen mijn gehemelte aandrukken. En dan laten smelten in mijn mond. Heerlijk die mintsmaak. Nou, Janneke, je krijgt misschien wel meer smaken. Want after eat gaat ze opnieuw uitbrengen. Met sinaasappel. Met karamel. En met framboos ook. Ja, met die sinaasappel, dan kom ik bij Frank uit. Die zegt, sinaasnippers vind ik zo'n geweldige uitvinding. Chocola met een beetje sinaasappelachtige vulling. Zo'n heel pakje, heeft 2 compartimenten. Ik neem me altijd voor om er dan eentje te doen. En dan zet ik hem even weg. En een half uur later, ja, je raadt het al, is het hele ding leeg. Dus die koop ik ook echt gewoon heel gericht. Dat als ik weet van, ik krijg zin in chocola, dat ik maar 1 pakje heb. Anders dan vreet ik echt door, zegt Frank. Bernard, ja, die is van de Lient. En die zegt, puur 85% doe ik elke avond bij de koffie. Nou Bernard, dat weet je waarschijnlijk dan al. Dan zit jij in de gezonde range qua chocola. Want chocola is gezond vanwege de cacao. Daar zit van allerlei goed spul in, toch wel. Maar dan moet je wel boven de 70% cacao komen. En die 85%, ja... Dan gaat het echt wel op je gezondheid werken. Moet je wel beperken tot 1 of 2 blokjes als je de literatuur leest. Dan ben je beter af ook voor je hart. En alles wat een beetje de kringloop van het bloed bevordert. 85% cacao, hè. Dus. En je wordt er happy van. Serotonine en zo. Dus wat dat betreft is chocola natuurlijk wel een blijmaker. 0800-345-0345. Jouw favoriete chocola. Hoe ziet hij eruit? In welke vorm? Ook, ja. We hebben heel veel chocola-liefhebbers, zeg ik. Goedemorgen. Voor mij trouwens alleen de chocolade van jouw genoemde merk. Daar kan echt geen ander chocolaatje tegenop, hoor, zegt Henriette. Jan zegt, voor mij pure chocola met hazelnoot. Gerry zegt, voor mij gewoon puur. Geen vulling, geen zeezout. Wie heeft dat bedacht? Ja, het is wel de populairste smaak op dit moment. Maar wel goede kwaliteit. Dus geen supermarkt. Ik ga naar de grote winkels. Mousset, Leonidas, dat werk. Bij mij in de buurt zit een familiebedrijf. Die zijn ook zo lekker. Duur, ja, klopt. Maar ja, dan eet ik maar iets minder. Ja, ja, je kunt jezelf ook natuurlijk gewoon een krimpflatie opleggen. Tooske zegt, Rob, chocola puur 90% voor mij. Eigenlijk lust ik alle chocola wel, maar wit, dat is echt te zoet voor mij. Ja, er zit ook heel weinig, het is alleen maar kou boter, hè, dus. Hoi Rob, zegt Hans. Oh, de repen van Milka met hazelnoot en de witte en met karamel. Heerlijk. En in België bonbons, kersenbonbons. Heerlijk. Draag mij maar weg. Even kijken. Daniel laat de foto zien van een bord nasi. Niet bezig met ander eten. De lekkerste chocola van mij, zegt Joukje, is een reep butterscotch. Nog maar van gewoon te krijgen. En verder is nergens meer te vinden in mijn omgeving. Ik doe het niet vaak. Af en toe, dan blijft het toch gewoon een tractatie voor mij. Het water loopt me in de mond, zegt Jan. Voor mij... Een lekkere marsreep. Dat was vroeger een ongelooflijk tractatie. En dat gevoel dat blijft er bij mij gewoon aan zitten. Bij die chocola. En Henny zegt, ach, karamel zeezout, dat is mijn smaak. Laat maar komen, ieder moment van de dag. Ja, nou. Wat was jouw favoriete chocola? Laat weten. Favoriete smaak in Nederland is op dit moment karamel zeezout. Ja, zou je niet zeggen, hè, zo. Heeft echt Nederland veroverd. App of mail maar even.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?

The Three Degrees en The Runner hier op Radio Gelderland. En vanochtend hebben we het bij de koffie over chocolademousset. Nou, dat bestaat 100 jaar. En die delen dan wat chocola uit. En dan komt er toch een gesprek op gang bij zo'n koffiezetapparaat. Vind je hem lekker? Ja, ik vind die toch misschien wel lekkerder. Was jouw favoriete chocola? We eten gemiddeld per Nederlander van 0 tot 107 5 kilo per jaar. Dus dat is toch wel een goed dingetje per week, hoor. Een ons chocola is een reep, zo ongeveer, een klein reepje. En chocola kan dus gezond zijn, want, nog even nagekeken, flavonolen zitten erin, bij de cacao dan. En die stimuleren de aanmaak van stikstofmonoxide. En dat ontspant de bloedvaten. Ja, dan door. Daardoor krijg je weer een betere doorbloeding. En de bloeddruk kan licht worden verlaagd. Hè. Wel dus gewoon een goede chocola met veel cacao. En als je Europa breed kijkt, dan zijn de Zwitsers en de Duitsers wel topeters. Die pakken zo'n 8 kilo per inwoner aan chocola. Over die Zwitserse chocola gesproken, prachtige foto binnengekomen wel. Over gewoon Lederlich Swiss Volkmerk chocolade. Het is wel duur, zegt Han. €95 per kilo. Maar dan heb je wel een heerlijke, volle chocola. Mijn favoriete chocola, zegt Jaap, Ferrero Rocher. Oh, die bollen, ja. Kun je ook mooi in je mond kapot drukken. Henri zegt chocola, zeezout. En dan het liefst melk, mijn favorietje. Beetje minder gezond, misschien wel, zegt Hemke. Maar een lekkere gevulde kerstbonbon. Heerlijk. Ja, al kerstbonbon, ja, dat is ook zo'n verrassing. Ik ben er zelf wat minder van, want ik krijg ineens een hoop nat tussen de chocola. Maar ja, hier is de smaak. Hans zegt bijvoorbeeld, alle chocola is lekker, behalve dat met zeezout. Dat vind ik dus niet. Wie heeft dat verzonnen? Groeten van Hans. Ik hoor en lees ook dat Lindt chocola alleen al in 30 soorten heeft in de Albert Heijn. Ja, is dat geen keuzestress? Daarom hou ik het bij die 80%. Dat is goed voor mijn hart. Hert au chocolade. Die flippers, wat heb ik gewonnen? Ja. Tilly ook een Tim Tam. Ja, de lekkerste chocoladekoekjes en Tim Tam Arnold uit Australië. Ik heb net weer een voorraad gekregen van onze bonuszoon die daar woont. Heerlijk. Ja, Tim Tam. Double coated, made with irresistible real chocolate. Kijk, dat, als het goed is, komt zo ver. En Ingrid zegt, voor mij hazelnoot. Heerlijk. En Anneke komt binnen en zegt, maakt mij niet uit wat het is. Chocola, chocola. In wat voor vorm ook. Ik ben ook een tijdje verslingerd geweest aan die stokjes met een bonbon erin, die je dan in de koffie kon duwen, zodat die langzaam smolt. Vond ik ook wel lekker, hoor. Ja. En koffie en chocola gaat ook wel samen. Nou, smakelijk zou ik zeggen, voor bij de koffie, een stukje chocola. Zo meteen gaan we spelen. Het koffiespel. Want later ook nog de e-bike opgave, hè? Voor als je daarmee meespeelt. Tussen 11 en 12 komt de opgave van vandaag. Zo meteen eerst gewoon 3 vragen, 3 antwoorden en dan misschien wel 3 prijzen. Naast Tilly Dan.

0: Tilly Dan en Do It Again. 7:07 hier op Radio Gelderland.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Een lekker spelletje voor bij de koffie. Wij stellen de vragen, jij geeft de antwoorden en jij krijgt de prijzen bij een goed antwoord. En de eerste vraag, daar krijg je ook nog eens 2 platen bedenktijd voor om lekker te zoeken. Chat even de vragen hoe het zit. Nou, dan stuur je dat hier naartoe. We gaan terug naar 1997. Toen voor het eerst op televisie een Vlaamse kabouter van Studio 100. Die het daarna ongelooflijk goed ging doen in van allerlei kroegen. Want als je zijn dansje opzet, ja, dan gaat het los. Nog steeds. Welke kabouter was op deze dag in 1997 voor het eerst te zien op de televisie? Ja. Gert Verhulst heeft een fabriek opgezet die ons echt mee heeft genomen de afgelopen 30 jaar. In van allerlei zaken. Eén van de karakters die we op ons afgevuurd hebben gekregen en nog steeds wel werkt, is een kabouter. Welke kabouter was op deze dag, een Vlaamse kabouter, voor het eerst te zien op televisie? Als je dat denkt te weten, dan ga je appen of mailen. Appen doe je via 06 22 22 13 42.

0: De mooie nieuwe van Van Dijkhout. Te veel is niet genoeg. Het is 10:45.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: En tijd om te gaan spelen, ons spelletje voor bij de koffie. We hebben 3 vragen bij elkaar. De eerste is gesteld. En met ieder goed antwoord krijg je een prijsje. En een envelop waar we de prijsje in doen. Prijzen in doen. En die sturen we dan op. Nou, de vraag voor vandaag, de eerste, die brengt ons terug naar 1997 op deze dag, 27 augustus. Toen voor het eerst op televisie een Vlaamse kabouter. Ja, die daarna furoren maakte in van allerlei uitgaansgelegenheden. Want je hoeft het plaatje maar op te zetten en iedereen gaat dansen. Toch, Suzanne?
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Draai een keer en het rond.
0: Ja, je kent hem, hè? Ja, over welke kabouter heb ik het?
2: Kabouterplop.
0: Deze.
2: Ja, zeker. Ja,
0: het is top. Goud. Alles wat Studio 100 maakt is ongeveer goud, hè?
2: Ja,
0: K3,
2: ja,
0: alles.
2: Top.
0: Nou, dit is hem.
2: Ja.
0: Jij gaat al bewegen, zie ik. Ja. Maar we moeten nog even door, hoor, met de 2 andere vragen namelijk. Want we gaan ook naar de muziekvraag. We gaan 60 jaar terug in de tijd.
2: Ja. 60 jaar.
0: Stond jij toen al?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee.
0: Jij was nog in de maak.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Want we praten over het jaar 1966. Toen, bovenaan de hitlijsten, Lana. Wie zingt dat nummer? Is dat Roy Orbison? Of is dat James Spencer?
2: Lana?
0: Ja. Roy Orbison of James Spencer? Suzanne.
2: Ik denk James Spencer.
0: Jij denkt James Spencer?
2: Nee,
0: het is Roy Orbison. Ja.
2: Oh.
0: Ja, als je hem hoort, dan denk je, ja, dat is Roy Orbison. Typisch Roy Orbison. Ja.
2: Ja,
0: de Gelderse vraag, die brengt ons naar een theater. Theater de Franse School. Staat dat theater in Culemborg of in Didam?
2: Theater
0: het? De Franse School. Culemborg of Didam?
2: Culemborg.
0: Culemborg. Was dat een gokje?
2: Ja, een gokje.
0: Ja, dat was wel een goed gokje. Dus je hebt nou 2 prijzen bij elkaar gespeeld. Daar kun je toch mooi de dag mee in. Wat gaat de dag brengen voor jou?
2: Ja, ik hoop nog de zon waar ik doorkom. Dan nog lekker als het dorp ben.
0: Juist. En wat ga je doen in het dorp?
2: Lekker af schooien.
0: Even schooien, ja. Ja, zo. Ja, gewoon een beetje ronddolen en kijken wat het dorp brengt.
2: Ja,
0: ik ga nog 1 vraag aan je stellen. Wil je Lana dan een keer horen?
2: Jazeker.
0: Ja? Nou, dan komt-ie.

Robinson in 1966, dus bovenaan alle hitlijsten met Lana. Een lekker plaatje blijft het, hè? Dat maakt niet uit hoe oud het is eigenlijk. Lekkere muziek is lekkere muziek. Deze is nog geen 10 jaar oud, volgens mij. Armin van Buuren. And Just Can Be. Sunny Days. Ja, dat zou het moeten zijn. Het is wel warm, maar de zon zien we.

0: plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muses Arnhem. Meld je aan via studio@gld.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. studio@gld.nl.

0: Ja, ook toen al, hè. Toontje lager. Ben jij ook zo bang?
1: Hé, hey, wat is dat?
2: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
1: Doe maar duur.
2: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Leren mediteren. Zen.nl.
10: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
11: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
10: Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
13: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
10: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
16: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
17: Mijnleesbril.nl.
18: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
19: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
20: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer, vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Jan, dank je wel. Verkeersinformatie dan. De A12, dat is de ene melding. Arnhem richting Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer en 20 minuten is de vertraging.
21: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
1: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
21: Uniek slapen, hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
23: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
24: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
24: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
25: Leren mediteren? Zen.nl.
26: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
27: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
26: Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
27: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
26: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
28: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
29: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
28: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

Paul Simon. Me en Julio, down by the schoolyard. 11:12 geworden, het is Radio Gelderlandtuin. Op de koffietijd en strakjes e-bike tijd. Je kunt hem winnen, hè? Nog 1 weekje. Via Radio Gelderland een spetterende e-bike. Gewoon 5 antwoorden bij elkaar harken, indienen. En dan misschien vrijdag gebeld worden. Met het zinnetje. Je hebt hem, je hebt gewonnen. Blijf luisteren, hier is Sophie Els Backton.

Prince and the Revolution, take me with you. Ja, het is weer te doen in Omroep Land. Want de Talpa heeft nu gewoon een aantal afleveringen van Bondgenoten verwijderd. Na de arrestatie van de oud-deelnemer Jelle D. Die is bekend geworden door Bondgenoten. Maar hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde bewoners van een verzorgingshuis in Oorschot. Talpa heeft daarom besloten om alle afleveringen waarin D te zien is offline te halen. D werd zondag aangehouden naar aanleiding van een onderzoek rondom het overlijden van een hoogbejaarde man in dat woonzorgcentrum. Hij was daar werkzaam als verzorger. En tijdens het onderzoek volgde een tweede sterfgeval van een hoogbejaarde man, waarmee D in verband wordt gebracht. Ja, zo heeft iedereen weer ieder verhaal weer een ander verhaal erachter hangen. Het houdt ons wel bezig, wel.

0: You're coming along.
1: En aan de meeste week weer van Supertramp en School. Het is even voor 11:30. Ja, naar school zou je echt heel goed kunnen gaan met zo'n prachtige e-bike, hè? En die kun je deze week voor het laatst nog winnen bij Radio Gelderland. Zometeen de opdracht van vandaag. Dan heb je opdracht 4 al binnen, als je meet. Je moet er 5 hebben. Dan ga je morgen in de bak. Met winnaars.

0: Ed Sheeran en Martin Garrix. En als die artiest is, heeft hij Martin Garrix. Repeat It, grote hit weer voor de beide jongens.
1: In augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg hier op Radio Gelderland.
2: Ja. Dit is het moment.
3: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
2: Het gaat dwars door de provincie Gelderland.
1: Het tv-programma dat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
2: 20 mooie routes, sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar.
1: En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
4: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?
1: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden vind je bij Radio Gelderland. Misschien straks wel die elektrische fiets.
0: Ja, alle antwoorden verzamelen, indienen en dan kijken of je de winnaar wordt, hè? Let op, hè, als je dit hoort. Nou, dan gaan we beginnen aan de opdracht van vandaag. En die luidt als volgt. Let even op, we gaan op zoek naar Cato.
5: Dit is Cato trouwens.
4: Oh, Cato, wat leuk,
5: Cato,
4: zeg.
5: Cato voorstellen.
4: Ja, hi Cato. Leuk, ja. Hoor, nou, dat vind ik toch wel origineel.
5: Ja, dat zeggen, ja.
4: Ik denk dat het een kerstpakket is die je nooit meer vergeet.
0: Juist. Dat was Esther, die fietst samen met Frank door de Achterhoek. En door heel Gelderland. Maar vandaag dus door de Achterhoek van Varssel naar Zelhem. Ze komt daar dat wandelende stel tegen. Die wandeling trouwens is een cadeau van het kerstpakket. Je wandelt toch? En die wandeling die doet ze samen met Cato. Maar wie is Cato eigenlijk? Dat kun je natuurlijk even gaan nakijken in de uitzending van gisteren van Rondje Gelderland. Heb je het goede antwoord? Wie is Cato? Dan laat je dat weten via radiogelderland.nl. En dan is het vandaag donderdag en heb je 4 van de 5 antwoorden binnen. Dan morgen nog eentje, 5 indienen. En als je bij de selecte groep komt van 5 goede antwoordinzenders, dan kun je misschien wel gaan winnen ook. Een geweldige e-bike. 1000 euro's waard. Zomaar met 5 kleine antwoorden. Dus, wie is Cato? Weet je dat? Radiogelderland.nl staat een groen vlak, daar kun je het op intikken. En dan sta je er weer bij.
1: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische fiets.
0: Ja, zoals maar net, zo simpel kan het leven zijn. Hè? Radio luisteren, televisie kijken en ondertussen gewoon een e-bike ter waarde.

0: Royals, if you could read my mind. Ja, Gerard, die laat zijn mind wel even readen in de app. Die zegt, ja, sinds vanochtend over die chocolade heb ik eigenlijk maar één liedje in mijn hoofd. The Chocolate Salty Balls van Chef. Heb jij die toevallig? Dan kun je die draaien, dan kan ik hem uit mijn hoofd krijgen. Nou, Gerard,
1: this song is off my
0: we hebben gezocht voor jou, want we helpen graag. Als je zo'n oorworm in je hoofd hebt zitten, ja, dan kun je de hele dag erin blijven hangen. Zo, ja. Apart plaatje van Chef. Suck 'em out, chocolate salty balls. Maak het toch een mooi bestand.

Sarah Marwal, zijn chef, het Isaac Hayes uit South Park. Ja, hij is niet meer, maar dit was wel een heel geliefd karakter. Hij heeft wel South Park verlaten. Waarom? Nog steeds een beetje onduidelijk. Maar die plaat is gebleven. En dat is toch wel een lekker plaatje. Ja, toch? Om af en toe te draaien. Zeker als je chocolademond hebt. Dit is C'est Jérôme. Van een hele andere plank gepakt. Om 10:50 hier op Radio Gelderland. C'est moi.

0: is Jérôme en Sam White. Het is 7 voor 12 geworden. Erik van den Berg staat in de startblokken.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag zeg. Tot 3, zometeen.
1: Ja, geef bellen met Willem de Mulder.
0: Wat?
1: Nou, Willem, ja, je weet, Willem is een multitalent, hè?
0: Mm-hmm.
1: Radio, tv,
0: alles.
1: Schilderen, tekenen,
0: podium staan,
1: muziek maken. Nou, nu, neem het en hij kan het.
0: Ja.
1: Maar vooral zijn artistieke kant, ja, hij is natuurlijk een geweldig tekenaar.
0: Ja.
1: En hij maakte in de jaren 80 een mooie tweeluik van Groenlo. Een mooie pentekening van hoe Groenlo er op dat moment uitzag. Hij werd opgehangen in de Zustersflat. Had je vroeger overal, hè? Zustersflats. Ja. Van de verpleegsters, die mochten daar wonen. Dat hele complex wordt nu gesloopt, wordt herbouwd. En toen vroeg Willem zich af, nou eens even kijken hoe het is met mijn kunstwerken.
0: En?
1: Wat denk je?
0: Niet te vinden.
1: Spoorloos.
0: Is nou, ja. Gaan zoeken via en alles wat...
1: Ja, we gaan dus even een oproepje plaatsen. Maar het leuke is, wat hij dus getekend heeft, is hoe Groenlo er toen helemaal uitzag. En dat wordt nu allemaal gesloopt. Dus het is ook wel een soort snapshot. Ja. Een mooie weergave van Groenlo. Dus het zou echt jammer zijn natuurlijk. Maar ik denk niet dat het is weggegooid. Het is vrij groot. Het is natuurlijk mooi.
0: Je weet het niet, hè?
1: Je weet het niet.
0: Van allerlei dingen. Ja.
1: Ja. Nee, maar je kunt je niet voorstellen bij een herinrichting van een ruimte. Iemand denkt, nou, twee pentekeningen van
0: een
1: flink formaat.
0: Gemeentes vol met kelders, kunst.
1: Nee, dat klopt. Nee, vroeger had je hoe noem je dat? De kunstenaarsregeling.
0: Ja.
1: Werd het maar gekocht en maar weggezet. En op een gegeven moment was dat ook gewoon... werd het weggegooid.
0: Uitlenen van. Dus,
1: maar mocht iemand nu al erop aanstaan, stuur mij een WhatsAppje. Dan maken we Willem blij zo meteen. Gaan we over 3 kwartier bellen of zo.
0: Ja, dus het is een tekening, pentekening van Groen.
1: Pentekening van twee luik is het.
0: Ja,
1: dus,
0: toch al 40 jaar oud, hè, dan.
1: Ja, een echte ook. Willem de Mulder.
0: Ja.
1: Dat wordt in de toekomst
0: gouden waarde. Laat me eens even taxeren.
1: je pensioenvoorziening zou het kunnen zijn.
0: Dat allemaal en meer natuurlijk tot 3 met Erik. Die zijn de Dire Straits nog voor de ochtend. Hele mooie middag. Met z'n allen.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
6: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine, door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer, in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
10: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
9: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
0: Bel 0800 2020. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.

0: Who's That Girl, The Eurythmics. Aan het begin van tot drie. Ik had geen verkeersinformatie voor je. Ook op de A50 wordt inmiddels weer lekker doorgereden. Ik heb nog even contact gehad met Rijkswaterstaat. Want op het wegvak Apeldoorn Arnhem was het laatste natuurlijk een beetje hommeles. Omdat de spitsstrook altijd dicht moest blijven. Reden was hangende takken voor de camera's. Dat is iets wat heel vaak gebeurt. Die bomen groeien door natuurlijk. Hè. Dan denk ik gewoon heel pragmatisch. Misschien moet je wat meer bomen gewoon helemaal omhakken. Het is namelijk de Veluwe toch heel veel bomen. Die paar bomen die precies voor die ene camera staan. Zouden die dan niet even weg kunnen? Maar goed, regelmatig hangen de takken voor. Nu heeft het ook weer heel lang geduurd. Maar nu zijn ze weer weg. Er kan weer lekker worden doorgereden. De spitsstroken zijn weer op. En ik hoorde net in de reclame. Campagne die sinds kort gestart is. Breng je oude vuurwerk naar een vuurwerkinleverpunt. Nou, dat vind ik zoiets raars. Ik bedoel, wij Nederlanders, oké, wij kochten. Want dat ligt nu achter ons die tijd. Zo tegen het einde van het jaar vuurwerk natuurlijk. Maar dat ga je dan toch niet in. Dat heb je in augustus toch niet meer thuis liggen, neem ik aan. En als je wat hebt, ja, wat zal dat zijn? Het is allemaal afgestoken, toch? Maar goed, de campagne is volop in gang. En er wordt daadwerkelijk wel bij al die inleverpunten nog wat enige regelmaat wel een doosje vuurwerk gebracht. Inleveren mensen, want het mag niet meer worden afgestoken. Dat wordt nog wat met oud en nieuw, hè?
1: Tot drie.
2: Wat goed!
1: Met Erik van den Berg.
2: Top! Oh, dat is goed!

uit de tijd dat ze nog in zwart-wit zongen. Alles nog mono was. En de Beatles er wel een keertje in Arnhem kwamen. Ja, één keer geweest, hè. Verhaal is bekend. Harmonica, mondharmonica gejat. Maar nu heb ik niet zo lang geleden de biografie van John Lennon gelezen. En wat blijkt, ze hebben nog veel meer gejat in Arnhem. Want ze vonden die Nederlandse ondernemers maar suf. Dus ze hebben ook bij andere winkels gewoon vrolijk proletarisch gewinkeld. John Lennon voorop. Dus laten we gewoon een statement doen, nu. We draaien de Beatles gewoon nooit weer. Nee, stoppen daarbij. Cadans.

0: Volgens mij heb ik een trend. Ik zie een trend, want Erik Meessy van Toontje Lager heeft oude muziek opgepoetst, uit de mottenballen gehaald. En de band Cadans ook. Gewoon oude liedjes zoeken in je archief, en oppoetsen.
1: Gewoon opnieuw uitbrengen.
0: Ja.
1: Nou.
0: Dat is helemaal prima. Even van Cadans. We gaan eens even kijken naar datgene wat er in de wereld gebeurt, Joy.
1: Ja, laten we het nu nog maar heel even bij onze provincie houden. Want premier Jette die heeft gisteren in Arnhem het nieuwe studiejaar geopend. Nou, normaal doen premiers dat eigenlijk op universiteiten. Maar Jette was op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
2: Nou, omdat hogescholen echt superbelangrijk zijn. Hè. Hier leren heel veel studenten geweldige vakken waar we heel veel aan hebben. Als het gaat om de energietransitie, in de zorg, in al die sectoren waar we de economie maken. Dus ik wilde ook als minister-president nog eens onderstrepen dat Nederland sterker wordt met het HBO.
1: Ja, niet iedereen was blij met zijn komst. Er werd namelijk ook gedemonstreerd tegen bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidswet.
0: Ach, dat is een feestelijk moment.
1: Een feestelijk moment.
0: Moet het juist daar weer gedemonstreerd worden?
1: Altijd zo, hè?
0: Ja.
1: Goed, steeds meer huishoudens in Wijchen die hebben moeite om de huur te betalen. Uit nieuwe cijfers blijkt dat 165 huishoudens aan het einde van de maand te weinig geld overhouden voor de huur en andere vaste lasten. Dat is relatief minder dan het landelijk gemiddelde, dus dat is mooi. Maar wel meer dan in vergelijkbare gemeenten als bijvoorbeeld Beuningen, Overbetuwe en Lingewaard. Vooral alleenstaande en gezinnen met kinderen lopen betaalrisico's. En volgens de woonbouw bezuinigen mensen eerst op boodschappen, energie en sociale activiteiten. De huur is vaak de laatste rekening die onbetaald blijft. Ja, tot slot, ben jij voor een voetbalclub, Erik?
0: Ik heb wel sympathie voor een voetbalclub, Heerenveen.
1: Ja. Ah,
0: maar ik ben niet zo fanatiek dat ik denk ik ben sowieso niet tegen andere voetbalclubs. Nee. En als ik een keer verliezen ben, slaap ik er ook niet slecht van.
1: Nee, precies. Nou, het zijn maar twee kleine vlaggetjes. Maar misschien doe ik hier al mensen tekort voor. Maar kom in Arnhem natuurlijk niet aan geel-zwart. De Vitesse-vlaggetjes die op wedstrijddagen op de trolleybussen wapperden, die zijn verdwenen. De nieuwe bussen die hebben namelijk geen vlaggenhouders meer. En die bussen die rijden ook buiten Arnhem. Maar je kan begrijpen, Erik, supporters die pikken dat niet. Voor hen zijn de vlaggetjes een stuk Arnhems trots. En er is een petitie voor de terugkeer ervan. Die had bijvoorbeeld gisteren al bijna 600 handtekeningen. En als de vlaggetjes dus niet terugkomen, dan dreigen de supporters met, zoals ze dat zelf noemen, passende acties.
0: Ik zeg nooit meer in de bus.
1: Nee,
0: boycotten.
1: Ik durf niet meer in de bus.
0: Nou, zo zijn ze bij Heerenveen in de loop van de jaren wel, want dan doen ze altijd het Fries volkslied spelen voor de wedstrijd.
1: Ja.
0: En dat is ook, dat is niet officieel in Nederland. Elke club heeft zo zijn gekkigheid. Friesland, Heerenveen, dan het Fries volkslied. Maar die supporters raken helemaal in de war als iemand dat weer eens aankondigt. Hoor.
1: Ja,
0: van, dat moet.
1: Ja, dat moet.
0: Dat hoort.
1: Zo heeft elke club wel zijn tradities, denk ik.
0: Zo is dat. Zometeen komt Joy weer terug. Kan ik je nog een opdrachtje geven? Kun je eens onderzoeken wat ik kan doen aan maden in mijn kliko?
1: Oh jee, daar vraag je me wel wat.
0: Lekker onderwerp, hè?
1: Nou, super. Ik ga even lunchen.
0: Heel goed. Ga doe dat eerst maar. Tot 3 op Radio Gelderland. ILO.

The Living Thing Electric Light Orchestra. Dolly Parton is ons ontvallen, dat zal je niet zijn ontgaan. We hebben al heel wat liedjes van Dolly voorbij laten komen gisteren op Radio Gelderland. En ik moet zeggen, ik vind het mooi om te zien dat over de hele wereld wordt stilgestaan bij het heengaan van Dolly Parton. Voor Buckingham Palace stond het orkest liedjes van Dolly Parton te spelen. In Amerika zijn gebouwen in het roze gezet. In Dollywood wordt er bij stilgestaan. In haar geboorteplaats, bij de muziekstudio. Ja, kortom, overal ter wereld. Ik zag dat Hilde Vos, Nijmeegse countryzangeres, komende zondag in haar huidige woonplaats in Drenthe een Dolly Parton tribute gaat spelen. Nou, zo zie je het overal ter wereld mooie dingen gebeuren. Wat blijft zijn natuurlijk de mooie liedjes. En aangezien ik er gisteren niet was, grijp ik vandaag aan om een mooi liedje voor je te laten horen van Dolly Parton. Coat of Many Colors, begin jaren 70. Ja, dat is wel echt een tranentrekker, hoor. Die kan ik toch ternauwernood met droge ogen beluisteren. Maar wat geweldig.

zin om erop uit te gaan en kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen aan een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle elektrische fiets.

0: The Worker, Fischer Z. Hier volgt een extra uitzending van Opsporing Verzocht. Wil Simon gaat er eens even goed voor zitten, dames en heren. Willem ten Molde, goedemiddag.
1: Erik, goeiedag.
0: Ik zei al tegen Rob, ja, als ik jou moet aankondigen, dan moet ik wel een van je vele titels kiezen. Want dan is het weer de muzikale pet, dan is het weer de radiomaker, dan is het weer de televisie. Nou ja, nu spreek ik jou aan als de artiest, de kunstenaar.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Want dat is een belangrijk deel van jouw leven altijd. Het maken van grafisch ontwerpen, van kunst, van tekeningen en alles wat erbij hoort.
1: Mm-hmm.
0: We gaan een eindje terug in de tijd. We zitten in de jaren 80. Toen had je nog de verpleegstersflats. Elke stad had wel een verpleegstersflat. Ja. Zo ook in Groenlo. En daar heb jij werk voor gemaakt. Vertel eerst even, wat heb je daar toen gemaakt?
1: Ja, dat was een opdracht voor de grote... grote verzamelruimte onderin die flat. En die werd op een gegeven moment gerenoveerd. Die werd anders genoemd. Die werd genoemd naar ene meneer Groot-Kormeling.

0: gezicht van de plek waar die verpleegsterflat stond. Daartegenover staat nu nog even, want let wel, al die drie gebouwen die ik getekend heb, die vallen onder de slopershamer binnenkort, want Stichting Marga Klompé die gaat daar nieuw bouwen. En diezelfde stichting heb ik even gebeld van ja, die flat gaat nu tegen de vlakte.
1: Ja.
0: Ik heb daar ooit die twee grote tekeningen voor gemaakt. Dat waren twee pentekeningen, pen en inkt, van als gezegd dat straatgezicht. In de verte het voormalige ziekenhuis, links de Molenberg, een verzorgingshuis, en rechts de verpleegsterflat.
1: Maar zoals het er toen uitzag, je hebt er niet geen romantisch beeld van 100 jaar daarvoor of zo, nee, echt zoals het er toen uitzag.
0: Juist, zoals het er toen uitzag. En ik heb het, omdat het eigenlijk een beetje lompe blokken waren, recht toe, recht aan, heb ik de voorgrond behoorlijk voorzien van groenvoer en planten enzovoort, om het een beetje aantrekkelijk te maken. Maar het blijft een tweetal grote pentekeningen. En die zitten volgens mij in een hele goede lijst, in een BART-lijst, BART met TH.
1: Ja.
0: En ja, die hebben daar jaren gehangen. Ik heb ze zelf ooit gezien daar natuurlijk. En nu dat spul gesloopt wordt, is mijn vraag eigenlijk van, weet iemand? En ik heb die stichting Marga Klompé al gevraagd. Die hebben ook het een en ander rondgevraagd. Die kwamen met geen resultaat helaas.
1: Nee, je bent niet verhuisd met het werk naar een andere locatie?
0: Precies. Dat zou maar zo kunnen. Hè. Het kan best zijn dat iemand nu een lampje gaat veranderen van, hé, wacht eens even, maar dat spul dat moet daar en daar zijn.
1: Ja, je hangt natuurlijk in de directiekamer, Willem. Nee, iemand heeft gedacht, dat moet in de kamer van de directeur komen.
0: Ja, nou. Maar de directeur van Klompé, van Marga Klompé, die
1: weet het niet. Okay.
0: Dus bij monden van zijn secretaresse kreeg ik dat te horen. Het is eigenlijk verdwenen. En ik zou, zeker nu dat drietal gebouwen gesloopt gaat worden, zou ik het wel leuk vinden om die tekeningen te bewaren natuurlijk.
1: Ja, is het zwart-wit eigenlijk? Of?
0: Ja, het is zwart-wit, gewoon pen en inkt.
1: Ja.
0: En groot en doorlopend, zoals ik al zei, een doorlopend tafereel in twee lijsten.
1: Ja, weet je, dit, als ik dan denk, dit is niet iets wat iemand weg gaat gooien. Want als je in Groenlo woont of omgeving, dan herken je dat. En denk je, dat zet je netjes weg. Of dat hang je waarschijnlijk gewoon op ergens. Acht ik vrij groot dat het gewoon ergens nog moet hangen, hoor.
0: Ja, ik ook. En ik meen zelfs dat ik het nog gesigneerd heb. Nou ja, dan staat er gewoon Willem de Molder en een jaartal in de 80 onder. Dus ik ben heel benieuwd of jij het voor elkaar krijgt.
1: Ja, precies. Slaat er iemand op aan? Ja, het zou toch wel leuk zijn dat toch weer boven water komt natuurlijk.
0: Ja, ik zou het hartstikke leuk vinden. Ik ben ook zelf heel benieuwd. En ik heb dat werk ook al jaren niet meer gezien natuurlijk. Dus ik ben wel heel benieuwd. Een beetje gespannen, zo van gaat dit lukken, gaat dit niet lukken.
1: Ja, precies. Nou mensen, als iemand een erop aanslaat of een goede tip heeft, want je hebt al heel wat tips binnengekregen, Willem. Hè? Je hebt heel wat afgebeld en alle depots en zolderruimtes zijn bekeken natuurlijk.
0: Jij bent mijn laatste strohalm.
1: Het moet gebeuren, dit, dames en heren. Ja. Twee grote werken, 60, 80 vind ik groot voor een pentekening. Groenlo, dat moet kunnen. We laten het weten, ik neem aan dat het voor 2 uur opgelost is.
0: Nou, dat zou allemaal mooi zijn.
1: Helemaal goed, je hoort het, Willem. Dankjewel, succes.

0: Cool and the Gang. Floors, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Erik.
0: Gaan we nou echt de laatste echt warme dag beleven van dit jaar?
1: Nou, dat betwijfel ik nog. Het wordt wel behoorlijk warm, hoor. Maar in de maand september stijgt ook misschien nog wel later in de maand de kans op een aantal mooie nazomerdagen. Dus misschien wel de warmste laatste dag van het jaar. Maar ik denk dat we in september ook nog wel mooi weer kunnen verwachten van tijd tot tijd.
0: Hittegolven komen nooit voor in september. Dat is wel eens voorgekomen. Dat toch wel?
1: Ja, zeker. Een paar jaar geleden was het nog een keer 35 graden in Gelderland.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Dus 35 graden, dat denk ik niet dat het dit keer gaat worden, hoor, in september. Maar wie weet, een keer zomers warm, dat sluit ook niet uit.
0: Ja, gevoelsmatig hebben we echt wel hele lange zomers tegenwoordig.
1: Zeg dat.
0: Het is droog vanaf april of zo en het is warm tot en met oktober.
1: Ja, het zijn tegenwoordig hele lange zomers. En ook vandaag dus heel warm in Gelderland. Momenteel nog de restanten van een zwak warmtefront wat overtrekt. En dat resulteert dan in wat bewolking. In het westen is er ook kans op een enkele onweersbui. Die trekt wel snel weg. En vervolgens breekt de zon vanuit het zuiden vanmiddag door. En dan krijgen we te maken met een hele warme luchtsoort. Kan het opwarmen naar 27 tot lokaal misschien 30 graden in het oosten van Gelderland. En daarbij is er dus veel ruimte voor de zon. Af en toe wat wolkenvelden. En wordt het ook behoorlijk broeierig warm buiten. Door een hogere luchtvochtigheid. Dus er volgt ook een hele warme avond. Waarin er later een toenemende kans bestaat op fikse regen- of onweersbuien. En die trekken dan onder invloed van een zuidelijke stroming tijdens de nachtelijke uren over Gelderland heen, waarin er plaatselijk flink wat regenwater kan vallen. Dus vannacht eventjes opletten, geblazen in Gelderland. Maar gelukkig liggen de meeste mensen dan al in bed.
0: Ik zou zeggen, de weesvols liggen dan toch te slapen. Wel lekker, hoef je een keer de tuin ook niet te sproeien. En hoe gaat het dan verder?
1: Ja, een warme nacht ook. Minimumtemperaturen ruim boven de 18 graden in de stedelijke gebieden. Morgen zijn er dan brede opklaringen. Eigenlijk een hele aardige start van de dag op vrijdagochtend met flink wat ruimte voor de zon. En de bewolking trekt naar het oosten weg. Maar vervolgens krijgen we in de middag ook weer te maken met een aantal stevige buien. De luchtsoort blijft behoorlijk onstabiel morgenmiddag. En dat betekent dat we morgen ook rekening moeten houden met enkele stevige buienexemplaren, waarin er ook stevige windstoten kunnen voortreden. En dat betekent morgen ook een code geel voor Gelderland vanwege stevige onweersbuien. Tussendoor ook ruimte voor de zon en dan zo'n 22 à 23 graden bij een meest matige wind uit het westen. En ook het weekend verloopt wisselvallig met buien, maar af en toe ook wat ruimte voor de zon. En de lange droge periode zullen op zondag ook overheersen.
0: We zijn erbij, dankjewel Floris. 10 minuten voor 1 tot 3 op Radio Gelderland. Hier is Kylie Minogue.

Lekkere goud vanuit op Radio Gelderland, maar ook de nieuwste muziek. Zometeen te gast Bart Wijnolds, Meisje aan de Waal, heeft een nummer gemaakt wat nou een beetje tussen Arnhem en Nijmegen inhangt. Mooie regionale link heeft, maar zeker niet echt regionaal klinkt in die zin dat de rest van het land zou denken, wat ga je nu weer laten horen? Zometeen maken we nader kennis met hem. En deze ken je natuurlijk al, Alex Warren, Fever Dream.

0: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Goed, het is gelukt.
4: Wat is er gelukt?
5: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
4: Fluitje van een cent dus?
5: Nou, het was wel wat meer dan dat.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
8: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
10: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
11: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
12: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
13: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
14: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
15: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou €23 miljoen hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel.
18: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit.
17: Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
19: Bij Van der Stad bent u op het juiste adres. Keukens, tegels en badkamers, van concept tot realisatie. Ervaringsdeskundig, dus niets aan het toeval overgelaten. Van der Stad, de nummer 1 van Nijmegen.
20: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
21: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
23: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
24: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
25: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
26: Oké, we gaan.
22: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
27: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
28: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
27: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
28: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
0: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
15: Top 3 met Erik.

Applaus voor Cheap Trick, I Want You To Want Me. Ik ga weer een nieuwe artiest aan je introduceren. Luistert. Zijn naam Bart Wijnholt. En dit liedje heet Meisje van de Waal. Even een klein stukje alvast.

0: jaren niet.
1: Vierdaagse festival, dan denk je, nou, die zal er wel in Nijmegen wonen. Maar niets is minder waard, Bart. Je hoort hier vlak bij de studio eigenlijk.
2: Ik ben hier ook lopend.
1: Kijk, hartstikke goed. Prees ik af.
2: The one and only, ja.
1: Kijk eens, zometeen gaan we eens eventjes uitzoeken hoe dat dan zit met dat meisje van de Waal. En waarom jij dat niet hebt gemaakt. Maar eerst moeten we jou natuurlijk even leren kennen. Bart Wijnholz, ik zeg, goh, je hebt ook niet zoveel liedjes uitgebracht. Ik zat even op Spotify te kijken. Nou, niets blijkt minder waar, want je bent al best lang actief in de muziek. Alleen onder andere namen.
2: Ja, onder andere namen inderdaad.
1: Wat heb je zoal gedaan? Wat voor muziekdingen heb je allemaal gedaan?
2: Nou, ik ben een jaar of 6 terug, denk ik, geleden begonnen. En onder de naam Holy Wine. Dat duidt op mijn achternaam Wijnholz. Wine, Wijnholz.
1: Briljant.
2: Ik stuurde vaak beats naar een artiest. En die zei in plaats van holy, het Engelse woord, zei die holy wine als grap vanwege mijn achternaam. En toen moest ik last minute een artiestennaam verzinnen. En toen zei ik, doe maar holy wine, dat is prima.
1: Ja.
2: Dat is bijgebleven. Totdat ik dacht van, als ik Nederlandstalige nummertjes uitbreng, dan is het eigenlijk leuker als er een Nederlandstalige naam zit. Vandaar de recente switch naar Bart Wijnholz. En mijn eerste single inderdaad. Maar wat ik zo al gedaan heb, dat is vooral een beetje hip-hop gerelateerd. Dus met hip-hop artiesten samengewerkt. Ik heb muziek geschreven voor tv-series van de KRO-NCRV. Bij een theatershow heb ik onlangs nog muziek gemaakt vorig jaar.
1: Kijk.
2: Dus het is vrij variabel eigenlijk.
1: Kijk, we kunnen iets laten horen wat hoort bij Flexe Meiten. Dat is te zien op NPO Zapp. Dat zullen veel ouders kennen van een tv-programma waar hun kinderen naar kijken, denk ik. Niets voor jou, anti-pestlied.
2: Ja.
1: Dat is wel actueel, want het begin van het schooljaar is natuurlijk altijd daar weer aandacht voor. Wat was de opdracht toen je dat ging maken?
2: Nou, dat was inderdaad, dat liep samen met de landelijke campagne Week tegen Pesten. Nou, daar ben ik super voorstander van. Dat is natuurlijk echt een hele goede campagne. Daar hoorde een tv-serie bij, een opdracht van de KRO-NCRV. Samen met een acteur van de kinderserie Spangas, die ik ken, hebben we tekst geschreven en de muziek heb ik geproduceerd. De melodie heb ik gemaakt. Om een soundtrack te maken bij de serie. Om het wat extra kracht bij te zetten. Ja, dat heb ik mogen doen.
1: Luister even een klein stukje. Niets voor jou. Het antipest.

0: Ja, wat een geweldige opdracht. Als je voor zo'n tv-serie... Hoeveel liedjes heb je in totaal mogen maken voor dit Zep-programma?
1: Nou, er zijn volgens mij 1, 2, 3, 4, 5 seizoenen uitgekomen. En bij elk seizoen hoort een soundtrack sowieso. En ik heb ook de achtergrondmuziek van een aantal seizoenen mogen produceren. Dus dat was heel leuk. Dan had je de soundtrack. En in de vorm van die soundtrack moesten daar verschillende sferen bij terugkomen. Dus ja, bijvoorbeeld een duistere sfeer van onder een duistere serie. Of een melancholisch. Mm-hmm. Dan met de melodie van de soundtrack maakte ik dan een andere sfeer. Dus het was herkenbaar aan die soundtrack. Maar dan leuk voor op de achtergrond in de aflevering.
0: Geweldig, prachtige opdracht. Gaat het nog door eigenlijk of zijn ze nu klaar met die serie?
1: Nee, die zijn klaar met de serie. Dus die seizoenen worden regelmatig nog uitgezonden bij NPO3. En op YouTube staat alles. Er staan ook de soundtracks. Dus ja.
0: Het ligt wel een beetje in het verlengde wat we net hoorden van datgene wat je nu hebt gemaakt. Je eigen song natuurlijk. Gaan we zo meteen naar luisteren natuurlijk. Maar eerst nog eventjes een stukje goud van oud. Olivia Newton-John, samen met John Travolta.

0: Jodewand, Olivia en John. Het is 2:50. Te gast in de studio bij Tot 3. Zanger Bart Wijnholts, producer, muziekmaker. Heeft al heel wat verschillende dingen gedaan op het muzikaal gebied. Net al een mooi stukje laten horen van een NPO Zapp-serie. En nou is het je eigen song in het Nederlands. Ja. Meisje van de Waal. Ja. Dan moeten we even vertellen, jij komt oorspronkelijk uit Groningen. Op een gegeven moment ben je in Arnhem beland. Je vond werk in Nijmegen, dus nu zit je in Arnhem en Nijmegen. Ja. En Arnhem en Nijmegen, ja, dat is eigenlijk, daar gaat het om in het liedje Meisje van de Waal.
1: Ja.
0: Wat heeft je geïnspireerd om tot deze tekst en dit thema te komen?
1: Ja, nou ja, ik werk in Nijmegen en ik woon in Arnhem. En als geboren Groninger, dus ik ben er niet opgegroeid in één van beide.
0: Dus je voelt geen sentimentele dingen ten opzichte van die vlaggetjes van die bus waar we het net over hadden en zo.
1: Nee, dat inderdaad niet. Maar ik kan wel heel mooi vanaf een afstandje de verschillen zien tussen beide steden. En dat heeft mij geïnspireerd om dit te schrijven. Hè. Dus ik ben een deel van de dag in Arnhem en een deel van de dag in Nijmegen. En er zit echt wel een verschil in.
0: Nou, jij als nuchtere Groninger, jij woont en leeft tussen de Nijmegenaren en de Arnhemmers. Wat is nou het grote verschil tussen een Arnhemmer en een Nijmegenaar?
1: Ja, eigenlijk wat ik merk en uiteindelijk is het grootste verschil dat de Nijmegenaren niet zo heel graag naar Arnhem gaan. En dat het bij veel Arnhemmers, ik zeg niet iedereen, maar veel Arnhemmers, die maakt het minder uit om naar Nijmegen te gaan. En dat is eigenlijk ook de insteek van het liedje. Het gaat over, vanuit mijn opzicht, de jongen van de Rijn. Ik woon aan de Rijn. Ik ga prima ODW over de Waal. Maar de Nijmegenaren zien het niet zo zitten om ook ODW te gaan. Dat naar de andere kant van de Waal.
0: Precies, is het Calimero-gedrag of zo. Wat is dat?
1: Ja, precies. Ja. Nou ja, dus dat inzicht heb ik gekregen. En dat vond ik gewoon kijk, het is een knipoog naar de rivaliteit. We hebben heel veel mensen die het ook niet uitmaken natuurlijk. Hè, maar we hebben ook mensen die een beetje principiële zijn. En die niet heel graag naar de andere kant van de Waal gaan. Maar dat vond ik een leuke insteek, een leuk concept. En daar kunnen mensen het over hebben als ze het liedje luisteren. Een beetje spreekstof ook natuurlijk.
0: Meisje van de Waal.

0: Lekker gedaan hoor, meisje van de Waal, Bart Wijnholt. Ja, dit smaakt natuurlijk naar meer. Eén liedje op Spotify is te weinig. Bart, wanneer komt de volgende?
1: Hele goede vraag. Ik ben daar best wel druk mee.
0: Jij hebt al heel wat plannen en wat creatieve ideeën liggen.
1: Ja, meestal zie je als iemand een nieuw artiest een single brengt, komt er vaak nog een single en dan komt er vaak een EP of een album. Dat is een beetje het plan.
0: De best of Bart Wijnholt.
1: The beginning of Bart.
0: Precies, leuk. Ja. Maar je hebt nog veel meer. Je doet ook voor anderen produceren. Vanavond komt er weer een nieuw liedje waar jij je handtekening onder hebt gezet online. Wat is dat?
1: Ja, dat is met rapper Bruno Prent. Shout-out naar Bruno. Vanavond komt het uit. Ik werk al jaren met hem samen. Hele goede klik. Hij is een goede vriend. Ik heb met hem ook de nummers geschreven voor de NPO Zapp-series. Daar ben ik hem ook heel dankbaar voor. Hij heeft mij echt een springplankje gegeven. Vanavond komt zijn nieuwe single uit, Schapengedrag. Dus ga die ook zeker checken. Want die heeft
0: Schapengedrag.
1: Schapengedrag,
0: heel
1: goed. Dan kan je haast raden waar het over gaat.
0: Ja.
1: De meute niet volgen. Dus die heb ik geproduceerd. Dus ook daar steun je mij mee als je die luistert.
0: Leuk. Vanavond luisteren. En we zijn benieuwd wat er nog meer gaat komen. Dus kom weer langs, Bart, als je weer een nieuwe song hebt.
1: Gaan we doen. Dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Little Steven. En Bitterfruit. Ja, nog één keer. Nog één week. Nog één kans op zo'n mooie e-bike. Er zijn er al drie uit. En deze week gaat de allerlaatste. Ik denk dat ik niks nieuws vertel als ik zeg hoe het opzet van dit spel is, maar toch ga ik het eventjes voor je doen. Zometeen ga ik een fragment laten horen uit Rondje Gelderland van gisteravond. Dan is aan jou de vraag, wat is het antwoord op de vraag die ik stel over die uitzending? Dit keer gaat het over Kato. En dan moet je dat insturen. Aan het einde van de week, op vrijdagmiddag, gaan we kijken wie de meeste goede antwoorden heeft ingestuurd. En zijn dat er meerdere mensen, dan gooien we ze allemaal in de grote hoed. En trekken we daar een winnaar uit en die gaat naar huis met zo'n fantastische fiets. Nou, zo is het. Zometeen de opgave, alvast even een klein voorproefje.
1: Is Kato trouwens?
2: Oh, Kato, wat leuk, zeg.
1: Kato, even voorstellen.
2: Ja, hi Kato.
0: Hi Kato. Hallo Kato. Zometeen de vraag van vandaag.

0: voorspeld staat ook deze week weer zo'n mooie e-bike. Met prachtige, hard opgepompte banden. Halogeenverlichting. Ah, er zit van alles op. Het is echt een super deluxe fiets. Die wil je gewoon hebben, dus dan moet je wel meespelen. Het liefst elke dag, want dan hoe meer goede antwoorden je instuurt via radiogelderland.nl, dan heb je de meeste kans om mee te dingen op vrijdag naar die fiets. Dit keer gaat het natuurlijk weer om de opgave van de uitzending van gisteravond. Dat is de opgave van vandaag. Luister met aandacht.
1: Dit is Cato trouwens.
2: Oh, Cato, wat leuk,
1: Cato,
2: hè?
1: Even voorstellen.
2: Ja, hi Cato. Leuk, ja. Hoor. Nou, dat vind ik toch wel origineel.
1: Ja, dat zeggen.
2: Ik denk dat het een kerstpakket is die je nooit meer vergeet.
0: Nee, een kerstpakket, dat hoor ik nou weer. Een kerstpakket wat je nooit meer vergeet. Dat is wel bijzonder allemaal, hè? Nou, het heeft dus iets te maken met een kerstpakket. Maar de vraag is dus, wie is deze Cato? Daar gaat het om. Als je het weet, radiogelderland.nl. Dan zie je een heel groot gifgroen vak. Nou, daar wijst het allemaal zichzelf. Daar moet je het goede antwoord droppen. En wie weet, pak jij die allerlaatste e-bike mee.
3: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische fiets.

Girls, Donna Summer. Chup, chup, bliep, bliep. Eerder deze uitzending sprak ik kunstenaar, muzikant, oud-docent, creatief duizendpoot, Willem de Molder uit Groenlo, Grollen. En Willem die had een oproep, die heeft een probleem. Die heeft in de jaren 80 kunstwerken gemaakt, pentekeningen, gezichten op Groenlo. Die hebben gehangen in, de ontspanningsruimte, het Kormelink van de verpleegstersflat in Groenlo. Hij denkt dat ze ongeveer 60 bij 80 waren, ingelijst in een mooie stevige lijst. Ik meen dat hij zegt dat dat van het merk Bart was. Een straatgezicht met uitzicht op het verzorgingshuis in de verte, met links de Molenberg en rechts de verpleegstersflat. Nou, verandert de Groenlo natuurlijk ook elk jaar. Veel blijft bewaard, maar dit deel van Groenlo wordt zo'n beetje helemaal gesloopt en er komt een nieuwbouw. En nu is de vraag, wie heeft die werken in zijn bezit? Hangt het bij iemand toevallig thuis? Want die zijn op een gegeven moment blijkbaar uit dat het Kormelink gehaald. Die zijn ergens opgehangen, of weggelegd, of weggegooid. Als iemand weet of dat is gebeurd, hoort Willem het ook graag natuurlijk. Dan kan hij ophouden met zoeken. Dus waar zijn die werken gebleven? Thea die heeft nog een suggestie. Zegt, misschien moet u eens even kijken bij het gemeentearchief. Of bij de historische vereniging. Ja, dat zijn goede tips. Ik heb het inmiddels doorgepaast naar Willem. Zo direct de aandacht voor Dick van Altena. Er is nieuws. Mooi nieuws. Geen muzieknieuws. Naar Rolf Sanchez.

Rolf Sanchez, eigenlijk Rolf Wink, komt gewoon uit Ede. Maar we kennen hem als Rolf Sanchez. Slim gedaan dit hoor. Wat oude deuntjes in een nieuw Spaans jasje gestoken. Heel goed gedaan. Marcha Rolf Sanchez. Dick van Altena heeft goed nieuws. Want hij is voor de, ik meen, vierde keer grootvader geworden. Er is een nieuw lid van de familie gekomen. Rowan. En het leuke is dat Rowan is vernoemd naar zowel de vrouw van Dick, Annemiek, als naar zijn moeder, Rosie. Dick van Altena is singer-songwriter en die heeft volgens mij voor alle kleinkinderen en kinderen inmiddels in zijn leven liedjes geschreven. Zo heeft hij een Suzie, zo heeft hij een Rosie. En ik ben benieuwd wat voor liedje er voor Rowan zal worden gemaakt ter zijner tijd. Hier bezingt hij zowel Suzie als de moeder van Rowan, Rosie.

Als je dus Henk Wijngaard, Hey Suzy hoort zingen, dan weet je, dat gaat dus eigenlijk over de dochter van Dick van Altena. Maar die twee hebben geen relatie. 4 minuten voor 2, tot 3 op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvořáks 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadelig soleert in Barbers Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
8: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen. Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De 2 vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De 2 verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht. Felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, zo meteen gaat de klok op rok met AC/DC.
12: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
13: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
14: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
15: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
16: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
17: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.

0: Bonido.nl. Mis niks en sla je slag. Bonido.
1: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
2: Nee, attent met ds.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Tot 3. Met Erik van den Berg.

0: Lisa Stansfield, All Around the World.
1: De klok op rock.
0: We gaan de gitaren laten spreken. Zo direct AC/DC. De band begon ooit lang geleden met zanger Dave Evans. Hij werd al snel vervangen door Bon Scott. En die kende het tragische einde van zijn leven. Dat was echt een rock'n'roll. Die zoop, die dronk, nou ja, zuipen is beter het woord. Die heeft zich letterlijk doodgedronken. Begin jaren 80, begin 1980 overleed hij. En toen stond de band in dubio, wat moeten we doen? Want deze man, die Bon Scott, ja, die had natuurlijk wel een heerlijke stem. Hier hoor je hem in Highway to Hell. Nou, de band heeft er eventjes over nagedacht en besloot, ja, we moeten toch op zoek naar een nieuwe zanger, we gaan door. Er werd een auditie gehouden, er werden een aantal namen genoemd door collega-artiesten van, nou, vraag die eens. En een van de mensen die ze vroegen was Brian Johnson, de huidige zanger van AC/DC. Die kan zich het allemaal nog heel levendig herinneren natuurlijk, want het ging allemaal heel snel. Hij moest auditie doen, hij moest ook direct door naar de platenstudio, want er werd ook meteen een album opgenomen. En dat werd in recordtempo opgenomen. Het album Back in Black werd in 6 weken tijd helemaal in kannen en kruiken op band gezet.
2: So you get into AC/DC and you get in the studio, and how long does it take you to record?
3: 6 weeks.
2: 6 weeks for the entire album?
3: 6 weeks for the entire
4: album.
3: How did
4: they Isn't know that they the magic? Could write together?
2: They don't. Sometimes it's just get in there and do it.
3: It was probably the most magical time in my life. I knew something was happening, but it was happening so quick I couldn't grasp it.
4: Mm.
0: Hij zegt, het was magisch, het ging allemaal zo snel. Voor je het wist was ik de zanger van AC/DC. Voor ik het wist stond ik daar in de studio te zingen. Ja, en voor je het wist was het album Back in Black met succes opgenomen. En dat leverde heel wat klassiekers op.
1: De klok op rock.
0: En mag je zeggen, maar ik vind het de stem van Bon Scott minder goed dan die van hem, hoor. Geef mij maar Brian Johnson. Mag ik dat zeggen? Ja, ik mag dat zeggen. Dit is toch kenmerkend, hoor, die man zo meteen tekeer gaat. Heerlijk. AC/DC.

Back in Black, AC/DC 1980. Album waar ook Hell's Bells op staat bijvoorbeeld. En Brian Johnson die kan er smakelijk over vertellen op zijn kenmerkende manier met dat prachtige accent van hem. Zo werd hem destijds gevraagd. Nou, leuk dat je bij ons in de band komt zingen. Maar zou je misschien ook een liedje willen schrijven? Dat had hij nog nooit gedaan. Nou, laat ik het maar proberen. Nou, zo geschieden. En ook dat lukt allemaal prima. 50 miljoen exemplaren werden er destijds van verkocht. 50 miljoen. Even wat rust op de radio wat dat betreft. Na AC/DC. The Miracles. The Tracks of My Tears.

0: The Tracks of My Tears, The Miracles. Nou ja, het was een onsmakelijk momentje. Maar ik had mijn kliko. Je weet wel, de groencontainer. Hoe noem je hem eigenlijk, Joy? De kliko of de groencontainer?
1: Maar bij mij, ik kom uit Twente en bij ons wordt het heel vaak de Otto genoemd.
0: De Otto?
1: Ja.
0: Of waar staat er Otto op of zo? Of
1: dat is gewoon het merk van die dingen.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Kijk, wat leuk. Kijk, bij ons is het kliko of ja, meer de groencontainer trouwens.
1: Ik zeg ook wel, zet jij de bak even aan de weg?
0: De bak?
1: De bak.
0: En je hebt meerdere bakken.
1: Ja, de bak. Ja, dan kijk ik even in de app wanneer die opgehaald wordt. Welke, zeg ik nou de oranje of de groene bak?
0: Welke bak moet er naar buiten?
1: Ja.
0: Maar goed, ik deed de groencontainer, de kliko, de Otto. Ik deed de deksel open en toen aan de binnenkant van de bak allemaal van die witte, glibberige, kleine, wat zijn het, wormpjes?
1: Oh, zo vies.
0: Maden.
1: Zo vies.
0: Toen dacht ik van, nou, het viel me nog mee trouwens. We hebben natuurlijk een hele hete zomer gehad. Tot nu toe, ja, één keer gehad, geloof ik. Maar nee, het is aardig binnen de perken gebleven. Maar het was weer een keer zover. Dus ik denk, nou, laat ik Joy maar eens om raad te vragen.
1: Ja, nee, sympathiek van je dat ik dat weer mag doen.
0: Wat te doen aan maden, hè? Kun je een schot voor de boeg? Heb je een eerste goede tip?
1: Ja, deze doe ik thuis altijd. Wij hebben de een schutting. En daar zit, die is helemaal mooi met klimop allemaal. Nou, en het schijnt dus een paar verse takken. Dat heb ik weer van mijn schoonouders geleerd. Als je dat dus van het klimop, oftewel hedera, in de bak doet.
0: Ja.
1: Dan kunnen die maden die kunnen niet tegen die stoffen die in
0: die kunnen
1: die planten
0: niet tegen
1: zitten.
0: Klimop?
1: Nee.
0: Wat apart.
1: Nee, dus op het moment dat je dat gewoon in de bak doet, dan gaat het eigenlijk goed.
0: Oké, ik zou denken, nou, dan gaan ze gewoon eromheen lopen.
1: Nee,
0: maar,
1: nee, het komt dus echt door die stoffen wat in die plant zit, waar ze niet tegen kunnen.
0: Oh, maar ik heb heel veel klimop. Iedereen heeft, dat groeit overal. Dus, en een paar stukjes eraf
1: takjes
0: knippen. Nou, het hele probleem is, we kunnen naar huis.
1: Ja, ik ga van het weekend houden.
0: Ja, ik ben toch wel benieuwd of er mensen nog, ik zag al een paar eerste berichten binnenkomen van mensen die er wat gedachten bij hebben. Onder meer de tip, dat had ik zelf ook al eens een keer bedacht, zet de deksel een beetje open.
1: Ja, een blokje ertussen of zo. Die had ik inderdaad
0: van de andere
1: ook
0: kant, als het maar lekker genoeg is wat erin zit, dan denken die maar, mooi, de deksel staat open. Daar kan ik mooi naar binnen.
1: Daar ga ik in, ja, precies.
0: Denk ik dan.
1: Ja. Nou, dat klopt wel een klein beetje wat je zegt, maar het heeft meer met de inhoud van de bak te maken.
0: Oké. Okay.
1: Van de bak, nou zie je, daar kom ik weer.
0: Maar ik weet niet, waar komen ze überhaupt vandaan? Ik bedoel, ze zaten er ook niet in.
1: Dat zou ik nog even moeten uitzoeken.
0: Ik vraag het allemaal maar aan jou. Of jij het allemaal maar eventjes wil opzoeken.
1: Ja, nee, helemaal goed.
0: Ik denk altijd, ja, het zit er niet in. Dan gooi je er voedsel of zo in.
1: Ik ging dwars door je heen. Het komt door vliegen. Die leggen de eieren van vliegen.
0: Er komen eerst vliegen op af en die leggen de eitjes in. En daar komen dan, ja, oké. Okay.
1: Precies.
0: Nou, het is, ik weet niet of het schadelijk is, maar het is gewoon buitengewoon vies om te zien.
1: Ja.
0: Verder maakt het me ook niet uit dat ze er rondkrullen, maar ik vind het gewoon vies.
1: Het is heel vies.
0: Dus ik wil het liever niet. Heeft iemand een gouden tip voor de bestrijding of het voorkomen van maden? Geef het even door. Het wordt vandaag weer 30 graden. Dus dat zijn ideale omstandigheden voor de maden om eens even zich lekker te vermenigvuldigen in jouw Otto. De Otto.

0: Dance Little Lady, Tera Charles. 3:30. We zijn in de wereld van de maden gedoken. Met name de maden die in je kliko of in Twente in de Otto zitten. De Otto, ik heb het even. Ja, dat klopt inderdaad. Je hebt het merk Otto heb je dus.
1: Ja, dat zeggen ze bij mij in Twente heel veel. Ik heb het zelf alleen nooit gezegd. Het was voor mij altijd de bak of de kliko inderdaad.
0: Maar nu andere mensen over Otto beginnen...
1: Nee, ik heb het niet overgenomen. Nee, okay.
0: Weet je waarom een bak trouwens een kliko heet? Dat kom ik dan toevallig tegen omdat ik iets over de Otto aan het opzoeken was.
1: Nou.
0: De producent daarvan is het bedrijf Van Klinkenberg en Koster.
1: Nou, zo makkelijk kliko kan het zijn.
0: Pakken we ook maar weer mee.
1: Ja.
0: Net goed als we hebben gehoord dat Klimop, Hedera, dat heel erg goed tegen maden werkt.
1: Ja, overigens ook lavendel, want de geur daarvan, dat kan vliegen werel. Gewoon verse lavendel, dat werkt. Maar je kan ook gewoon een beetje lavendelolie erin doen op een doekje bij het deksel.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Nou, kijk, dat is alweer een goede tip erbij. Zout strooien, zegt iemand, is dat...
1: Zout of kalk, dat wordt inderdaad wel zo'n trucje genoemd. Dat droogt de maden ook uit. Maar toch is het wel beter om dit eigenlijk liever niet in een GFT-bak te doen. Want het komt uiteindelijk natuurlijk bij het organische afval terecht. Dus
0: ja.
1: liever niet.
0: Oké. En dan slaan heel veel mensen aan op eten en vooral rauw vlees.
1: Ja, klopt. Want je kan natuurlijk de deksel op een kier of helemaal open laten staan als je maden hebt. Want vervolgens kunnen die dan vervolgens weer uit de bak pikken om het op te eten. Alleen bij vlees of visresten moet je dus juist weer opletten. Want het open laten staan, dat kan dan dus ook weer meer vliegen aantrekken. Want dan kom je in een soort visuele cirkel terecht waar vliegen, maden en ga zo maar door. Eigenlijk werkt gewoon voorkomen het allerbeste. Het zal je verbazen. Dus je kan beter eerst je etensresten laten uitlekken en de kliko zo droog mogelijk houden. Maar je kan bijvoorbeeld ook het in een krant doen of in een karton of in zo'n compostzak. Dat gaat dat dan natuurlijk ook tegen.
0: Ja, daar hebben we thuis altijd discussies over. Misschien dat jij weet overal antwoord op.
1: Oh.
0: Maar het lijkt mij heel onschuldig om papier in de kliko de Otto te gooien.
1: Mm.
0: Ik denk, ja, dat vergaat wel. Dat wordt dan 10 weken lang ligt dat in een grote pool met andere organisch afval. Ligt daar te wellen en te rotten natuurlijk. Dus een krant gebruiken voor vleesafval bijvoorbeeld lijkt me geen probleem. Dus...
1: Nee, dat wordt, ik weet daar niet 100% zeker het antwoord op. Maar wat ik heb kunnen vinden is dat je het gewoon in een droge krant legt.
0: Ja. Ja, die krant die vergaat toch wel. Dat is toch.
1: Dat lijkt mij ook.
0: Geen probleem.
1: Nee.
0: Zijn nuttige opruimers, zegt Ruud. Ja, nee, dat is ook helemaal prima. Maar liever niet bij mij in de Otto.
1: En wat natuurlijk eigenlijk ook nog wel goed werkt, is gewoon je kliko in de schaduw zetten. Want een warme kliko is eigenlijk gewoon een soort all-inclusive resort voor die beestjes.
0: Precies. Dank voor al jullie tips. En nogmaals, als we alles samenvatten, takje Klimop. Want dat groeit overal.
1: Ja, gewoon eigenlijk een takje Klimop is misschien wel het allerbeste en het meest voor de hand liggend.
0: Dank voor het meedenken.

0: Loud en Todry substitute.
1: 3-3.
0: Eigenlijk moet ik zeggen de treien voor treien. Want we gaan op de Friese Tour. 3 Friese artiesten. 3 Friese hits. Waaronder de grootste Friestalige hit in de Nederlandse hitparades. Welke denk je dat dat is? Ah, denk er maar even rustig over. Ik hoop wel dat ik het goed heb trouwens. Want ik zeg het uit mijn hoofd. Wij horen eerst De Kast, Woorden zonder woorden. En we gaan dan naar de Schelling met Hessel. Maar omdat het Friese betreft, eerst even een moment van stilte. Allemaal even gaan staan.
2: Fries bloed zo hoop, onnodig bloed en zie.
0: Ik zie dat nog lang niet iedereen staat. Ik vind dat disrespectvol. Maar ik moet zelf ook niet door het Fries volkslied praten natuurlijk. Hè.
1: 3-3.

0: Ach, heerlijk, het Twarres Verbisto. En ik heb het nog even gecheckt, maar het klopt inderdaad. Dit is de grootste Friestalige hit, maar ook de grootste hit van een Friese artiest. Want de dames Maywood, ook Friesland, schopten het weliswaar ook tot de nummer 1 in de Nederlandse hitparades. Maar niet zo lang als Twarres. Dus dit is de allergrootste Friestalige hit. Zometeen niet de allergrootste Friestalige hit, maar wel een lied wat bij veel mensen aardige vakantieherinneringen naar boven zal halen. Want de zanger van Terschelling, Hessel, zometeen met Terug naar Terschelling. Ben jij wel eens op Terschelling geweest?
1: Nee, ik moet wel eigenlijk een paar keer nog de Waddeneilanden doen. Ik heb alleen Texel gehad.
0: Alleen Texel?
1: Alleen Texel, ja, dat is dat. Ja, eigenlijk zou ik een keertje eiland willen hoppen.
0: Oh ja, of gewoon af en toe één eiland bezoeken.
1: Ja, dat is natuurlijk ook leuk. Nee, ik heb alleen Texel gedaan.
0: Oké, okay. Want Texel is natuurlijk relatief makkelijk bereikbaar met een boot, met auto's en zo. Dat is voor Texel.
1: Zo is het algemeen wel bij een eiland natuurlijk.
0: Ja, maar die zijn dan wel eindvaren en dan ga je niet met je auto en zo. Dat geeft toch wel andere sfeer van zo'n eiland. Dus ik kan het aanbevelen.
1: Ja? Nou, wat goed. Ik zal het onthouden voor mijn
0: vakantie. Oké, heel goed. Zometeen zijn we thuis in Gelderland natuurlijk. Wat kun je er even uitlichten? Heb je nog een leuke...
1: Ja, ook ik ga toch wel iets van Dolly Parton draaien. Want ja,
0: goed,
1: ik kan het toch niet laten. Het zit er toch te veel in.
0: Wat een waardering krijgt ze dan. Hè?
1: Maar terecht toch ook?
0: Nee, zeer terecht.
1: Ja, ik vind dat wel. Ik vind het ook wel bijzonder. Dus ik heb zoveel. Ik vind het ook wel weer leuk. Eigenlijk dat is weer het nadeel dat iemand daar dan eerst voor moet doodgaan. Dan ga je ineens allemaal fragmenten bekijken en interviews en dingetjes. En dan denk je, dit ja en dat. En dat vind ik dan toch wel weer.
0: Het is wel cru, maar het is heel cru. Iemand gaat dood en dan ga je denken, dat was leuk en dat was goed.
1: En dan ga je daar toch weer wat meer in
0: herwaardering voor sommige dingen.
1: Exact, dit is het. Nou ja, goed. En die herwaardering is wat mij betreft terecht. Dus ik ga er ook eentje van haar draaien. En straks de Gouden Wissellijst met Tina Turner.
0: Wij gaan terug naar de Schelling.
2: En toen ik ben geboren...

0: leren mediteren? Zen.nl.
1: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Hey, Remo!
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attens met ds.nl.
4: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
9: Voor wie zijn we van weer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
11: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
12: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keijzer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keijzer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan is weer nog zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen- en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
15: En dan nog de verkeersinformatie voor de provincie Gelderland van de AWB. Er staat 1 file en die staat op de A12. Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens staat 3 kilometer. Heb je 12 minuten vertraging.
16: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.

0: was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unieksslapen.nl.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
4: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
5: Thuis in Gelderland.

0: Maxi Priest, Close to You. En dat zijn we hier bij Radio Gelderland. We zijn altijd dichtbij. Een hele goede middag. Ik heb het raampje maar even opengezet hier in de studio om toch een beetje zonneschijn binnen te krijgen. Ik vind die temperatuur, die begint hier al lekker warm te worden. En misschien is dat het bij jou ook wel. En anders, als je het te veel vindt, dan probeer ik een beetje muzikale verkoeling voor je te geven. Desiree hier met Thuis in Gelderland. Mocht je me willen bereiken, dan kan dat natuurlijk altijd, hè, via een WhatsAppje. Mocht je dat nog niet hebben, mochten wij nog niet tussen je contacten staan met je vrienden en je familie, dan zou ik zeggen, download heel even de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin daar staat app ons. En dan zitten wij gewoon in je WhatsApp, net zoals je partner of je buurvrouw. En dan kan je met ons appen. Misschien heb je wel een verzoekje bijvoorbeeld, of wil je gewoon even hallo zeggen. Dat mag natuurlijk ook. En met die WhatsApp kan je ook meteen jouw keuze laten horen voor de Gouden Wissellijst. Want die zie je eigenlijk meteen als je binnenkomt hier bij Omroep Gelderland. Zo'n grote gouden lijst. En daar hangt dan elke dag een andere foto in. Soms van een artiest, soms van een album, soms van een filmposter. Maar vandaag is het een foto van Tina Turner in Hollywood op de Walk of Fame. Want op deze dag in 1986 kreeg ze de ster op die hele bekende Walk of Fame in Hollywood dus. Vlakbij het gebouw van Capitol Records. En dat is de platenmaatschappij waar ze heel veel hitalbums heeft uitgebracht. Dus ik ben eens eventjes gaan koekeloeren in haar muzikale repertoire. En ik moet je zeggen, het was bijzonder moeilijk kiezen. Want wat kies je dan, hè, bij Tina Turner? Ze heeft zo ontzettend veel hits gehad. Ook veel mooie duetten. Nou, ik heb een poging gedaan om wat te kiezen. En dan hoop ik dat jij denkt, nou, daar zit eigenlijk wel wat bij wat ik leuk vind. Dan mag je het me laten weten via de Omroep Gelderland app. Dus rechtsbovenin, daar staat app ons. Welke mag ik voor je draaien van Tina Turner? Misschien wel deze.
1: 1.
0: Eigenlijk een cover, hè? Want Bonnie Tyler die nam het eerst op. Maar Tina Turner is er toch wel het bekendst mee geworden. En dus eigenlijk de best. Dus optie nummer 1. Of ga je toch voor haar doorbraak? Dat is namelijk deze.
1: 2. I'm your private dancer. A dancer for money.
0: Do what you want me to do. I'm your private. Ook wel lekker. Private dancer van Tina Turner is optie nummer 2. Of ga je toch voor deze?
1: 3. Golden night.
0: Een Golden Eye, geschreven door Bono en The Edge van U2. En natuurlijk bekend van die James Bond film. Golden Eye is optie nummer 3. Of ga je toch voor, nou, een iets minder bekend lied?
1: 4.
0: Steamy Windows, bij onze zuiderburen in België een top 5 hit. Maar hier in Nederland kwam die niet verder dan nummer 17 in de top 40. Maar ik vind hem zelf toch wel lekker, dus ik dacht, ik doe hem erbij. Steamy Windows is optie nummer 4. Zeg het maar via de Omroep Gelderland app. Welk liedje mag ik voor je draaien van Tina Turner? 1, 2, 3

0: Miles Smith en Nile Horn hoorden hier op Radio Gelderland. En ondertussen zijn wij bezig met de gouden wissellijst. En vandaag staat daarin Tina Turner. Ze kreeg op deze dag in 1986 een ster op die Hollywood Walk of Fame. En toen dacht ik, nou, dit is toch wel een mooie reden om even in haar repertoire te duiken. Je kon kiezen uit onder andere The Best, dat was nummer 1. What a Private Dancer was optie nummer 2. GoldenEye van die bekende Bond-film, optie nummer 3. En ik had nog een iets kleiner hitje van haar erin gezet. Dat was Steamy Windows, dat was optie nummer 4. Veel stemmen binnengekregen via de Radio Gelderland, of de Omroep Gelderland-app moet ik zeggen. Onder andere van Marja, Theo en Hans. En Jeannette, die heeft op de winnende optie gestemd. Jeannette, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ben je een beetje fan van Tina Turner?
1: Nou, ik ben wel. Ik vind de nummers wel mooi, dus ja, niet meer.
0: Die ze gemaakt heeft. Ja, ja, ze is wel goed. En voor welke mag ik dan voor jou gaan draaien?
1: Steamy Windows.
0: Steamy Windows, want je dacht, die hoor ik niet zo vaak.
1: Ja, die hoor ik niet zo vaak en die anderen zijn allemaal wel bekend.
0: Ja, precies. Ook wel eens leuk om eens een keertje even een ander nummertje uit het repertoire te laten horen.
1: Ja,
0: zo
1: zeker.
0: Is het. Nou, ga ik hem voor je draaien, Jeannette. Wens ik jou een fijne dag, hè?
1: Ja, jij ook. Bedankt.

0: ondergoed voelt veel zachter aan. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Hé, hey, wat is dat?
2: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
1: Doe maar duur.
2: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
3: Greenwave. Hey, Remon.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse... en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur... in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
4: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
5: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
6: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
7: Het is 1 minuut over 4:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Het weer ziet er, het ligt er een beetje aan wat je lekker vindt, maar het is in ieder geval warm. De temperatuur stijgt vandaag naar 28 tot lokaal 30 graden. En het is dus een beetje broeierig ook. Later vanavond trekken vanuit het zuiden buien over de provincie met kans op onweer. En Joy is hier voor de hoofdpunt van het Gelderse nieuws.
8: Hey Desiree. In Neede is een 23-jarige man uit Borculo overleden na een steekpartij in een woning aan de Hoevenweg. De politie heeft een 20-jarige verdachte uit Borculo aangehouden en het onderzoek naar de toedracht loopt nog. Dan de sluis bij Eefde is na weken van droogte weer beperkt open voor de scheepsvaart. Rijkswaterstaat meldt dat de wateraanvoer in de Rijn en de IJssel langzaam stijgt, waardoor het onttrekkingsverbod van oppervlaktewater is ingetrokken. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
7: Joy, dankjewel. En dan nog de file van de ANWB. Er is eigenlijk twee lange files. De eerste staat op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo staat 6 kilometer. Heb je 16 minuten vertraging. Komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En dan nog de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens staat 2 kilometer. En heb je 15 minuten vertraging.
9: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
10: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
11: Nama verf, behang, glas geeft kleur aan elke stijl. Alles voor een mooi thuis begint bij Nama. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
12: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
11: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
12: Uw dak vakkundig laten coaten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: Thuis in Gelderland. Desiree van der Heijden.
14: Allee, wat is dit toch een zalig programma.
15: En jij denkt alleen maar, mag ik alsjeblieft binnen opgemaakt liggen onder de airco?
16: Maar goed, ja, hè?

0: Robin Thicke met Blurred Lines hoorde je hier op Radio Gelderland. En ik ga nu een liedje van Dolly Parton voor je draaien. Ik weet het, er zijn er al best wel veel gedraaid. Maar ik dacht, eentje extra kan volgens mij nooit kwaad. Want als me toch één ding opviel sinds zij is overleden de afgelopen 2 dagen... is toch wel hoe geliefd zij is in alle lagen van de bevolking. Of je nou advocaat bent of vuilnisman, zwart of wit, homo of hetero... iedereen hield van Dolly Parton. Dat viel mij al op en ik dacht, goh, wat bijzonder... als je die verbindende kracht hebt, hè, als artiest. Het meisje uit een gezin van 12 kinderen uit zo'n klein bergdorpje in Tennessee. Haar oom die haar passie voor muziek zag en die haar allereerste optreden regelde toen ze 10 jaar was. En toen werd er zo gejoeld door het publiek dat ze zei, I'm gonna be a star, right? Nou, en een ster dat werd ze, maar dan gelukkig zonder sterallures. Want tijdens haar tours door bijvoorbeeld Amerika sliep ze gewoon op de bank in de bus. En ze waste dan met de hand haar jurken voor haar optredens in wasbakken van een motel. Nou, daar ben je dus wel heel gewoon gebleven. En als zij volgens mij iemand was, dan was zij wel iemand die ons leerde dat we allemaal onszelf mogen zijn en dat we daar ook trots op mogen zijn. En vooral natuurlijk dat je niet zomaar hoeft op te geven. Want als zo'n klein meisje uit Tennessee dat kan, dan kan iedereen misschien wel een ster worden. En het zou toch mooi zijn als we allemaal een klein beetje Dolly Parton in ons zouden hebben. Volgens mij zou de wereld er dan echt een stukje leuker uitzien. Nou, we moeten ons maar troosten met het feit dat er in 2045 komt er een nieuw liedje van haar uit. In haar pretpark Dollywood, daar ligt namelijk een geheime kluis... en daar heeft ze dus een liedje in gedaan. En in 2045 kunnen we dat met z'n allen beluisteren. Zijzelf zei ze erover, ja, ik baal eigenlijk een beetje... dat ik er een heel goed liedje in heb gedaan. Want achteraf dacht ik, had ik het nu maar uitgebracht... had ik tenminste nog een beetje meegemaakt wat mensen ervan vonden... en had ik beter een slechter liedje erin kunnen doen. Maar ja, zei ze, het is nu al gebeurd, dat liedje zit in die kluis. En ik vind dat wel iets moois hebben. Dat we dus over 19 jaar ineens met z'n allen... weer heel even naar Dolly luisteren in 2045. En dan denken we toch eventjes... verdorie, wat was het zij toch een ontzettend grote artiest. En daarom draai ik mijn favoriete liedje van haar. En dat is Here You Come Again.
1: When you think of me when I'm gone, I'd like you to smile to think, oh, she was funny. Or, oh, she had a good sense of humor. You know, when she was sad, she'd make a joke about it.

0: Dave Groger en Welen. Hoe de liefde gaat, hoor je hier op Radio Gelderland. En het is tijd voor een spelletje. En dat spelletje Memory, dat doen we niet met kaartjes zoals in dat klassieke spelletje. Nee, we doen het met fragmentjes van hits. En dan is de vraag eigenlijk heel simpel. Of nou ja, het ligt er een beetje aan hoe goed je muziekkennis is natuurlijk. Welke twee zijn van dezelfde artiest? Ik laat je zo meteen 6 fragmentjes horen. En aan mij mag je 2 nummers laten weten. Welke 2 zijn dan van dezelfde artiest? Dus app me dan eventjes de 2 nummertjes waarvan jij denkt die zijn van dezelfde artiest. Dat kan je doen via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin, daar staat app ons. En dan kan je ons gewoon whatsappen. En als je het goed hebt en je komt bij mij in de uitzending, dan win je onze attentie van de week. Let goed op, hier komt-ie.
1: 1.
0: Toon.

0: 6.
1: Zeg het maar, welke twee zijn van dezelfde artiest? Laat het me weten door middel van een appje.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang een gratis rangupgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
0: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in de gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan de verkeersinformatie voor de provincie Gelderland. Er staat 1 file langer dan een kwartier en die staat op de A12. Arnhem richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens staat 4 kilometer. Heb je 17 minuten vertraging.
6: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
11: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
12: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
13: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
14: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
13: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, Raymond!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterOntharders.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
4: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: James Ingram en Michael McDonald, Yamo Be There, hoor je hier op Radio Gelderland. En het is tijd voor de uitslag van... En vandaag speel ik dat met Irene. Irene, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hallo. Je bent onderweg waar naartoe?
1: Naar huis.
0: Naar huis. Heb je gewerkt?
1: Ja, ja.
0: En wat voor werk doe je, Irene?
1: Ik werk in de huishouding, in een zorginstelling.
0: Ah, kijk, wat mooi werk ook.
1: Ja.
0: Lijkt me heel dankbaar.
1: Zeker. Dat wel, ja.
0: Dat was het. En was het een beetje te doen met een beetje de broeierige warmte vandaag?
1: Nou,
0: klinkt er een grote
1: zucht. Dat was iets minder.
0: Dat was iets minder. Ja, gelukkig koelt het vanaf morgen volgens mij een beetje af. Maar we gaan het straks vragen natuurlijk aan de weerman. We gaan ondertussen, dacht je, nou weet je, ik ben nu toch al verhit. Ik ga ook nog eens even een potje memory meespelen. Kan mij het schelen.
1: Ik gok het gewoon dit keer, hoor.
0: Je gokt het gewoon. Laten we even luisteren naar de opgave van vandaag.
2: 1. Don't have to be beautiful. 2.

0: Ja, Irene, het woord is aan jou. Welke twee zijn van dezelfde artiest volgens jou? Welke twee nummers?
1: Ik dacht 2 en 4.
0: 2 en 4. Laten wij heel even luisteren.
2: 2.
0: En dus deze.
2: 4.
0: Helaas, Irene, het is niet goed. Maar ik snap jouw verwarring wel, want het is wel een beetje sneaky. Ja. Nummer 2 klinkt heel erg, laten we nog even luisteren.
2: 2.
0: Ja, en jij dacht, wie is dit?
1: Ja. Het zou toch niet Prince zijn, hè? Nee.
0: Ja, dat zou je inderdaad denken. Het klinkt onwijs als Prince. Het is er ook absoluut door geïnspireerd. Maar het is van Oh Sheila, is het liedje van Ready for the World. En het wordt inderdaad heel vaak verward. Ik moet je zeggen, het klinkt ook echt als Prince.
1: Ja.
0: Maar helaas, maar het is niet goed. Nummer 4 is inderdaad wel van Prince, The Most Beautiful Girl in the World. En dan zocht ik daar nog bij.
1: Het is 1 en 4.
0: Ja, je zegt het zelf al. Dat was het goede antwoord. Nou, we gaan toch nog even Prince voor je draaien. En we willen je danken voor het meespelen. En ik wens je nog een fijne avond. Hopelijk lekker rustig.
1: Ja, dat gaat wel lekker. Dankjewel.
0: Dankjewel, hè. Fijne middag.
1: Hoi.

0: Black is Black hoorde hier op Radio Gelderland. En wij gaan het eens even hebben over iets wat steeds populairder wordt. En dat is de triathlon. Afgelopen editie van de Gelreman tussen Arnhem en Nijmegen in deden er 1000 mensen mee. En dat waren er meer dan ooit. En als je ook kijkt naar de triathlonagenda in Gelderland, dan zie je dat er heel veel allemaal zijn uitverkocht. Terwijl ja, laten we wel wezen, het is niet niks hè. 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en daarachteraan nog eens een volledige marathon lopen. 42 kilometer hardlopen. Olaf van den Berg uit Arnhem, die is zelf triatleet, begeleidt sporters en is ook nog eens fysiotherapeut. Olaf, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heb jij een verklaring voor die toenemende populariteit van de triathlon?
1: Ja, mensen lijken steeds gekker te worden.
0: Hè, ja, jij zegt het, ja.
1: Ja, ik denk dat de rol van social media ook wel heel groot is. Hè. We kunnen het allemaal van elkaar ook zien. Dus er is ook wel een beetje bewijsdrang richting elkaar. En waar voorheen een marathon al heel ver klonk, willen mensen het steeds gekker gaan doen. Dus het is inderdaad echt ongekend hoeveel mensen er aan de startlijn gaan staan.
0: Ja, het is eigenlijk altijd, het kan altijd verder natuurlijk. Dan denk je, ja, marathon, ja, leuk, maar wat dan valt al bijna tegen.
1: Dat denk ik. En je ziet het allemaal van elkaar en dan ga je toch een beetje tegen elkaar opwegen. Van, goh, maar als jij een marathon kan, dan ga ik er ook nog eens bij zwemmen. En dan ga ik er ook nog eens bij fietsen.
0: En waarom ben jij er ooit mee begonnen? Waarom dacht jij ooit van, nou, god, wat ga ik dit doen?
1: Ik zag een keer een filmpje op de sociale media van zo'n Ironman. En ik dacht, wow, dit is heel vet. Dit wil ik ook een keertje doen. En dan een jaar lang trainen en dan die finish behalen. Dat lijkt me echt het ultieme doel. Zo ben ik een keer begonnen. En ik denk dat op die manier ook heel veel mensen dat als een uitdaging zien. En ook op die manier gaan beginnen.
0: En is het inderdaad, kan iedereen het? Is het gewoon een jaar lang knijterhard trainen en dan kan ik het ook?
1: Iedereen is een groot woord. Ik denk wel, kijk, het is natuurlijk wel gewoon een duursport. Dus het is ook een kwestie van heel veel trainen, heel veel uren maken. Je moet kunnen zwemmen, dat is ook belangrijk. Kijk, fietsen en rennen kunnen we allemaal wel tot op bepaalde hoogte. Maar zwemmen is echt wel een technische sport. Je moet er heel veel tijd in steken en je moet ook echt de tijd nemen. Ik zie tegenwoordig ook wel heel veel mensen die meteen van 0 naar 100 willen in nog geen half jaar tijd. En dat is ook zonde, want uiteindelijk is die hele triathlon wel echt gaaf. Maar er zijn ook hele leuke kwarts- of sprint-triathlons. En dan kun je het ook heel mooi geleidelijk opbouwen. Maar voor ons als fysiotherapeut is het dan weer een goudmijn. Hè? Want als iedereen van 0 naar 100 gaat, dan...
0: Dan heb jij een hoop mensen met blessures, gok ik zo.
1: Heel veel overbelastingsblessures, ja.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Want hoe lang doe je over zoiets? Over dus eigenlijk een marathon lopen, 180 kilometer fietsen en dan nog eens bijna 4 kilometer zwemmen. Hoe lang duurt zoiets in totaal?
1: Goh, ja, het is, de wereldtop doet er echt 7,5 uur over. En de gemiddelde recreant denk ik rond de 11, 12 uur. Maar je mag er 16 uur over doen. Dus binnen een range van zeg maar 8 tot 16 uur finishen er mensen op zo'n dag. Wat het heel leuk maakt, want als je zelf gefinished bent en je zit later op het terras, dan zie je ze nog voorbij razen. En dan het blijft de hele dag doorgaan.
0: Wauw, maar 16 uur, dat is toch bijna niet voor te stellen dat je 16 uur lang zo aan het sporten bent.
1: Dat is niet normaal, toch? Ja, nee. En dan moet je ook nog eens bedenken dat je onderweg moet drinken en moet eten. En je moet je materiaal op orde hebben. Dus er komt zoveel meer bij kijken dan puur en alleen maar trainen.
0: En wat is de zwaarste triathlon die jij ooit hebt gedaan?
1: Ik heb de triathlon op Hawaii heb ik mogen doen. En wat die heel zwaar maakt is dat het natuurlijk daar heel warm is. Dus we hebben net die hittegolf in Nederland ook gehad. Je moet je eigenlijk voorstellen dat je dan in dat weer een hele triathlon gaat doen. Oftewel 8-9 uur achter elkaar gaat sporten. Ja, daar word je op voorhand word je daar niet heel vrolijk van natuurlijk. Maar ja, het was wel ontzettend mooi triathlon te mogen doen.
0: Maar hoe train je dan voor zoiets? Want het is niet altijd zo warm hier natuurlijk. Hoe train jij dan om tegen die hitte te kunnen en dan zo te kunnen sporten?
1: Nou, het grappige is, voor deze triathlon heb ik zelf... ik kom zelf uit Arnhem en ik heb zelf in de bush in Arnhem mogen trainen.
0: In Burgers' Bush?
1: Ik heb contact gehad met de Burgers' Bush of ik daar niet mijn fiets mocht neerzetten om zo een beetje die hitte te simuleren.
0: Wat geestig. Ja, het is daar natuurlijk altijd ontzettend warm als je daar binnenkomt in die overdekte jungle. En daar heb jij dus je fiets neergezet om te trainen voor de triathlon.
1: Ik liep daar een keer. Ik denk, ja, volgens mij is het precies dit klimaat op Hawaii. Ik moet hier gewoon eigenlijk trainen.
0: En, wat ontzettend grappig.
1: Daar wilden ze heel graag aan meewerken. Dus ja, daar was ik heel blij mee dat ik op die manier heb kunnen trainen. Maar voor mensen die niet zo'n mooie dierentuin om de hoek hebben, dan zul je toch gewoon binnen moeten fietsen met 3 lagen kleding aan. Zoiets dergelijks.
0: Ja, Ja, nee, dus het is eigenlijk, het is, als ik jou zo hoor, je klinkt er heel enthousiast over. Je kan het wel, maar je zegt eigenlijk gewoon rustig opbouwen. Je kan ook eens een keer eerst een kwart triathlon doen, dan pas een halve. En dan
1: in principe,
0: een hele.
1: In principe zou iedereen moeten beginnen met triathlon, wat mij betreft. Maar begin het gewoon lekker rustig en zoek een goede coach, zoek goede begeleiding. En begin gewoon inderdaad met kortere afstanden.
0: Dat lijkt me dan in ieder geval een heel goed idee. Nou, de komende zitten allemaal al vol. Dus als je dan toch in Gelderland een keer een triathlon wil doen, dan is het misschien maar goed dat het nog een jaartje duurt voordat je je waarschijnlijk weer kan inschrijven. Want dan kan je dus mooi een jaar trainen.
1: De eerste wedstrijd is de inschrijving inderdaad al, ja. Om daar op tijd voor te zijn.
0: Zo is het. Dus nu inschrijven, jaar trainen en wie weet dat het dan lukt. Olaf, dank je wel, hè.
1: Graag gedaan en ik zie je snel in het zwembad.
0: Nou, daar moet ik nog heel even over nadenken, Olaf.

0: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
2: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
5: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
6: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl. Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl. Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: Het is 4:58. Je luistert naar Radio Gelderland. Het weer is broeierig warm met temperaturen tot 30 graden vandaag in Gelderland. Later vanavond komt er vanuit het zuiden een grootschalige bui over met kans op onweer. En Joy is hier met de hoofdpunten van het Gelderse nieuws.
8: Ja, in Neder is een 23-jarige man uit Borculo overleden na een steekpartij in een woning aan de Hoevenweg. Een 20-jarige verdachte, ook uit Borculo, is aangehouden en wordt verhoord, terwijl de politie dus verder onderzoek doet. Dan nog wel een leuke Desiree. Tijdens de 42e ballonfiesta in Barneveld steeg woensdagavond een enorme hete luchtballon op voor een wereldrecordpoging. Sorry, ik verslikte mijn excuus. De piloot die hoopt met de ballon, genaamd de Flying Suitcase, zoveel mogelijk landen te bezoeken binnen een jaar. En hij heet trouwens niet voor niets zo, want het is ook echt een Flying Suitcase, een vliegende koffer.
7: Oh, wat grappig.
8: Dus als je dat even googelt of misschien wel bij ons op de website kijkt, dan kan je hem zien. Dus meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland.
7: Dankjewel. En dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan twee lange files in Gelderland. De eerste die is echt behoorlijk lang en die staat op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elden en knooppunt Velperbroek staat 9 kilometer, heb je 44 minuten vertraging. En dan nog de A2. Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Waardenburg. 12 kilometer staat daar, heb je 14 minuten vertraging.
9: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
10: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
11: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
14: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Thuis in Gelderland. Desiree van der Heijden.
19: Het raampje gaat open, de ventilator zo hard mogelijk en de airconditioning.

0: The Weeknd, Save Your Tears, worden hier op Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven voor het nieuws is Joy. Joy, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Nou, ik heb echt een verhaal. Ik moest er gewoon een beetje om lachen toen ik het las.
0: Vertel.
1: Nou, het had echt een film kunnen zijn. Ik zit gewoon te wachten tot Netflix dit gaat uitbrengen. Er is een Albanese crimineel. Hij heet Thauland Thoma. Ik zeg het waarschijnlijk echt niet goed, maar zo schrijf je het. Dus ik zeg het ook zo. En hij is opgepakt in Spanje. En zijn bijnaam is ook wel de meesterontsnapper. Die heeft hij niet voor niets, want zijn eerste ontsnapping die was in 2009. Tijdens een voetbalwedstrijd op de binnenplaats van een Italiaanse gevangenis glipte hij door een opening in het hek. En daarna kwam hij dus met geknoopte lakens over de gevangenismuur. Nou, wow. Dat is dan al één keer. 4 jaar later deed hij dat opnieuw. In Parma zaagde hij samen met een medegevangene de tralies van zijn cel door. Volgens mij deed hij dat met een soort vel. En ook daar werden dus weer lakens aan elkaar geknoopt. En je kan het raden, hij was weer weg. Wow. Misschien toch nog de allermooiste, die kwam in België. Daar vormden namelijk medegevangenen een menselijke piramide. Nou, die Thoma die klipte daar dus op en die ging over de muur, maakte een sprong van zo'n 6 meter en toen stond er buiten een vluchtauto klaar. En eind vorig jaar ontsnapte hij dus voor de 4e keer uit een hele zwaar beveiligde gevangenis bij Milaan. Hij zaagde daar weer opnieuw een tralie door, wurmde zich door een opening van ongeveer 30 bij 40 centimeter. Hij liet zich opnieuw via lakens naar beneden zakken. En nu is hij dus opnieuw opgepakt en zit hij opnieuw in de gevangenis.
0: Oh, nou dit is inderdaad een soort Catch Me If You Can-achtige film. Ja. En ik denk dat hij nu geen lakens krijgt in de gevangenis.
1: Nee. Misschien zijn ze dat na 3 keer toch wel een keer verleerd. Maar ja. ik las dit, ik denk, nou ik geloof het ook
0: heel
1: haast niet.
0: Heel bijzonder verhaal, ja.
1: Ja. Hey, wetenschappers die werken aan koekjes die deels gemaakt worden van gerecyclede plastic.
0: Oh.
1: En dat is het plastic van petflessen en dat wordt dan weer afgebroken tot moleculen om het allemaal heel ingewikkeld te maken. En met behulp van gist wordt dat dus omgezet in een eetbare pasta. Klinkt echt heel raar, maar ze kunnen dus vervolgens met een 3D-printer daar dus koekjes van maken. Nou, het is eigenlijk bedoeld voor astronauten tijdens lange ruimtereizen in het kader van een wedstrijd van NASA. Er is ook goed nieuws, want inmiddels hebben de koekjes zelfs een vanillesmaak.
0: Kijk eens aan, ja, want inderdaad in de ruimte moet natuurlijk alles een beetje goed houdbaar blijven.
1: Precies.
0: En dan ja. Is toch een beetje die plastic moleculen, blijft het lang houdbaar, snap ik wel.
1: Nou ja, en het is ook allemaal weer duurzaam. Of ze lekker zijn, dat weet ik niet. Mensen mogen ze eigenlijk voorlopig nog niet proeven. En dat is misschien ook maar goed, want een kilo kost €51.
0: Oh, dat is vrij prijzig.
1: Het zijn dure smoeltjes voor thuis. En bij voetbalclub VDZ in Arnhem, daar hangt de was buiten. Letterlijk. Voor het 100-jarig bestaan bedacht wereldberoemd kunstenaar Florentijn Hofman een kunstwerk, een waslijn van maar liefst 1926 meter lang. En dat is, je verwacht het, een verwijzing naar het oprichtingsjaar. Aan die lijn hangen 1000 voetbalshirts, 1000 broekjes, 2000 kousen en 200 keepersoutfits. Zijn allemaal gemaakt en opgehangen met behulp van de club. En Hofman, die kan je misschien weer kennen van die hele grote badeend.
0: Ja, natuurlijk. Ja, die heeft toen op veel plekken heeft hij gestaan, ja.
1: Ja, en het Arnhemse feestaardvarken. Hij wilde er geen cent voor hebben. Hij deed het gewoon uit liefde voor de club.
0: Nou, dat zijn nog eens mooie nieuwtjes. Dat je kunst maakt en dat je dat dan doet voor liefde voor de club.
1: Maar je hoeft er niks voor.
0: Nou, leuk nieuws. Joy, zometeen hoor ik je zometeen weer. Eerst nog Kim Carnes, Betty Davis Eyes hoor je. En dit is Willy DeVille met Hey Joe hier op Radio Gelderland. Fijn dat je erbij bent deze middag.

0: Kim Carnes, Betty Davis Eyes worden hier op Radio Gelderland. En wij gaan naar het Weer met Weerplaza van, met Weerplaza van Berend. Berend van Weerplaza. Berend, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja, daar zijn we.
0: Berend, hoe ziet het weer eruit de komende tijd?
1: Nou, er gaat van alles gebeuren. Vanavond en vannacht is natuurlijk wel een hele interessante weersituatie die eraan zit te komen. Op dit moment is het namelijk nog droog, ronduit zonnig in Gelderland. Hoge temperaturen ook, maar liefst 30 graden nu nog. Het is ook een beetje broeierig als je naar buiten gaat. En dat is vaak een voorteken dat er wat onstabiele weer aan zit te komen. Dat gaat dus ook gebeuren, want inmiddels zijn zeer stevige onweersbuien boven Frankrijk ontstaan. En die trekken richting ons land. En die gaan in de loop van de avond en vannacht ook over Gelderland trekken. En dan moeten we toch al rekening houden met fikse regenval en heel veel bliksemontladingen die daarbij mogelijk zijn. Het grote voordeel is natuurlijk dat het vooral in de nacht over de provincie trekt. Dus niet heel veel mensen zullen er alles van gaan merken. Want in de loop van de nacht gaat het dan ook weer droger worden.
0: Ja. Oké, en vannacht is natuurlijk ook, of eigenlijk heel vroeg morgenochtend zullen we zeggen, die maansverduistering. Ja. En volgens mij was het rond 6 uur begint die ongeveer. En ik dacht dat die rond 9 uur klaar is. Maar ja, moeten we daar onze wekker voor zetten? Of zeg je nou, laat maar zitten, want het is toch niet te zien?
1: Nou ja, hij begint om 5:30. En om 6 uur is het kwart over 6. Is voor het maximale verduisterd. En ik denk eigenlijk dat het een lastig verhaal gaat worden. Want rond een uur of 3-4 uur s'nachts, als die dus begint, hebben we nog te maken met wegtrekkende onweersbuien. En daarachter is ook nog heel veel bewolking aanwezig. Pas richting de ochtend trekken de eerste opklaringen via Zeeland ons land binnen. Dus ik denk eigenlijk dat die opklaringen net te laat komen in Gelderland. Dus ik denk dat het een lastig verhaal gaat worden om die maansverduistering te kunnen waarnemen. Als je een beetje geluk hebt en die opklaringen zijn net op tijd, ja, dan zou je nog een glimp van die maansverduistering mee kunnen pakken. Maar het wordt helaas een lastig verhaal.
0: Ja, het is niet dat jij zegt van nou zet je wekker maar. Want de kans dat je het ziet is dus eigenlijk heel klein.
1: Ja, precies. Ja,
0: dat scheelt ons dan weer een nachtelijke wekker, zullen we maar zeggen, Berend.
1: Precies.
0: Nou, dankjewel en dan spreken we je later weer. Tot ziens, hè.

0: 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
2: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Kom nu voor de Uniek Slapenactie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin. Of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
4: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
3: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ze gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosen-Neu-Zittau, ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Het onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 3 files van een kwartier of langer in Gelderland. De eerste staat op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Voorthuizen staat 13 kilometer. Heb je 16 minuten vertraging. Dan nog de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sertogenbosch-West en afrit Kerkdriel staat 11 kilometer. Heb je 15 minuten vertraging. En tot slot nog de A2 Utrecht richting Sertogenbosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel staat 12 kilometer. Heb je 16 minuten vertraging.
8: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
9: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
10: Hé, hey, wat is dat?
11: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
10: Doe maar duur.
11: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
12: Greenwave.
11: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet.
10: Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen. Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen. Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Doen! Het Forte Investing Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
18: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: Falco, Rock Me Amadeus, hoorde hier op Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven voor het Gelderse nieuws is Joy. Joy, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Nou, deze keer we vallen met de deur in huis. Er is een opvallende bezoeker in Apeldoorn.
2: Wie is er bang voor de boze wolf? Boze wolf, boze wolf. Wie is er bang voor de boze wolf? Ha,
1: ja, een beetje flauw. Maar daar loopt een wolf gewoon door de woonwijken van Apeldoorn. En dat doet hij ook in Epe en in Wenum-Wiesel. De provincie Gelderland die houdt die wolf scherp in de gaten. Maar afschieten dat mag natuurlijk niet zomaar. Want het dier geldt nog niet als een probleemwolf, zoals dat dan heet. Nou, eerst gaan ze dus proberen om hem weer bang te maken voor mensen. En dat doen ze dus met een paintballgeweer. En dan moet er volgens de richtlijnen natuurlijk wel gemikt worden op zijn kontje. Dus zie je een wolf met een blauwe bips door Apeldoorn lopen, dan weet je dat de provincie is bezig geweest.
0: Ik weet niet of je wel eens gepaintballd hebt, maar dat doet zeer, hè?
1: Zo, nee, maar daarom durf ik het ook niet.
0: Nee, dit is echt... Dat zou ik gewoon bij laserschieten houden. Maar ja, daar ga je die wolf niet mee
1: vragen. Nee, daar is hij niet van onderdeel.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: We hadden het er net al even over deze regen. Gisteravond is de ballonfiesta van start gegaan in Barneveld. Nou, je kan daar dus sinds gisteren 4 dagen lang genieten van een spektakel rond tientallen hete luchtballonnen. En gisteren, toen ik op jouw plek zat, sprak ik met Monique Hoogslag al even in dit programma. Zij is flight director, zoals dat dan heel cool heet. Dat was echt een heel erg leuk gesprek, want zij praat zo makkelijk en gezellig, dat ik vanmiddag dacht van nou, ik vraag heel eventjes hoe het gisteravond was.
3: Ja, gisteren hebben we een prachtige avond gehad. Het waren ideale omstandigheden om alle ballonnen de lucht in te kunnen laten gaan en ook alle programma-onderdelen door te laten gaan. Dus van de eerste ballon, een brandweerman die als eerste de lucht in ging, tot de nightglow 's avonds met lasershow, is allemaal gelukt. Dus we zijn er heel tevreden over en eigenlijk een droomstart voor het evenement.
0: Nou, wat mooi. Maar hoe is dat dan voor vanavond? Want vanavond wordt het natuurlijk een beetje spannend.
1: Nou, precies. Ik wilde net over beginnen. We hebben het er al dagen over. Vanavond behoorlijke noodweer en code geel en noem het allemaal maar op. Dus ik vroeg Monique hoe zij kijkt naar vanavond.
3: De verwachting voor vanavond is goed. Als we het een week geleden hadden moeten zeggen, dan waren we toch misschien bang geweest voor neerslag. Maar het lijkt erop dat die pas echt na zonsondergang gaat komen in onze regio. Dus dat betekent dat we vanavond verwachten dat alle ballonnen de lucht in kunnen gaan.
1: Nou, gelukkig. En mocht je het leuk vinden, want we hadden het net al over de Flying Suitcase. Als je gewoon een beetje gaat opzoeken, er zijn zoveel foto's en video's te vinden. Het is echt heel erg spectaculair. Ik was er echt van onder de indruk. En mocht je erheen willen, de Ballon Fiesta is tot en met zaterdagavond in Barneveld te zien.
0: Leuk uitje.

0: Alex Warren met Passenger hoorde hier op Radio Gelderland. En binnenkort is het weer tijd voor de leraar van het jaarverkiezing. En Yasser Hoesseini, die voor de klas staat op het ROC Nijmegen, is een van de 10 genomineerden dit jaar. Nou, zelf werd hij als kind gepest en voelde hij zich niet altijd gehoord door docenten. Maar daarom wil hij juist nu het verschil maken. Yasser, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo, goeiedag.
0: Ja, leraar van het jaar, hoe klinkt dat als het over jezelf gaat?
1: Ja, het is een eer, kippenvel, nog steeds. Het is een eer dat mijn collega's en studenten de tijd hebben genomen om mij te nomineren. Ja, ik heb het gevoel dat ik al heb gewonnen, dus ik heb het gewonnen.
0: Dat is inderdaad al hartstikke mooi, want je zegt inderdaad, je bent genomineerd door studenten en collega's. Waarom denk je dat ze jou juist hebben genomineerd?
1: Ik denk dat het te maken heeft met de aanpak die ik ook samen met mijn collega's uitvoer. Elke student wordt door mij gezien, door ons gezien en gehoord. De maatschappij in het klein eigenlijk, de klaslokaal kun je noemen. Alles wat in de samenleving zich afspeelt, speelt zich af ook in de klaslokaal. Dus je moet er aandacht voor hebben, je moet er tijd voor nemen. Je moet naar de zorgen van de studenten luisteren. Maar ook zorgen dat alle studenten zich veilig voelen in de klaslokaal. Ik heb zelf als kind, je zei het al, ik ben gepest op school. Ik voelde me niet fijn, niet veilig. En wat deed ik dan? Heel vaak spijbelen. Spijbelen was mijn, daar was ik heel erg goed in geworden. Was mijn sport geworden. En nu heb ik dus uiteindelijk gekozen om docent te worden. En ik doe er alles aan om dat te voorkomen bij mijn eigen studenten. Ik wilde het anders doen.
0: En hoe zorg je daarvoor om inderdaad juist die studenten die zoals jij waren vroeger... Mm-hmm. Om die extra aandacht te geven en om te zeggen... hé, van ik zie jou en kom bij mij?
1: Bijvoorbeeld door deelname aan Paarse Vrijdag. Ik zie dat heel veel studenten vanuit de regenbooggemeenschap worstelen... met hun eigen emoties en gevoelens. En dat ze niet geaccepteerd worden of dat ze gepest worden. Dus zorg ervoor dat zij gezien en gehoord worden. Maar ook zorgen dat de student die de pester is, dat daar ook gesprekken mee gevoerd worden. En ook een van de citaten, Martin Luther King betekende voor mij ontzettend veel toen ik jong was. Hij was mijn mentor geworden. Je zei het al, ik had niet de docenten die mij steunden. Dus ik was op zoek naar een mentor, een soort influencers van tegenwoordig. En in die tijd was er geen internet waar je op je telefoon de tijd kon doden. Dus ik ging de bibliotheek in Venray in. En daar vond ik het boek van Martin Luther King. Ik begon met lezen en daarin vond ik heel veel antwoorden. En een van de antwoorden die ik vond kwam door een van zijn citaten. Hij zei, iedereen kan een groot mens worden. Dus ik citeer hem, niet beroemd, maar groot. Want dat wordt bepaald door je dienstbaarheid. En dat was voor mij het moment dat ik dacht, ik wil docent worden. Ik wil het anders doen, ik wil het beter doen. Ik wil dat die studenten gezien worden, gehoord worden door mij. En daarom heb ik gekozen om docent te worden.
0: Wat mooi, dat je zelf eigenlijk een soort, misschien een soort voorbeeld of in ieder geval inspiratie kan zijn voor anderen, voor leerlingen dus. Van goh, hey, je kan je leven anders aanpakken.
1: Ja, dat klopt. Van soms, ze zitten echt soms in een dipje door alles wat er in de samenleving gebeurt. Echt de samenleving in het klein. Als er iets in de samenleving gebeurt, dan willen de studenten het over hebben. En dat gebeurt dan tijdens de lessenbeurschap. Dat gebeurt onder mijn leiding.
0: En heb je voorbeelden van dingen waar dan over wordt gepraat in de lessen?
1: Bijvoorbeeld wat er op social media gebeurt. Ze zitten 8-9 uur per dag op hun telefoontjes.
0: Ja.
1: Als ik naar hun schermtijd vraag. En als ik aan hen de vraag stel, wat is de meest gebruikte app? Is TikTok.
0: Ja, social media,
1: dag op TikTok. 365 dagen per jaar, dat doet iets met ze. En vervolgens gaan we het over hebben. En dan zijn influencers zoals Andrew Tate ontzettend populair. En dan gaan we over hebben. We gaan kijken wat die mannen zeggen. Sta je daar echt achter?
0: Ja, die vrouwonvriendelijke uitspraken die hij doet natuurlijk. Van goh, waarom geloof je daarin? Om daarover dat gesprek in te gaan.
1: Daarover in gesprek te gaan en ook andere perspectieven bieden. En ook samen op zoek gaan om internet, op informatie op te zoeken, op andere perspectieven. Maar ook in de klaslokaal zitten er studenten bij die de andere perspectieven ook gelukkig kunnen bieden. Maar soms hoor ik de studenten woord voor woord, letterlijk alsof je het filmpje van Andrew Tate aan het kijken bent, de woorden van Andrew Tate nazeggen en influencers zoals hem.
0: En wanneer merk jij nou als leraar van, goh, ik heb bij deze student echt iets bereikt?
1: Ik merk erbij dat op het moment dat ze dan dat de les uit mogen en dat ze blijven zitten. En op het moment dat ze op het puntje van hun stoel zitten en naar mij kijken en naar ons, naar de verhalen en de les luisteren. Ik merk het op het moment dat ze dan zeggen, wat een fijne les meneer, ik wist het helemaal niet. Of op het moment dat ze dan de week erop, en voordat ik de leslokaal binnenkom, dat ze al zeggen, meneer, waar gaan we het daarover hebben? Want ze hebben het nieuws gevolgd en ze willen het over hebben. Ja, dat zijn de mooiste momenten. Maar van de week en de zomervakantie kreeg ik een e-mail van een oud student van mij. En hij vertelde dat hij... ik had 10 jaar geleden kreeg die les van mij. En hij vertelde dat hij vader was geworden van een prachtig meisje. En dat hij dit mooie boodschap met mij wilde delen. Ik ben bij hem op krampvisite geweest. En tijdens de krampvisite hadden we het over vroeger, wat die lessen voor hem betekenden. En, ja, en dan krijg ik kippenvel. Voel ik me al een winnaar. Dit is de verkiezing of ik win of niet win. Dat maakt eigenlijk
0: dat maakt niet uit. Dat zijn de grootste prijzen in het leven. Als je dus na 10 jaar cadeaus hoort van wat je hebt betekend voor een leerling. Nou, wat ontzettend mooi om te horen, Jasper. We hopen toch dat je gaat winnen natuurlijk met leraar van het jaar. Je bent 1 van de 10 genomineerden omdat je lesgeeft op het ROC Nijmegen. En omdat al jouw collega's en studenten zo enthousiast over je praten. Dat is al een enorme prijs, maar... Je hoort dus later of je het wordt. En wij wensen jou heel veel succes uiteraard.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
0: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unikslapen.nl.
5: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
6: Het is 1 minuut over 5:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Het is broeierig warm in Gelderland door een hoge luchtvochtigheid. Later vanavond en vannacht trekken vanuit het zuiden buien over en is er kans op onweer. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. In Neede is een 23-jarige man uit Borculo overleden na een steekpartij in een woning aan de Hoevenweg. De politie heeft een 20-jarige man uit Borculo aangehouden als verdachte en het onderzoek loopt nog. En burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek is onaangenaam verrast door foto's van wethouder Tom de Nooier, gemaakt in Transnistrië met een pro-Russische vlag en een Kalashnikov. De Nooier heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. En dan nog de situatie op de weg in Gelderland. Er staan twee files van langer dan een kwartier. En die staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen knooppunt Vught en Zaltbommel staat 17 kilometer. Heb je 23 minuten vertraging. En dan nog de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel staat 11 kilometer. En heb je 20 minuten vertraging.
7: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
8: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
7: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
8: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
5: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
9: DJ'en op een festival. Skydiven. Roadtrippen door Albanië. Varen. Hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Hé, wat is dat?
17: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
16: Doe maar duur.
17: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave. Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen. Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
18: Thuis in Gelderland. Desiree.

De Puma's, zij maakt het verschil, hoorde hier op Radio Gelderland. En morgen gaat hij eruit, hè, die elektrische fiets. We geven er nog eentje weg hier bij Radio Gelderland. En misschien is hij morgen wel van jou. Daarvoor moet je alleen de goede vragen of de goede antwoorden insturen op de vragen. En die vraag die hoor je zo meteen weer hier bij Radio Gelderland.

The Pretenders, Don't Get Me Wrong, hoorde hier op Radio Gelderland. En het is de laatste week dat we hier bij Radio Gelderland een e-bike weggeven. Dat heeft natuurlijk alles te maken met ons zomerprogramma op TV Gelderland. En dat heet Rondje Gelderland. En daarin fietsenpresentatoren Frank en Esther door onze mooie provincie heen. Elke aflevering fietsen ze een andere fietsroute en leer je Gelderland zo weer op een hele andere manier kennen. En op de radio stellen wij elke dag een vraag over de aflevering van gisteren. En als je dan elke werkdag het goede antwoord instuurt via onze site radiogelderland.nl... dan win jij misschien wel morgen hier in dit programma die e-bike. Zou toch mooi?

0: zijn natuurlijk, hè? Daarvoor moet je natuurlijk wel eerst de vraag goed beantwoorden. En de vraag van vandaag heeft alles te maken met dit fragment uit de aflevering van gisteren.
1: Dit is Cato trouwens.
2: Oh, Cato, wat leuk,
1: Cato,
2: zeg.
1: Cato even voorstellen.
2: Ja, hi Cato. Leuk, ja. Hoor. Nou, dat vind ik toch wel origineel.
1: Ja,
2: ik denk dat het een kerstpakket is die je nooit meer vergeet.
0: Esther die fietst door de Achterhoek in deze aflevering. En terwijl ze van Varssel naar Zelhem fietst, komt ze daar een wandelend stel tegen. En die wandeling is een cadeau van hun kerstpakket. En die wandeling doen ze samen met Cato. De vraag van vandaag is, wie is Cato? Dus wie is Cato? Dat willen we graag weten voor de vraag van vandaag. Stuur je antwoord in via radiogelderland.nl. En misschien bel ik je dan wel morgen voor die elektrische fiets.
3: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische fiets.

Mr. Big met Romeo hoorde hier op Radio Gelderland. En het laatste liedje in Thuis in Gelderland is altijd een liedje uit de alle 1300 goedlijst. Van 9 tot en met 18 oktober kan je hem weer horen hier op Radio Gelderland. En daar mag jij dan natuurlijk voor stemmen, hè? En om alvast wat steminspiratie te geven, draai ik elke dag zo'n pareltje uit de lijst. En dit is een liedje voor als je relatie net is uitgegaan. Zeg maar niet meer als je in de helfase zit, dan moet je echt een ander liedje gaan luisteren. Nee, maar als je daar dan uit bent en je voelt je weer sterker en je denkt, ja, ik kan de wereld weer aan, dan is dit jouw liedje om even op Spotify aan te slingeren. En dan heb ik het over Elton John met I'm Still Standing. Je kan het ook wel zien als zijn comeback, want eind jaren 70 was eigenlijk een beetje, nou, toen had hij heel veel hits, maar begin jaren 80 begon het een beetje in te vallen. Het viel een beetje tegen, totdat hij deze hit scoorde, dus I'm Still Standing. En daarmee leek Elton John ook een beetje te willen zeggen van, hey, vergeet mij niet, ik ben er nog. Maar het liedje is dus eigenlijk geschreven voor het einde van een relatie en dat je je daarna weer wat beter voelt en weer krachtiger als je na die helfase daar eindelijk doorheen bent. Nou ja, we kunnen in ieder geval zeggen hoe je het ook interpreteert, het is toch wel een anthem van veerkracht geworden. Dus of je relatie nou net uit is, je ontslagen bent van je baan of misschien een andere tegenslag hebt meegemaakt, dit is dan jouw plaat. I'm Still Standing.

0: door, schat.
1: Fijne dag.
0: Fijne dag nog eens.
2: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama. Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
3: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1.000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
2: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
3: Uniek slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995, waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De 6e etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogačar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enric Mas. Die wist Pogačar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
5: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
6: Beleef de pracht van de Dahlia-fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
8: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Hij is onderweg.
8: Wie?
9: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
8: Top. Koffietje, ik trakteer.
9: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
0: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
11: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Hé, hey, wat is dat?
17: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
16: Doe maar duur.
17: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
20: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Alleen het beste van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

0: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
1: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet, maar hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur, vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
5: Ja, wat we terughoren van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
4: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Gelderland. De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
2: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
1: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht. Dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

Zin om erop uit te gaan en kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen aan een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle elektrische fiets.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
2: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
1: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1 nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1, maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren, mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League en is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 18:00 s'avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg hier op Radio Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Ja, vind ik ook. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland.
0: Het tv-programma dat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes.
0: Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel eens zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland. Misschien straks wel

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland en Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
2: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter. En nog nooit vertoond, eigenlijk.
1: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Kameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Kameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: snap.
1: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
2: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
1: Kijk naar Rondje Gelderland.
2: Ja. Dit is het moment.
3: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
2: Is dat zo?
3: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Iedere werkdag op TV Gelderland.
4: Heb je wel eens dit morgen...

0: Radio Gelderland.
1: Elf uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. Ook rugzakken, handdoeken en andere spullen werden vernield. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. Femke Broeders-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. En daarmee was ze 17e sneller dan haar tijd van vorige week vrijdag. Toen verbrak Broeders-Bol voor het eerst het ruim 30 jaar oude Nederlands record van Ellen van Lange. Broeders-Bol moest nog wel haar Zwitserse concurrente Audrey Werro voor zich laten gaan. Zij zette de beste tijd van dit seizoen neer. De FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE Trapliften. Maak bereikbaar.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
5: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
6: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
5: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
6: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Steeds meer kinderen krijgen de achternaam van hun beide ouders, las ik vandaag. Maar zou dat op de duur niet verwarrend kunnen worden? Stel dat Willeke van Dijk en Henk van Rijn hun zoon Steven hun beide namen geven. En dat deze Steven van Dijk van Rijn iets krijgt met Lisette van Beek de Waal. En hun zoon Pim van Dijk van Rijn van Beek de Waal krijgt ook weer een partner met dubbele achternaam. Ja, als je je vier generaties verder straks bij een afspraak moet voorstellen, kun je beter een half uurtje eerder komen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Vandaag overleed Ratko Mladic, de Servische generaal, die werd veroordeeld voor zijn aandeel in de moord op 8000 Bosnische mannen bij Srebrenica. Zal met zijn dood ook zijn gedachtegoed verdwijnen? Langzaam dringt de ongekende schade van de vloedgolf in Tibet en Nepal tot de wereld door. Wat is de laatste stand van zaken? En vandaag overleed de Japanse beeldhouwster Yayoi Kusama. Ze had wereldfaam als installatiekunstenares en maakte deel uit van de Zero-beweging. Katrien Schreuder is conservator bij het Centraal Museum en medesamensteller van een tentoonstelling en boek over de Japanse kunstenares en weet dus als geen ander wat Kusama zo bijzonder maakte. Eerst het nieuws van vandaag.
1: Donderdag 27 augustus.
2: De totale omvang van de natuurramp in Nepal is nog niet duidelijk. Wel dat die enorm is.
3: I want you to take a look at this house. Its entire first floor just completely flooded with mud. You can't even see into these windows. That's just how much mud there is right now.
2: De modder heeft complete huizen bedekt. Deze man, die in Nederland woont, herkent zijn geboortedorp niet meer.
4: Cannot locate any structures that were there before.
2: Het dodental staat nu op bijna 400, maar dat zal nog flink gaan stijgen, want er worden nog steeds veel mensen vermist.
5: I have heard from my dad. He's okay apparently, but my wife, my mom, my brother and my uncle.
2: Deze man heeft geen idee of zijn moeder, zijn broer en zijn vrouw nog leven. Onder de vermisten zijn veel toeristen. Thuis wordt met spanning gewacht op een teken van leven.
6: I just love them a lot. We want to bring them home. They have a lot of people who love them and are looking out for them.
2: Ondertussen komt de internationale hulp op gang. Maar daar zit wel een cynische reden achter. Stel deze BBC-reporter vast.
7: Right now, aid is pouring in from around the world, and that's because there are also hundreds of tourists who are missing.
2: Het duurt nog wel een aantal dagen voordat die hulp op zijn plek is. Deze Nederlandse vrouw ziet dat er geplunderd wordt.
8: Winkeltjes worden echt door honderden mensen tegelijkertijd overvallen, zeg maar, omdat mensen zoveel mogelijk in willen kopen.
2: Ondertussen wordt er druk gespeculeerd over hoe deze vreselijke ramp heeft kunnen gebeuren. Mogelijk speelde klimaatverandering een rol.
9: We zien ook in dit deel van de wereld dat de gletsjers heel snel smelten. En dat is eigenlijk de lijm die de bergen bijeenhoudt.
2: De slager van Bosnië heeft zijn levenslange straf uitgezeten. Hij werd 84 jaar.
10: Mijn eerste gedachte was dat hij eindelijk naar de afvalplaats van de geschiedenis gaat.
2: Deze jurist van Bosnische afkomst vlucht in de jaren 90 voor de oorlog. En hij beseft dat Ratko Mladic in zijn thuisland nog door velen als held wordt gezien.
10: Daar in de hoofdstad Banja Luka kan je ook vandaag een muurschildering van Mladic zien op een plek vlakbij een van de meest bekende restaurants.
2: Nieuwsuur spoorde een nieuwe superzaaddonor op. Paps is een van zijn slachtoffers, maar heeft daar nu een dubbel gevoel over.
11: Zonder deze man had ik geen kind. Dat zijn ook de kale feiten. En dat vind ik nu een heel vervelend feit.
2: Ze was 41, raakte zwanger van zijn zaad en beviel van een dochter. Die nu wel heel veel broertjes en zusjes heeft.
11: 121. Ja, dat is een beetje veel, ja.
2: Rotterdam werd vanmorgen om 6 uur nogal gewelddadig wakker geschud. Dit was wat de Rotterdammers hoorden. Er vlogen 8 helikopters over van waaruit militairen werden gedropt.
12: Ik hoorde steeds zeg maar helikopters. Maar ik hoorde dat in mijn slaap en ik dacht van, hè, droom ik nou?
2: Het was een grote antiterreuroefening, maar er waren mensen die dachten dat de oorlog was uitgebroken.
12: Ik dacht wel zo van, ja, wat gebeurt hier? Worden we aangevallen?
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
12: Ja, volgens mij waren echt pas net wakker en ineens zongen we...
2: De krant van morgen, Suzanne de Vries.
13: Een van de grootste agrarische bedrijven in Nederland betaalt mee aan bijeenkomsten van boerenactiegroepen. Het gaat om veevoerbedrijf De Heus, schrijft NRC. Op de bijeenkomsten waar het om gaat wordt onjuiste informatie verspreid over de gevolgen van de kabinetsplannen voor boeren, dat zegt de landbouwminister van Essen.
2: De sponsoring van De Heus is opvallend omdat de multinational geen steun heeft uitgesproken voor de huidige boerenprotesten. De landbouwminister zegt dat het medefinancieren van informatieavonden waar onjuiste informatie wordt gedeeld absoluut niet bijdraagt aan een oplossing voor de stikstofproblemen.
13: Een Rotterdams veilinghuis brengt morgen 2000 modeltreinen onder de hamer, dat schrijft het AD. Vele treinen zitten nog in de doos. Het zijn allemaal Amerikaanse modellen van één eigenaar, dat zegt de directeur van het veilinghuis. Die eigenaar is naar de Verenigde Staten geëmigreerd en wilde zijn enorme verzameling niet meenemen.
2: Bij het veilinghuis weten ze niet waarom. De verzamelaar wil geen contact en laat de communicatie verlopen via een tussenpersoon. De krant zag een opa alvast een kijkje nemen met zijn kleinzoon van 16. Zijn oog is gevallen op een messing miniatuurtrein uit Pennsylvania.
13: Bij AI-chipontwikkelaar Nvidia lopen miljardenverplichtingen snel op. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Om te voldoen aan de wereldwijde vraag naar AI-chips heeft het bedrijf afspraken gemaakt om voor miljarden aan onderdelen te kopen bij andere bedrijven.
2: Ook heeft Nvidia miljarden dollars geleend om snel te kunnen groeien. Sommige analisten zeggen dat de leningen en contracten grote risico's met zich meebrengen als de vraag naar AI-diensten onverwacht afneemt, terwijl het bedrijf nog wel miljarden aan verplichtingen heeft.
13: En dan het fenomeen baargoud zit in Nederland in de lift, schrijft de Telegraaf. Sociale media staan vol met video's waarin voornamelijk Gen Z'ers vertellen dat vrouwen die een kind op de wereld zetten moeten worden beloond. Hun partner moet een cadeau voor ze kopen, het liefst dan een mooi sieraad. Push present wordt het ook wel genoemd.
2: De Telegraaf heeft de statistieken van Google, Instagram en TikTok bekeken en daarin gezien dat er veel meer video's over dit fenomeen gemaakt worden dan 2 jaar geleden. De krant ziet ook dat verschillende juweliers adverteren met ideeën voor push presents. Een influencer vertelt aan de krant dat hij iets speciaals wilde geven aan zijn vrouw. Hij zegt, baargoud klinkt misschien een beetje dom, maar ik zie het echt als een bedankje voor het dragen van ons kind.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Jonathan Jeremiah Kolkata Beer. Hij zat al 15 jaar vast in een cel in Scheveningen en is vandaag op 84-jarige leeftijd overleden. Ratko Mladic. Hij werd de slager van Bosnië genoemd. In 2017 was hij door het Joegoslavië-tribunaal tot levenslang veroordeeld voor genocide en oorlogsmisdrijven in de Bosnische burgeroorlog, onder meer in Srebrenica. Lela Prenavorac is afkomstig uit Oost-Bosnië en op jonge leeftijd met haar ouders gevlucht naar Nederland. Ze is nu presentator en dagvoorzitter. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het is toch wel groot nieuws, hè? Het overlijden van Mladic. Hoe heb jij dat? Want jij zeggen. Hoe is dat bij jou binnengekomen, dat bericht?
1: Eigenlijk voelde ik niks. En daar was ik eigenlijk heel blij mee. Misschien klinkt dat heel raar, maar omdat je natuurlijk de gruweldaden van een legerleider uit mijn oorlog, uit mijn kindertijd, zeg maar, hebt meegemaakt en de vreselijkste dingen in Oost-Bosnië, daar het was zo gevaarlijk, dat mocht de VN niet eens komen. We hebben meerdere VN-soldaten me verteld. Dan ben je 30 jaar bezig om iets een plek te geven. En ik heb hem in 2017 ook in het tribunaal gezien. En de dag dat hij veroordeeld werd, kwam ik erachter dat ik kanker had. En dat was ook door die oorlog, omdat ik aan heel veel straling als kind ben blootgesteld in een granaat en bommen die op ons gegooid zijn daar. Dus op een of andere manier is hij en blijft hij een rode draad. En nu dus overleden. En ik dacht, oké, dus ik heb zoveel heling meegemaakt dat
0: dat hij nu niet meer raakt.
1: Nee. En het is goed dat hij er niet meer is.
0: En is dat speciaal bij jou zo of is dat bij meer Bosniërs zo?
1: Ik hoor het bij meerdere mensen, want natuurlijk spreek je elkaar. Sommigen zijn heel erg blij en opgetogen. En we weten allemaal dat met zijn sterven helaas niet het gedachtegoed sterft. Niet de ideologieën sterven.
0: Nee.
1: Hij wordt nog steeds vereerd als held in Banja Luka, op heel veel plekken in Bosnië en Herzegovina.
0: Hoe verklaar je dat?
1: Republika Srpska, zit dat sentiment er nog? En zijn er zelfs murals? Hoe verklaar je dat? Is wat we eeuwenlang, dat we als mensen bestaan, is het indoctrineren van haat in kinderen, in mensen. Het verspreiden van ideologieën van rijken. Net zoals, kijk maar naar Poetin, hè, kijk maar naar Netanyahu. En dus ook zo'n Mladic. Dat je dus iets nastreeft en daar moet alles voor wijken.
0: Ja. Even terug naar jouzelf. Jij bent met je ouders tijdens de oorlog uit Bosnië gevlucht. Hoe oud was je toen?
1: Ik was 11.
0: Ja. Wat staat je daarvan bij?
1: Eigenlijk heel veel. Ik weet de eerste weken van dat onze stad werd ingenomen. Doboj was strategisch, lag die belangrijk vanwege de sporen, net zoals Utrecht. En dat we uit de schuilkelders konden komen na 2 weken. En dat we speelden als kinderen bij de piazza. En daar kwamen 2 rode barretten soldaten op ons aflopen. En die gaven ons snoepjes en een van hun aaide over mijn hoofd en die zei, ik ben Arkan. En dat was zijn rechterhand. Dus dat kan ik me nog heel goed herinneren. En
0: ook een Servische oorlogsmisdadiger.
1: Exact. Hij is alleen voor de veroordelingen is hij afgemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En dat zijn de dingen. Ik herinner me dat er...
0: Heb je ook Mladic toen gezien?
1: Ik heb geen Mladic gezien. Nee. Niet alleen in nieuws, zeg maar. En op televisie, maar niet in levende lijven.
0: Later dus wel bij het, en later bij het proces dus wel zeggen. Wat staat je daarvan bij?
1: Dat ik daar een verslagen oude man zag. Niet meer die joviale, narcistische psychopaat die trots over lijken liep, bij wijze van spreken.
0: Want hij blaakt op die oude beden van zelfvertrouwen. Hè?
1: Exact.
0: Hij marcheert dwars door alles heen met grote laarzen.
1: En ik hoop dat de nagedachtenis van hem gaat over de nabestaanden en overlevers. En dat hij niet de geschiedenis ingaat als held. En ik hoop dat zijn begrafenis geen verering zal worden en dat daar geen hoogwaardigheidsbekleders komen. Maar dat er echt ook vanuit de wereld, vanuit Europa, vanuit ons ook opgestaan wordt tegen de verspreiding. Moet je je voorstellen dat Hitler in Duitsland in murals en in beelden vertegenwoordigd zou zijn? Dat
0: het heeft
1: niet.
0: Ook best lang geduurd voordat hij opgepakt werd.
1: Ja, en het interessante is, ze wisten waar hij was. Ze hebben altijd geweten. Mijn vader had een hele goede Servische vriend en die heeft ons 4 maanden lang in Belgrade ondergedoken gehouden. Mm-hmm. Hij had een hoge positie. Ik wil niet te veel over de man vertellen. Ik zou hem geen gevolg willen geven. En hij gaf op een gegeven moment mijn vader een rondleiding door de Rode Ster Stadion van het voetbalclub in Belgrado. En hij nam hem naar de eretribune en daar was een rode fortuin. En hij vroeg aan mijn vader, weet je wie daar regelmatig wedstrijden komt kijken? En mijn vader zei, nee, ik heb geen idee. Hij zei Mladic.
0: Terwijl het toen een internationaal opsporingsbevel
1: exact,
0: gold.
1: Ja. Exact.
0: Maar hij werd niet aangehouden.
1: Hij
0: heel
1: werd
0: lang.
1: Niet aangehouden.
0: Hoe was het voor jou dat hij op een dag wel werd aangehouden?
1: Nou, je wist dat het een ruilhandel was. Het
0: voor,
1: was
0: voor
1: dichterbij de Europese Unie. Dus je weet dat dit soort dingen zijn een spel en dat doet heel veel pijn. Het gaat erom dat de mens om wie het gaat en dat wat er gebeurd is nog steeds ontkend wordt en niet erkend wordt. Ja. En ik hoop dat we met elkaar blijven strijden voor het feit dat dit soort personen absoluut een verdomhoekje in de geschiedenis verdienen en geen eretitels en plaatsen en vereringen.
0: Maar het was toch, denk ik, wel een heel belangrijke dag voor je toen die werd opgepakt.
1: Zeker, zeker. Want daarmee kon de kopstuk gepakt worden. Maar je moet je voorstellen, Koen, nog steeds loop je in de supermarkt, nog steeds loop je op straat en zie je de oorlogsmisdadigers die niet opgepakt zijn. Dus de kop van een slang is afgesneden, maar dat lijf, dat is er nog steeds.
0: Kronkelt nog voort.
1: En dat is het. En die overtuiging, die ideologieën van fascisme, van nationalisme, dat is er nog steeds. En dat zien we in Duitsland, dat zien we in Bosnië, dat zien we op zoveel plekken in de wereld.
0: Die andere beruchte Servische leider, Radovan Karadzic, die leeft nog gewoon.
1: Ja.
0: Waar is die nu?
1: In Engeland.
0: Oh.
1: In White, zo'n eilandje. Ja.
0: Hij zit dus niet meer in Den Haag?
1: Nee, hij zit niet in Den Haag. Maar Mladic zat dus 20 minuten van mijn huis vandaan. Het was een prachtige full circle. Ik mag mezelf Haagse
0: in
1: vrijheidsambassadeur
0: Nederland.
1: Noemen en Hagenaar van het jaar. En hij woonde in die gevangenis, ja, achter tralies.
0: En heb je bij Karadzic hetzelfde gevoel als bij Mladic of toch anders?
1: Nee, het is hetzelfde.
0: Ja?
1: Ja, ondanks, het is gewoon, en het zijn de poppen. Achter hen zitten nog zoveel meer mensen. En dat vind ik het meest enge en gevaarlijke. Dat je die mensen, weten we niet, die kennen we niet.
0: Nee.
1: Maar er zijn boeken geschreven, er zijn zoveel is er neergezet over al dit soort dingen die er zich hebben afgespeeld.
0: Kan de dood van Mladic toch leiden tot iets van verzoening tussen de enerzijds de Bosniaken en aan de andere kant de Serviërs?
1: Ja, ik denk dat zijn eigen dochter daar een prachtig voorbeeld van is. Die heeft op haar 23ste zelfmoord gepleegd omdat ze niet kon leven met het feit dat haar vader was wie hij was.
0: Ten tijde van de oorlog?
1: Ten tijde van de oorlog in 1994, als ik het goed heb. En als je kijkt naar de jongere generaties, en dat geeft me hoop en moed, en dat is ook wat me drijft, is dat we elkaar blijven ontmoeten als mens. En al het andere is secundair. En ik hoop dat de heel veel generaties nu, die misschien ook geïndoctrineerd worden, in welke kant dan ook, zelf opstaan, zichzelf gaan educeren. Er is genoeg informatie. En vooral met iedereen gaan praten en, ja, elkaar gaan ontmoeten.
0: En tegelijkertijd zeg je, ik ben toch beducht dat er een soort heldendom uit voortvloeit.
1: Ja, en daar, dat is zeg maar zo ongelooflijk belangrijk, omdat het zichtbaar is. Het is al gaande, al zoveel jaren.
0: Ja.
1: En dat, het is een onverdongen feit dat het zo is. En,
0: ja,
1: er moeten andere geluiden komen en andere golven. En zeker dus vanuit de gemeenschappen zelf. En zeker dus ook vanuit de Servische
0: gemeenschap. Want je zei daar straks, ik hoop niet dat het een begrafenis wordt met allemaal houten met toten.
1: Nee.
0: Zal dat ook zo zijn? Denk je dat het sober wordt? Of wordt het toch een halve staatsbegrafenis?
1: Ik denk, ik ben bang voor het laatste.
0: Ja?
1: Ik hoop het niet, maar ik ben bang van wel.
0: We gaan het de komende dagen zien.
1: Ja.
0: Leyla Prenawo-Worac, dank je wel.
1: Heel graag gedaan.

0: Harry Nilsson, Gotta Get Up. De hoofdrolspelers in onderhandelingen over de begroting verlieten vanavond onverrichte zaken het ministerie van Financiën. Morgen verder, was de boodschap. Oftewel, de coalitiepartijen zijn het nog steeds niet eens over hoe het belastinggeld opgehaald en verdeeld moet worden volgend jaar. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond.
1: Dag Koen, goedenavond.
0: Ja, moeten we dan nu concluderen dat die onderhandelingen eigenlijk zijn mislukt?
1: Het kabinet had zichzelf een deadline gesteld. De bedoeling was om morgen in de ministerraad een begroting te hebben liggen. Daar was een reden voor, daar is een reden voor. Op 1 september moet de begroting naar de Raad van State, want we hebben het zo geregeld in dit land, dat die er ook nog een advies over moeten geven. Nou, die deadline is niet gehaald. Dat kun je natuurlijk onmogelijk een succes noemen. Maar goed, ja. Het doel is om uiteindelijk een begroting te krijgen die kan rekenen op meerderheden in de Eerste en de Tweede Kamer. En wat dat betreft is in Den Haag een deadline altijd een rekbaar begrip. Ik kan me nog onderhandelingen herinneren over een energieplafond die doorgingen tot op de ochtend van Prinsjesdag bijvoorbeeld, vlak voor de troonrede. En gekscherend werd vanavond ook al gezegd dat de eigenlijke deadline eigenlijk pas de vaststelling van het belastingplan is. Daarin wordt geregeld hoe en hoeveel geld er opgehaald mag worden volgend jaar. En dat is vlak voor kerst. Dus ja, een deadline is een rekbaar begrip in Den Haag.
0: Hey, en waar zit het dan op vast?
1: Het opmerkelijke is dat het niet eens echt gaat over een onsje meer of minder hier en daar, waar het normaal gesproken in deze fase over gaat. Ik bedoel, ik wil even niks afdoen aan de verschillen van mening die wel degelijk zijn over de inhoud, hè, hoe je die vrijheidsbijdrage die het CDA had bedacht bijvoorbeeld betaalt, of hoe je omgaat met het belasten van beleggingswinsten. Dat speelt allemaal mee. Maar er is ook gewoon een fundamenteel verschil van inzicht tussen de partijen, hoe je de oppositie aan je kant krijgt. En dat is toch echt wat nodig als je maar 66 zetels in de Tweede Kamer hebt en nog vele malen minder in de Eerste Kamer. En welke oppositiepartij je dan nodig hebt en hoe je die erbij betrekt. Het idee van de VVD is om zelf met een begrotingsvoorstel te komen, daar genoeg douceurtjes in te stoppen voor een aantal partijen. Denk dan bijvoorbeeld op rechts aan JA21 en de SGP. En ja, dan krijg je het wel door de Tweede Kamer. En dan zie je daarna wel of de Eerste Kamer heel erg dwars gaat liggen. Nou, D66 en CDA zitten er anders in. Die willen in deze begroting ook een handreiking zien aan de oppositie voor de komende jaren. Ik geef even als voorbeeld de wens van Pro, dus he, voormalig GroenLinks PvdA, om de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel te halen. Nou, D66 en het CDA die schatten in dat je de hervormingen die zij willen op dat vlak niet zonder Pro kunt doen. Maar dat gaat dan verder dan die huidige begroting, de begroting van komend jaar, want die bezuinigingen staan pas over een paar jaar gepland. En dus zou je nu al een handreiking moeten doen aan Pro om ervoor te zorgen dat in de toekomst je makkelijker daar het gesprek over kunt voeren met hen. En dat wil de VVD niet. Daar is chagrijn over bij de andere twee coalitiepartijen. Uit die hoek horen we dat Heijnen en ook VVD-leider Jezogus een begroting aan het maken zijn alsof ze een meerderheid hebben, ook voor de komende jaren, maar niet willen accepteren dat de realiteit toch een andere is. En dat fundamentele gesprek, dat heeft vanavond plaatsgevonden. En daar waren ze, zijn ze niet uitgekomen.
0: Dit kabinet begon met stevige ambities. Het zou weer moeilijke en ingewikkelde dingen voor elkaar gaan brengen. Dat straalt er nog niet echt vanaf, hè?
1: Nee, zeker niet. Ze hadden ook grote ideeën over hoe de politiek moest gaan werken de komende tijd. Maar bij de eerste begrotingsbehandeling dus sleept de kar al door het zand. Eigenlijk zijn ze het sinds de formatie nooit eens geworden over hoe dit minderheidskabinet nu zou moeten werken in de praktijk. Met als gevolg dat ze de werkende wijs achterkomen. En dat leidt er dus toe dat je de avond voor de deadline nog met elkaar aan het zoeken bent hoe je vindt dat een proces zou moeten werken, in plaats van dat je over de inhoud bezig bent en inhoudelijke overeenstemming bereikt. En dat maakt de kans op stilstand een stuk groter. En dus de kans dat je al die grote ambities die je had niet gaat waarmaken, omdat je de politiek gewoon niet uitkomt.
0: Ja, en Lars, bestaat er ook nog een kans dat het echt helemaal misgaat tussen die drie?
1: Ja, ik heb niet de indruk dat er één of meerdere partijen zijn die de boel spaak wil laten lopen. Daar hebben ze ook alle drie geen baat bij. Voorlopig wordt er dus ook gewoon tijd gekocht, hè. We praten morgen verder. Dit weekend gaan we dan nog door. En dan is de bedoeling dat de ministers maandag extra bij elkaar komen om wat er dan ligt, als er iets ligt, dan aan te nemen. En de werkelijke deadline voor die brief hoor je dan ook al is 1 september. Hè? Dus je kunt op maandag middernacht ben je ook nog op tijd. Dat is dan het idee. Maar ja, de kans is dan wel groot dat als je al iets hebt, dat het een begroting is waarvan je nog niet zeker weet of die ook de goedkeuring van beide kamers kan wegdragen. En dan moet je toch concluderen dat de oorspronkelijke wens van dit kabinet, van voor de zomer al, was om op Prinsjesdag een deal te hebben met de oppositie over het geld. Ja, dat mag je dan wensen, maar het blijft dan ook bij een wens, want die kans erop wordt natuurlijk niet heel groot. En of de verhoudingen onderling in de coalitie nou heel veel beter zijn geworden door dit proces, dat denk ik ook gewoon niet.
0: Lars Geerts, dank je wel.

0: Paul McCartney, Days We Left Behind. De enorme overstroming die gisteren Tibet en Nepal trof heeft beide landen in puin en verdriet achtergelaten. Uit Nepal komt veel berichtgeving, maar informatie uit Tibet is een stuk spaarzamer. Kunsul Rinchen Dorje is voorzitter van de Students for a Free Tibet. Zit bij ons in de studio. Goedenavond. Mooi dat je er bent. Ja, hoe hoorde je gisteren dat die enorme ramp was gebeurd?
1: Ja, dank u wel ten eerste dat u mij uitnodigt voor dit gesprek en Students for Free Tibet ook. Ik hoorde het, om eerlijk te zijn, eerst via social media. Dus ik zag gewoon op Instagram allemaal foto's en berichtjes voorbij komen. En toen keek ik meteen naar mijn WhatsApp. En ja, daar werd ik gewoon echt overladen en overspoeld door berichtgeving. Of gewoon door berichtjes en appjes van vrienden en familie. Van, hoe gaat het? Heb je familie daar?
0: Ik moet even onderbreken, want er is een spookrijder.
2: We onderbreken deze uitzending voor een melding van een spookrijder. Rij je op de A16 Rotterdam-Breda, dan kom je tussen Rotterdam Airport en Dordrecht een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de A16 Rotterdam-Breda, dan kom je tussen Rotterdam Airport en Dordrecht een spookrijder tegen.
0: Ja, Kunsul Rinchen Dorje, we waren aan het praten. Jij bent van Students for a Free Tibet. En ik vroeg aan jou, hoe was dat? Of hoe hoorde je over de ramp? En dan vertelde je, kreeg berichtjes van vrienden en bekenden. Hè? En wat nog meer?
1: Ja, en we checken allemaal meteen met elkaar. Hè, want we hebben de Tibetaanse gemeenschap in Nederland. Maar we hebben allemaal vrienden over de wereld. En vragen eigenlijk meteen aan elkaar. Ken jij mensen die zijn getroffen door deze ramp? En daaraan hoorden we ook al snel natuurlijk dat dat zo was. Want heel veel Tibetanen wonen in het grensgebied. Niet alleen aan de Tibetaanse kant, maar ook aan de Nepalese kant. Vanwege veel mensen die zijn gevlucht. Mm-hmm. Vanwege de Tibetaanse, vanwege de Chinese bezetting van Tibet sinds 1959.
0: En heb jij daar ook familie wonen? En vrienden?
1: Nee, ik heb daar geen familie wonen, gelukkig. Wel heb ik vrienden die daar familie hebben. Dus bijvoorbeeld een vriendin van mij, haar familie's dorp is weggevaagd. En haar grootvader, haar opa, is nog steeds vermist.
0: Want die beelden zijn ongekend indringend. Kon je er naar kijken?
1: Ja, helaas. Ja, ik heb voor mijn gevoel, het is heel lastig om weg te kijken.
0: Maar je ziet die mensen lopen en je weet, die zijn waarschijnlijk allemaal dood.
1: Ja, dat is heel bot gezegd en dat klopt. Die zijn inderdaad allemaal zijn waarschijnlijk overleden. En wat ik tegelijkertijd ook dacht, en wat de meeste van mijn vrienden zien, is, we zien heel weinig beelden uit Tibet natuurlijk.
0: Ja. Hoe komt dat?
1: Hoe dat komt is direct vanwege de Chinese bezetting van Tibet. China wil weinig informatie verstrekken uit Tibet. En dat komt omdat dat gevaarlijk is, simpelweg.
0: Ook bij zo'n grote ramp?
1: Ook bij zo'n grote ramp. Er zijn momenteel geen journalisten die daar binnenkomen. Er is geen onafhankelijke media, maar ook tegelijkertijd geen humanitaire noodhulp. En daardoor kunnen wij, bijvoorbeeld als Tibetaanse studentenorganisatie, als activistische organisatie, kunnen we ook geen hulp bieden aan de mensen die getroffen zijn.
0: Je kunt eigenlijk niemand bereiken op dat vlak.
1: Nee, het enige wat we kunnen bereiken is bijvoorbeeld via, dat dan uiteindelijk via een soort WeChat kanaal gaat. En dan horen we minimaal, want elk persoon die zich hierover zou uitspreken, riskeert zijn leven.
0: En wat kunnen jullie wel doen?
1: Wat we wel kunnen doen is de signalen oppikken die wij zien uit de gemeenschap. We kunnen proberen het in kaart te brengen. Welke dorpen zijn exact getroffen?
0: Want je hebt zelf ook je wortels daar.
1: Ja, in de zin van wortels, in de zin van, we hebben de Tibetaanse gemeenschap, we hebben familie, we hebben vrienden, iedereen kent elkaar. Ja. En we hebben een netwerk.
0: Ja. En jullie zoeken elkaar nu ook op, denk ik. Hè? Om samen sterk te staan.
1: Zeker, dat is een rouwproces, die ga je gezamenlijk aan. En het is natuurlijk heel erg belangrijk, omdat aan de ene kant rouwt onze gemeenschap, aan de andere kant is het activistisch. Aan de andere kant voelen wij dat het natuurlijk komt vanwege de Chinese onderdrukking, vanwege het systeem dat daar zo plaatsvindt.
0: En Tibet is echt het middelpunt van klimaatverandering. Het wordt tot de derde pool genoemd. Neemt China daar wel maatregelen voor? Of tegen eigenlijk?
1: Nee, en dat is eigenlijk het pijnpunt, dus dat benoem je heel goed. Je ziet dat China weet dat dit soort milieurampen komen. Hè? Dat weten we. Iedereen weet dit gebeurt. Maar er worden geen preventieve maatregelen genomen. Er worden ook geen maatregelen genomen voor erna. En tegelijkertijd, waar zien we de investeringen wel? We weten, Tibet is heel rijk. Tibet heeft heel veel grondstoffen. Tibet heeft heel veel water, heeft lithium, hè? Dus elektrische auto's. Dat zien we allemaal vanuit Tibet. Tegelijkertijd zien we niet die investeringen terug in de Tibetanen zelf. We zien investeringen in mijnbouw, in elektrische hydro megadammen. En al dat geld wordt gevoerd naar China.
0: Ja, dus dat zien Tibetanen niet terug. Maar dan zou je dat Tibet voor de watervoorziening belangrijk is voor China.
1: Ja, dat is zeker. Superbelangrijk.
0: En toch laten ze dat lopen.
1: Ja, en dat is het pijnlijke. Want het gaat er niet om het investeren in mensenlevens. Het gaat om het investeren in grote winstprojecten.
0: Ja, dus wat is dan wat staat de Tibetanen dan nu te wachten?
1: Het Tibetanen staat het nu te wachten is het feit dat er is een systematische onderdrukking. Onze identiteiten worden afgepakt. We worden niet beschermd. En tegelijkertijd is er heel weinig internationale aandacht voor. En wat daarop staat te wachten, dat is natuurlijk heel erg pijnlijk om te benoemen. Ja. Maar tegelijkertijd wat ik ook wil benoemen, is zeggen dat wij als Tibetaanse jongerenbeweging in Nederland er heel sterk in staan. Ja. En dat wij er ook hoop in hebben. Vandaar dat ik hier zit.
0: En Kutsu, wat ga jij zelf de komende dagen doen met het oog op deze vloedgolf?
1: Wat ik ga doen de aankomende dagen is ten eerste natuurlijk rouwen. In de zin van, ik zal bidden. Ik bid voor alle gemeenschappen die getroffen zijn. Aan de Nepalese kant, aan de Tibetaanse kant. En tegelijkertijd zal ik me ook actief in blijven zetten voor die Tibetaanse zaak. En ik roep iedereen op die nu luistert om dat ook te doen. Om te begrijpen dat Tibet enorm belangrijk is voor de wereld. Enorm belangrijk voor klimaatverandering. Enorm belangrijk vanwege water.
0: En nu ook nog eens ernstig getroffen is.
1: En nu ook nog eens ernstig getroffen is, ja.
0: Kuntsel Rinchen Doyer, voorzitter van Students for Free Tibet, dank je wel.

0: Young Rascals, Groovin'. De vandaag overleden Japanse kunstenares Yayoi Kusama kennen veel mensen van haar kunstwerken met rode bollen. Haar kunst werd wereldwijd bekend, maar wat weinig mensen weten is dat haar carrière deels begon in Nederland, waar ze zich bij de Zero-beweging voegde. Katrien Schreuder, conservator bij het Centraal Museum Utrecht en medesamensteller van een tentoonstelling en een boek over de Japanse kunstenares. Goedenavond. Nog even vooraf, wat was die Zero-beweging ook alweer?
1: De Zero-beweging is een internationale avant-garde beweging rond 1960. In Nederland vooral bekend onder de Nulgroep. Die zich verzette tegen eigenlijk alles wat op dat moment toonaangevend was. En dat was vooral expressionisme en het vrije kunstenaarschap, het wilde kunstenaarschap.
0: En daar was mevrouw Kusama bij betrokken?
1: Zij werd omarmd eigenlijk door die beweging. Op het moment dat ze in Amerika en in Europa vooral aankwam vanuit Japan.
0: Ja. Waarom kwam ze eigenlijk in Nederland wonen?
1: Ze heeft niet gewoond in Nederland, moet ik er gelijk bij zeggen.
0: Oh, ik dacht dat ze bij iemand in huis had gewoond, zelfs in Nederland.
1: Ze woonde eigenlijk officieel in New York eind jaren 50. Toen is ze vanuit Japan daar naartoe vertrokken. En vanaf 1965 heeft ze bijna jaarlijks langere periodes in Nederland verbleven. Ja. Maar ze had hier geen eigen woonadres. Ja, dus inderdaad, ze logeerde bij veel mensen. En heeft hier dus ook heel veel gedaan. Maar ze woonde officieel in New York.
0: Wat was kenmerkend voor haar werk?
1: Kenmerkend is dat zij...

0: lampjes. Het gaat eigenlijk altijd een beetje over hetzelfde. Het is kleurrijk, het is aantrekkelijk, maar het is ook intens en heel aangrijpend vaak.
1: En ze werkte veel met grote kleurrijke bollen. Wat wilde ze daarmee zeggen?
0: Ja, dat is een motief wat ze heeft gebruikt vanaf al die jaren 50. Ze begon eigenlijk als schilder en heeft toen allerlei schilderijen gemaakt die alleen maar bestonden uit gekleurde stipjes. Of bollen, zoals je ze noemt. Maar vooral later werden het bollen. En dat noemden zij de Infinity Nets. En dat waren beelden die uit een heel persoonlijke bron bij haar kwamen. Namelijk uit visioenen. Min of meer psychotische visioenen, zou je kunnen zeggen. Die ze vanaf haar kindertijd al had. En waar ze een soort obsessie voor ontwikkelde. Waar ze graag in wilde verdwijnen en wilde blijven. Ze schepte eigenlijk een soort eigen wereld.
1: Zei net, het was ook aangrijpend. Wat ze maakt.
0: Ja.
1: Waar zat hem dat dan in?
0: Dat komt omdat ik denk dat ze dat gevoel wat zij heeft willen overbrengen ook daadwerkelijk kan overbrengen. Dus als jij voor zo'n schilderij staat, dan voel je de intensiteit waarmee ze het ook gemaakt heeft.
1: Ze ging ook veel de straat op, hè?
0: Dus in de jaren 60 mengden ze zich echt in avant-garde groepen. En daar waren happenings. En in Nederland bijvoorbeeld Provo happenings of Fluxus. Of die waren daar al gaande. Maar zij deed er eigenlijk een schepje bovenop door performances en happenings uit te voeren. Ook vaak weer met haar kenmerkende stipjes. Want inmiddels koos ze niet alleen meer het schildersdoek, maar ook bijvoorbeeld menselijke lichamen om te voorzien van al die stipjes.
1: Want naaktheid speelt ook een grote rol in haar kunst.
0: Ja, zelf was ze nooit naakt. Of bijna nooit. Maar in die performances, als een soort bevrijdend gebaar, vroeg ze mensen of nodig ze uit om deel te nemen. En al dan niet naakt hun elkaars lichamen te beschilderen. Ja. Iedereen kon deelnemen. Iedereen deed ook mee. Of niet iedereen, maar het waren vaak, ze noemden het ook wel orgies.
1: Ja.
0: En dat waren hele
1: Nette orgies of...
0: Net de orgies over het algemeen.
1: Kunstzinnige orgies.
0: Absoluut. Ja. In galeries, maar ook op festivals, in clubs. Op allerlei plekken heeft ze dat gedaan. Waaronder een hele beroemd geworden happening in het Stedelijk Museum Schiedam. En dat was
1: want daar heb jij lang gewerkt.
0: Daar heb ik gewerkt en daar heb ik in 2023 meegewerkt aan een tentoonstelling over deze Nederlandse jaren van
1: Kozama.
0: En
1: jij hebt toch ook een bijzondere ervaring gehad met zo'n happening daar in dat museum in Schiedam?
0: Nou, ik zelf was er niet bij. Het was in 1967.
1: Ah.
0: Maar ik heb hem wel beschreven.
1: Wat gebeurde er?
0: Nou, het was een opening van een tentoonstelling. Kozama was een van de exposanten met beelden en schilderijen. Maar ze zou ook een performance komen uitvoeren. En het verhaal, de afspraak was dat een aantal dansers, een dansgroep van Hans van Manen, die zou komen en dan zou zij hun lichamen beschilderen, maar dan niet hun naakte lichamen, maar in een soort danspak. Maar vervolgens bleek op die opening dat die dansers niet waren komen opdagen. En toen ter plekke heeft Jan Schoonhoven, de inmiddels ook op dat moment al beroemde schilder, die is als stand-in gaan functioneren. Die is uit de kleren gegaan, helemaal naakt, behalve zijn sokken.
1: Zelf?
0: Ja, is door Kozama van stipjes voorzien. Met een klein spuitbusje en met kwasten heeft hij van top tot teen beschilderd met haar stipjes.
1: Ja.
0: En dat veroorzaakte enige commotie. Er waren mensen in de zaal die het heel leuk vonden en er gewoon naar stonden te kijken. Er waren ook mensen in de zaal die het echt als schandelijk ervaarden. En die opriepen om het te beëindigen, de zaal verlieten. En uiteindelijk is de directeur daar destijds ter verantwoording geroepen, door de gemeenteraad zelfs nog, heeft moeten uitleggen dat dit echt niet zijn bedoeling was geweest, maar tot de dag van vandaag twijfelen we daar een beetje aan.
1: Kun je ook een soort ontwikkeling in haar werk zien?
0: Jazeker. Ze is begonnen als schilder. Ze is langzamerhand dat schildersdoek gaan uitbreiden met de wereld, zou je kunnen zeggen. Dus al in de jaren.
1: Met de wereld?
0: Ja, alles is haar materiaal geworden.
1: Overal, al in de jaren 60. Alles was haar canvas.
0: Absoluut. Ze is ook op televisie dingen gaan doen. Ze heeft ook geschreven. Ze heeft ook performances gedaan. Uiteindelijk is ze vooral beroemd geworden ook met immersieve ruimtes, zoals we dat noemen. Dus kamers waar je in kunt stappen als publiek om en waar je helemaal wordt omgeven door bijvoorbeeld licht of door kleuren die ze maakte. En zo is ze zich steeds meer gaan ontwikkelen. En zeker in de afgelopen decennia heeft ze veel van dat soort ruimtelijke installaties gemaakt.
1: Was ze ook in haar eigen land populair?
0: Gaandeweg wel. Aanvankelijk heeft ze vooral namen gemaakt in Europa en in Amerika. Maar vanaf de jaren 90 ongeveer heeft ze een soort internationale doorbraak gemaakt. Dat begon ook met dat ze op de Biennale van Venetië een paviljoen heeft gevuld. En vanaf dat moment is ze ook in Japan echt een icoon geworden. Ze heeft een eigen museum.

0: CM. Ze is wereldwijd echt een van de belangrijkste kunstenaars.
1: Ze is heel oud geworden, 97. Ja. Is ze tot het einde blijven werken?
0: Ik was er niet bij, maar dat is wel het verhaal. En ik kan me niet anders voorstellen dan dat zij, zolang ze kan, is blijven werken.
1: Wat heeft zij nou toegevoegd aan de scheppende mensheid?
0: Ik denk dat zij beeldbepalend is geweest voor de naoorlogse beeldende kunst internationaal. Omdat ze met dit soort grote installaties echt wereldberoemd heel veel mensen heeft geraakt. En heel veel mensen een andere wereld heeft laten zien. En heeft laten zien dat kunst dat kan.
1: En dat onderscheidt haar van andere mensen?
0: Vind ik wel. Ik vind haar echt uniek. En daarnaast is ze ook natuurlijk het is ook bijzonder dat zij als Aziatische vrouw zo'n belangrijke positie heeft ingenomen in de naoorlogse kunst in Europa en Amerika, die toch grotendeels door mannen is gedomineerd.
1: Is een grote naam geworden.
0: Ze heeft dat echt zelf bevochten. En dat heeft ze ongelooflijk goed gedaan.
1: Kunnen we haar werk in Nederland binnenkort weer ergens zien?
0: Ja, volgende week om te beginnen komt er een documentaire uit van Memphis Film. De week daarna opent een grote tentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam.
1: Mm-hmm. Van haar werk?
0: Ja, allemaal dingen om naar uit te zien.
1: Nou, heel goed. Wij gaan daar vast met z'n allen naartoe. Katrien Schreuder, conservator en kunsthistoricus bij het Centraal Museum. Dank je wel.
2: Het is 11:55.
1: Morgen wordt in Amsterdam een nieuw standbeeld onthuld. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker, maar dit is wel een heel bijzonder standbeeld. Het is een 7 meter hoge halsbandparkiet van keramiek. Teun Kastelein is de kunstenaar. Goedenavond.
3: Goedenavond. Hoi.
1: Ja, die parkiet is een exoot in het Amsterdamse luchtruim. Waarom is deze vogel nou een standbeeld waard?
3: Ja, om zoveel redenen, maar daar hebben we niet alle tijd voor. In het fort is het zo dat ik deze vogel als een symbool zie voor alle vreemde vogels. En daar heeft Amsterdam natuurlijk best wel veel van. En dat is ook waarom ik van Amsterdam hou. En ik dacht, ja, deze vogel die gehaat wordt omdat hij niet van hier is. Ja. En omdat hij te kleurrijk is en misschien iets te dicht over je hoofd glijdt. Als je over hem leest, dan denk je, daar zit zoveel in hoe die in de maatschappij ligt momenteel. Dat ik dacht, die verdient deze vogel. Ja, die vind ik een standbeeld.
1: Maar Teun, ik woon zelf in Amsterdam. Ja. Het is toch gewoon een heel vervelende, luidruchtige overlastgever.
3: Ja, daar ga ik al. Ja, ik heb af en toe... Ik lees al die comments natuurlijk. Al die haat voor... Wat is er aan de hand? Wanneer is het gebeurd dat we vogels zijn gaan haten? Ik bedoel,
1: ben je wel eens onder een boom langs gelopen waar die beesten in zitten met 400 exemplaren?
3: Ja. Nee, dan manifesteren ze zich. En dat doen wij ook als mens. Ja. Ja. Dus je krijgt de natuur die je verdient als mens.
1: Ja, daar zit ook alweer wat in. Hè? Heb je het idee dat die halsbandpakiet van jou echt wel een mooie grote toeristische attractie gaat worden?
3: Dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik denk dat het wel een symbool kan worden, hoop ik, voor de stad. Voor de stad. En ook als een soort van verankering voor de toekomst. Kijk, dit is belangrijk. We moeten gewoon onze tolerantie en onze empathie en onze verdraagzaamheid, dat moeten we koesteren.
1: Want hij symboliseert gewoon het kleurrijke. Niet gewoon.
3: De bravoer. Voor mij staat hij voor alle buitenbeentjes, excentriekelingen, alle paradijsvogels eigenlijk, die voor mij de stad maken en die voor mij heel belangrijk zijn. En die steeds dat ook in de verdrukking zijn. Ja.
1: En waar staat je beeld, Teun?
3: Hij staat naast IJ.
1: Naast
3: Aan het IJ, naast het filmtheater.
1: Nou, wat goed. En vanaf morgen kunnen we met z'n allen bewonderen die 7 meter hoge halsbandparkiet.
3: Zeker, en om 4 uur trappen we af met een feestje. Kijk, dus mocht je nog een vrijdagmiddagborrel wensen.
1: Ik hou het in de gaten. Dank je wel. En we gaan kijken naar de halsbandparkiet. Yes. Dit was het Oog voor vanavond. Na 12:00 nooit meer slapen. Femke van der Laan praat dan met journalist Step Vaze. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Eshwet El Milouri. Voor nu een mooie en rustige nacht. Was ich noch zu sagen hätte.
4: dauert eine Zigarette.

0: hou niet kritiek, dat bestaat volgens mij niet. Het is gewoon een chique manier om te zeggen, het is gewoon kritiek.
1: Topsporters doen alsof het heel zwaar leven is. Dit is juist een heel makkelijk leven. Je werk is een stuk zwaarder.
2: Maar wat ik zo leuk vond om te lezen was dat...
3: Margreet heeft nu echt iets van, Lazarus, ik stel hier de vraag. Ja, niet. Zo gaat het. Oké, ga door.
4: Margreet Rijntjes presenteert de Perstribune. Met deze week programmamaker Sven Kokkelman en topvolleybalster Celeste Plak. Zondagmiddag, 12 uur.
5: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Europa is van Picasso. India is van mij.
8: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
10: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
11: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
12: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: NPO Radio.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
15: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
5: De Nacht van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!
3: I want you to want me.

0: been looking for.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over.